Het dorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is

0: speler Erling Haaland wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
2: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: de grote doorbraak in de hele wereld, zo ongeveer, in mijn beleving. Maar het was misschien alleen maar de omringende landen van Nederland, België en in Duitsland, weet ik zeker ook, was de grote hit voor de George Baker Selection. Dat 1975, Una Paloma. Jij zat mee te zingen.
1: Ja, ik vind het altijd zo'n gezellig hitje.
0: Ja, vind je echt leuk dit?
1: Ja, het is pittig voor de vroege ochtend, maar het klinkt wel gezellig.
0: Het is wel lekker wakker worden, denk ik.
1: Ja,
0: dan,
1: het
0: toch?
1: Is vrolijk. Ja,
0: zeker. Hé, hey, Utrecht is wakker. Hoe heb je geslapen, Anne?
1: Ja, wel goed. Heel diep geslapen. Ja, lekker. Jij?
0: Niet te warm?
1: Ja, viel mee eigenlijk.
0: Ventilator op 100.
1: Ja, die heb ik wel flink laten blazen zo in mijn gezicht. Ja, okay. Dat was wel lekker.
0: Dat is goed. Nou, iedereen is wakker natuurlijk die dit nu hoort. Anders word je een beetje wakker.
1: Ja,
0: dat is mooi. In Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen. We moeten een felicitatie richten aan de stad Utrecht. Het is stadsdag vandaag. 904 jaar, hè?
1: Zo, dat is me toch een leeftijd. Zo. Dat gaan we even vieren met een mooi gesprek om 7:15 straks.
0: Precies. En het gaat over de geschiedenis natuurlijk. Dat kan niet missen.
1: Ja, er is iemand, een archeoloog, die heeft onderzoek gedaan naar de prehistorie van Utrecht. En dan vooral onder de grond. En daar is iets anders mee aan de hand.
0: Kijk eens aan. Ja, 900 jaar was natuurlijk al iets zeer bijzonders. Toen, 4 jaar geleden, werd het heel erg groot gevierd. Maar elk jaar is dat de Stadsdag van Utrecht, hè? Ja. Dus ook vandaag de aandacht voor bij Radio M Utrecht. Ja, en ook andere steden die komen in beeld natuurlijk, ja, met nieuws. Robert Jan in Frankrijk trouwens.
1: Oh ja, Alpe d'Huez.
0: Tweede dag van de Alpe d'Huez, althans de aanloop van de Alpe d'Huez. Dus we gaan met hem ook contacten. En er is nog veel meer. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek.

0: Wat fijn om die Beatles weer te horen in Utrecht is wakker, ook op Radio M Utrecht. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is het langzaam rijden tussen Maarsberg en Bunnik. Eerder was daar een ongeluk vanmorgen, of eigenlijk nog wel voor 6 uur. Dus je kunt ook zeggen in het staartje van de nacht. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertragingstijd op dit moment is nog altijd zo'n 1 minuut of 10. Daar moet je het even mee doen. Voor dit moment waren we doorlopend in de gaten. De verkeersinformatie hoor je bij Radio M Utrecht de hele dag door. En over de hele dag gesproken, ja, we kunnen ons bezighouden met de stad Utrecht natuurlijk, hè. Want ja. 904 jaar is me toch een leeftijd.
1: Nou, dat is wel iets om bij stil te staan. En dat doen we ook. We stellen je vandaag een vraag over Utrecht. Wat vind jij het mooiste stukje van de Domstad? Ja, we zijn benieuwd naar wat jouw favoriete plek is, waar je dan echt een gezellig gevoel bij krijgt, of waar je ooit iets leuks of iets bijzonders hebt gedaan. En we horen graag je herinneringen en je verhalen. Ja, 904 jaar dus. Utrecht viert dan eigenlijk dat het in 1122 stadsrechten kreeg. Dus de Stadsdag heet het vandaag. Er zijn veel activiteiten in de stad. En zo meteen om 7:15 spreken we met Linda Dielemans. Zij is archeologe en schrijver. En zij heeft lang bij gemeente Utrecht gewerkt als archeoloog en veel vondsten gedaan. Onder de grond in de Utrechtse wijk is veel gevonden en het zegt ook veel over de geschiedenis van de stad. We horen meer van haar om 7:15, dus blijf vooral even luisteren voor dat gesprek.
0: Ja, en we zijn dus benieuwd wat je ervan vindt, ook hè, van, ja. Van 904 jaar Utrecht. Ga je het ook vieren?
1: Ja, wat ga je doen en wat vind jij een heel mooi stukje Utrecht? We horen het graag. Dat kan in de app van NTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Zometeen de kranten. Wat brengen ze op pagina 1 vandaag? Dat hoor

0: 8 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker. Planning away in Utrecht. Mooie muziek altijd van de Eagles. De volkanten van de kranten. Zal ik beginnen? Wil jij beginnen? Dan begin ik.
1: Maar hoor. Ja.
0: Loon naar werken voor migrant, kopt het Algemeen Dagblad vanmorgen. De voorpagina dus. Bedrijven die hun personeel te weinig betalen, kunnen straks harder aangepakt gaan worden. Het kabinet regelt dat in een wet. En vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Compleet artikel op de voorpagina van het AD vanmorgen.
2: Gaan we doen naar de Volkskrant. Die pakken groot uit met Amerika. Een democraat voor de arbeider. Ja, in de strijd om een meerderheid in de Amerikaanse Senaat is een overwinning in Maine cruciaal. Namens de Democraten staat Graham Plattner, een oesterkweker die wordt achtervolgd door schandalen voor die monsterklus. Een enorme foto van senator Bernie Sanders en de kandidaat-senator naast elkaar op een politieke bijeenkomst. Nou, daar gaat het dus over in de Volkskrant. En een mooi verhaal over urban vogelaars, Gen Z'ers en millennials. Ja, die rekenen af met het stoffige imago van vogels kijken. Dat schijnt weer helemaal in trek te zijn bij die generaties.
0: Mm-hmm.
2: Leuk, meer daarover in de Volkskrant.
0: Alternatief voor de brandstof die nu gebruikt wordt is biokerosine. We hebben het over vliegtuigen die daarmee worden voorzien of zouden kunnen worden voorzien. Uit Delfzijl komt dat biokerosine en dat moet olie gaan vervangen. Groot artikel, klein stukje op de voorkant van de NRC vanmorgen. Uitgebreid op pagina 12 en 13. Want biokerosine uit Delfzijl moet de dure olie uit het Midden-Oosten voor KLM gaan vervangen. Want ja, vluchten schrappen, extra brandstoftoeslag. KLM doet van alles tegen de kerosine schaarste. Maar een eigen fabriek voor biokerosine maakt de maatschappij pas echt onafhankelijk. En iets duurzamer bovendien, zo schrijft het NRC. Compleet artikel, of de KLM daar zelf in meegaat, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een suggestie die aangedragen wordt.
2: Ja. Nou, de Telegraaf dan, een groot verhaal op de voorkant over de huisstroom. Daar moeten mensen jaren op gaan wachten, zegt Liander. Niet automatisch krijgen mensen weer een nieuwe aansluiting bij een nieuwe woning voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een batterijauto of elektrische kookplaat. Ja, net beheerde Liander dus het voor het eerst dus 7300 huishoudens op een wachtlijst. Ze zullen soms tot 3 jaar moeten wachten voordat ze hun nieuwe woning kunnen uitbreiden met zo'n warmtepomp of een kookplaat. Ja, het volle stroomnet. Lianders aankondiging gaat ook over een groter gebied. Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland. Garantie is dus dat we daar altijd voldoende stroom is. Dat kunnen we niet meer geven. Ja, zometeen om 7:45 spreken we met een wethouder van Bunnik. Daar hebben ze het voor elkaar gekregen om nog wel deels door te bouwen met nieuwbouwwoningprojecten, met dus verduurzaming. We gaan zo aan hem vragen hoe dat komt en wat hij daarvoor doet.
0: In Bunnik dus, ja. Maar goed, dit staat op de voorkant van
2: de Telegraaf.
0: De Telegraaf vanmorgen. Ja. Dus de schaarste aan nog meer mogelijkheden om elektrisch te gaan koken bijvoorbeeld. Ja. Of te gaan rijden en dat soort dingen meer.
2: Ja.
0: In Rusland groeit de kritiek op Poetin. Nu de economie langzaam instort, hoe langer de Oekraïne-oorlog voortduurt. En dan hoorden we net in het nieuws ook alweer over dat er weer aanvallen geweest zijn op Oekraïne. Ja, hoe meer ook de Russische economie in de knel komt, zo schrijft de krant Trouw vanmorgen. Enkele parlementsleden zeggen dat nu hardop dat de oorlog moet stoppen. Maar ja, of Poetin dat zal horen?
2: Nou, dat is maar een vraag, hè?
0: Die heeft stopverven te horen, denk ik.
2: Ja.
0: Nou, tot zover even de kanten. Voorkant, pagina 1. En er staat veel meer in te lezen. Nou, misschien komen we daar verderop in de kanten nog op terug. 6:55. Ken jij Annabel nog?

0: Want You're Back, een van de vele grote hits van de Jackson 5 van Traitors toen nog. En daarvoor was het, daarna was het de Jacksons en toen was het Michael Jackson solo. En gingen zijn broers ook weer verder, maar die hadden iets minder succes dan Michael zelf. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is inmiddels al 6:30. Ga zo een lijntje leggen met La Douce France.
1: Ah, oui, oui.
0: Met Robert-Jan Boy. Gisteren is hij nog de berg gaan beklimmen, de Alpe d'Huez. Voor, in het kader van de Alpe d'Huez, komende donderdag. Dus ben benieuwd wat hij vandaag in petto heeft voor ons allemaal.
2: Nou, ik ook. Als voorbode
0: voor het grote evenement van aanstaande donderdag. Even een kort weerberichtje. Uitgebreid praten we met Grita daarover door natuurlijk. Zometeen om 6:50. Vanochtend in Midden-Nederland tamelijk veel bewolking. Valt ook enige tijd buiige regen. En vanmiddag zijn we dan periode met zon. Maar passeren ook nog wel een paar onweersbuien. Mogelijk ook met hagel en windvlagen erbij.
1: Oh.
0: Temperatuur komt op een graad of 1,22 uit. Nou ja, dat is dan wel weer lekker. Maar ja, je krijgt wel een nat pak als je naar buiten gaat.
1: Oh, kijk maar uit.
0: A12 nog altijd in het vizier qua informatie voor het verkeer. Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen. Een ongeluk eerder voor morgen. De weg is intussen wel weer vrij, maar het vertraagt nog altijd een minuut of 10.
3: Utrecht is wakker met

0: Elton John, staande bij. Is ook zo'n mooie uitdrukking trouwens. I'm standby. Staande bij. Elton John, I'm still standing. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, we zijn het net al. We gaan een verbinding leggen met Robert-Jan Boy. Aan de voet van de Alpe d'Huez? Of zit je in het dorp nog op enige afstand van die prachtige berg in Frankrijk, Robert-Jan? Bonjour.
1: Nou, bonjour. Ik sta er eigenlijk bovenop.
0: Oh.
1: Op de top, hè?
0: Alweer?
2: Ach.
1: Ja, alweer. Ja, daar. Dat is het overnachtingsgedeelte van... Van Alpe d'Huez. De meeste mensen zitten hier op de top, hoewel er ook veel mensen inderdaad in het dal zitten.
0: In een hotel. Precies.
1: Of op een camping, hè, dat kan ook. Maar ik sta hier op, wat zal het zijn? Hij is 18 meter, ruim 1800 meter hoog. Nou, zo hoog zal het niet zijn, maar in ieder geval, laten we zeggen, 1400 meter.
0: En Frankrijk wordt wakker. Is het al een beetje zonnig?
1: Nou, ik zie daar een stukje blauwe lucht. Als ik even kijk, ik zie hier de bergkammen natuurlijk, de flanken. Daar de eeuwige sneeuw. Ik zie daar wat donkere wolletjes. Blauwe flarden zie ik. Dus het is even kijken wat het gaat worden vandaag. Marco Verhoef is ook aanwezig. Voor onder meer het weer. En die zei vanochtend of gisteravond, zei hij van ja, het gaat vanmiddag regenen. Dus dat is even wat minder. Iedereen wil natuurlijk een beetje lekker weertje hebben om erin te fietsen en zo. Wat trainingen nog te doen. Maar dat is vanmiddag dus niet het geval.
0: We hoorden dat gisteren ook al van een van jouw gasten, hè, uit zijn mond voorbij komen. Dat ook bijvoorbeeld donderdag een wat mindere dag zal gaan worden. En sowieso is er wat wisselvalligheid de komende dagen in Frankrijk. Waar weer.
1: Ja, daar krijgen we hier dus ook mee te maken. Ja, Martin van Zijl zei dat ook. Die wil hem 6 keer omhoog gaan, hè, op zijn 66e verjaardag.
0: Ja.
1: Maar goed, even kijken hoe het dan gaat. Het is nog niet zover. Maar goed, als ik nu om me heen kijk, is het natuurlijk nog volkomen uitgestorven. Ik zie daar de grote vrachtwagens staan van al het materieel wat nodig is voor dit grote evenement met 5500 deelnemers. Straks ga ik naar het dorp toe, naar het Zeedoelcentrum toe. Mm-hmm. De Agor Alp, zoals het tegenwoordig heet. Vroeger was het Palais des Sports. Daar is al de Finestraat opgebouwd. Gisteren was daar nog minder activiteit dan gistermiddag. Dan vandaag eigenlijk. Dus het begint erop te lijken dat het bijna gaat beginnen hier.
0: Kijk eens aan, ja. Nou, we gaan je uitgebreid horen, Robert-Jan. Even na 7:30, even na 8:30 natuurlijk weer.
1: Ik heb een rendezvous met iemand van de catering. Daar gaat het natuurlijk om. Gisteren ging het met name om het verkennen van de Alpe d'Huez. En nu gaat het om de activiteiten bovenop de berg. Want je kunt je voorstellen, al die deelnemers die komen al fietsend, lopend, et cetera, omhoog, donderdag. En dan willen ze wel een natje en een droogje hebben. Nou, 10 jaar geleden, laat me zeggen, was dat allemaal wat minder uitgebreid. Maar nu is er een uitgebreide een voedselketen, zou je bijna kunnen zeggen. Een winkelstraat. Ja, dat klinkt eigenlijk niet helemaal. Maar een catering, zou je ook kunnen zeggen, van poffertjes tot patat. En wij gaan ons bezighouden met de patat.
0: Vrijwilligers
1: die het al meer dan 10 jaar doen. En een ode kunnen brengen aan de patat en de snacks. Het is ongelooflijk. Rogier, sluiter uit Vreeland.
0: Oh ja.
1: Jarenlang een restaurant gehad in het hogere segment. Nou ja, daar weten jullie al wat er bedoeld wordt. En een aantal jaren geleden heeft hij de roer omgegooid. Vrijwilligerswerk gaan doen. Nog meer voor Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: En uitgebreid dus in de patat, de kroketten en de frikandellen.
0: Nou.
1: Ja, we gaan uitgebreid met hem spreken.
0: Ik krijg nou toch wel een beetje trek nu. Het is zo vaak over hebt.
1: Ik hoor het aan je stem. En ook allemaal voor het goede doel natuurlijk. Hè. Ja, ik kom er later ook nog op terug.
0: Kankerbestrijding. Hey, dankjewel Robert-Jan voor nu dan. En we horen je uitgebreid, en zo meteen al even na 7:00... maar uitgebreid om 7:30, 8:30 in Utrecht is wakker. Tot zo, hè.
1: Tot zo.

0: I believe. Douwe Bob in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, oh nee, we gaan niet fietsen. Ik vind het wel, muziekje vind ik ook zo leuk, Anna, dit.
1: Ja.
0: Robert-Jan in Frankrijk. Nee, we gaan niet fietsen. Maar we gaan wel even hebben over Facebook. Waarin het nog steeds gaat over Utrecht. Dat vandaag precies de stad Utrecht 904 jaar oud is. Of jong is, wat je wilt. Hè.
1: Ja, precies. Prachtige leeftijd om natuurlijk te vieren. En dat heet vandaag dan ook de Stadsdag. Mm-hmm. Want Utrecht kreeg in 1122 stadsrechten. Dat is iets om te vieren. Wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? Dat vragen we aan jou vandaag. We zijn benieuwd naar wat je favoriete plek is. Of er een plaats is in de stad waar je gewoon bijzondere herinneringen aan hebt of zo. Horen we ook graag. Ik zit zelf even te denken, ik woon nu in Utrecht. En ik woon er nu net zo'n 9 jaar. Ik denk dat er meerdere plekken zijn die ik echt heel mooi vind. Zoals het Domplein, het pleintje achter de Dom. Dan kun je heel mooi naar de Domkerk kijken. Of de Mariaplaats, dat is ook gezellig. Kun je lekker ontbijten, daar is het al wat rustiger en zo. Maar langs de oude grachten aan de Werf, lekker op het terrasje bij het water, vind ik ook heerlijk. Ik heb van het weekend nog gedaan. Dat het zo lekker verkoelend is bij het water. Je ziet die bootjes zo langs.
0: Dat is leuk, hè, denk ik.
1: Enig.
0: Nou, denk ik, dat vind ik ook. Ik kom niet zoveel in de binnenstad van Utrecht, maar gezellig. Zo gezellig altijd. En daar heb ik met Amersfoort trouwens ook. En heel veel steden. Het is wel heel erg gezellig ook.
1: Ja, Amersfoort is ook een goeie, hoor. Dat is een hele mooie historische binnenstad.
0: Kei van een stad is dat.
1: Kei stad, ja. Dat is superleuk. Nou, wel wat reacties binnen. Ik ga even een paar doornemen. Henny zegt, ja, ik vind de Mariaplaats altijd wel aardig.
0: Ook, ja.
1: Nou, kijk, ze kunnen elkaar de hand schudden, Henny.
0: Op het terras.
1: Op het terras, ja, zeker. Nou, graag, hoor. Letta zegt, goedemorgen. Een mooie plek in de stad vind ik het Domplein met de Domtoren. Maar ja, het allermooiste vind ik toch het Pandhof achter de Domkerk. Dat weet ik even niet waar dat is. Maar ja, goed. Oh, ze stuurt een foto erbij. Oh, dit ja.
0: Het is gewoon een plein, is het plein toch? Achter
1: ja,
0: de kerk?
1: Inderdaad. Ja. Een plein met fonteintje en een soort doolhof. Allemaal planten. En kijk je mooi uit op de kerk ook. Nou, fantastisch. Ziet er leuk uit. En Gerrie zegt, ja, dat is natuurlijk de Domtoren. Die vind ik het mooist. Mm-hmm. En de rest van Utrecht vind ik wel erg veranderd. Ja. Er is ook in de afgelopen jaren wel veel veranderd. Veel woningen bijgekomen, denk ik ook. Veel winkels bijgekomen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, een deel daarvan blijft natuurlijk gewoon altijd het historische Utrecht. Hè.
0: Dat
1: ja,
0: is, ik vind de Hoge Catharijnen bijvoorbeeld ook wel weer heel mooi. Ik ging vroeger met mijn moeder altijd naartoe. En,
1: ja?
0: Maar nu, ik vind het wel heel modern geworden. Al sinds een flink aantal jaren, hoor. Maar
1: zo, ja, hè?
0: Het is heel erg mooi om daarheen te lopen. Om doorheen te lopen en naar de winkels te gaan.
1: Zo, dat is echt wel een van de grootste veranderingen geweest in de afgelopen jaren. Dat Hoge Catharijnen en dat OV ook allemaal uitgebreid.
0: Natuurlijk. En het water dat onder Hoge Catharijnen doorloopt. Ja? Dat was ook natuurlijk niet, hè, door het trekken van de Singel.
1: Klopt, ja. En Else zegt, ja, god, ik kom er eigenlijk te weinig in de stad Utrecht. Ik vind het wel gezellig winkelen.
0: Nou, dus ga jij met Else een keertje door Utrecht wandelen?
1: Gezellig. Ik ken nogal wat leuke winkels voor Else. Altijd welkom. Nou, leuk. Wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? En wat is jouw favoriete plek? We horen het graag. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina. Laat je een reactie achter bij Radio M Utrecht.
0: Stevie Wonder, I wish. Ik zou willen dat Grita Spannenburger zo is. Even checken, Grita.
2: Ben er.
1: Ja.
0: Tot zo meteen,
2: tot
0: hè?
2: Tot zo.
0: Het weer voor Midden-Nederland. Naar Stevie, zoals gezegd.

0: Beetje rommelig op het laatst. Dit beetje potje heeft hij ervan gemaakt. Maar wel een lekker plaatje. I wish Stevie Wonder. Griet Spannenburg, officieel welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, tezaam.
2: Hi.
0: Nou, de dag is weer begonnen.
1: Ja.
0: En er is een verandering op til, zoals dat heet, hè? Qua weer.
1: Ja, klopt. Ja, er komen een paar zones met regen of met buien over ons heen vandaag. En die leiden dan een verdere afkoeling in. Hè? De afkoeling die eigenlijk in het weekend is begonnen. In stapsgewijs gaan we omlaag. Ergens op de... Ik denk dat op donderdag of vrijdag is dan het soort van dieptepunt met 18, 19 graden als maximum. Daarna gaan we weer langzaam omhoog. En dat betekent enige regen ook. Piet van der Mel uit Kamerik, jawel, was weer vroeg bij, heeft nu de eerste spatten. Dus dat eerste gebiedje met regen, dat is zich nu een beetje aan het ontwikkelen. Het is een beetje een verbrokkeld, ja, warmtefrontachtig iets. Dus het is ook zeker niet kil. En dat warmtefront, die zone met wat buiige regen, die gaat zich de komende 1 tot 3 uur een beetje ontwikkelen boven onze omgeving. Dus de komende paar uur zie je op meer plaatsen geleidelijk aan dat er af en toe wat regen valt, wat buiige regen, misschien halverwege de ochtend een lokale onweersklap. Dat zou kunnen. Ik denk dat het eigenlijk weinig aan de orde zal zijn. Dat meer voor de tweede helft van de middag is. Want als die zon met wat lichte regen die zich vanochtend langzaam ontwikkelt, zeg maar rond het middaguur voorbij is, dan is het een paar uur droog met ruimte voor zonneschijn. Warmt het nog op naar 1, 22 graden. En dan gaan een paar van die onweersbuien ontstaan die dan ook weer over ons heen trekken. Dus het is een beetje een dag waarop je op meerdere momenten regen kunt voelen.
0: We worden getrakteerd vandaag, zeg maar.
1: Je wordt getrakteerd of regen, ja, dat klopt. Ja.
0: En je zegt geleidelijk aan, stappen we in wat wisselvallige weer. Met name dan donderdag, vrijdag. Maar even een woensdag nog, dus de dag van morgen. Het is een neergaande spiraal, zeg maar.
1: Ja. Ja, je ziet dat we dichter bij een lage drukgebied komen. Het lage drukgebied zelf, of meerdere lage drukgebieden, liggen zo'n beetje te tollen de komende dagen boven Schotland en Ierland. En die slingeren eigenlijk als het ware vanaf de oceaan in hun kielzog allerlei zones met neerslag onze kant op. Mm-hmm. En dat gaat een beetje in fases. Vandaag dus meerdere zones met regen. Vanmiddag met een paar buien. Morgen kunnen een paar buien ontstaan. Maar ik denk dat het weerbeeld redelijk is met stapelwolken en zon. Opvallend is, vind ik, voor morgen en donderdag het windje. Want de afgelopen dagen was het natuurlijk tamelijk rustig. Vandaag op zich ook. Maar morgen steekt er een briesje op. Het wordt allemaal wat doorwaaider. De aangevoerde lucht is wat killer. Morgen 19 graden. Paar losse buien. En donderdag wordt een windrijke dag met een paar regen- en onweersbuien. Met nog maar 18 graden. En dan koersen we langzaam richting het weekend, waarop er vrijdag met name ook nog weer een paar buien ontstaan. Maar dan dooft eigenlijk langzaam de meeste buiigheid weer uit. Ja. En gaat een hoge drukgebied het heft weer in handen nemen. Dus het is niet een hele langdurige, wisselvallige en koele fase.
0: Het is een klein beetje de kiezen op elkaar deze week, de eerste paar dagen van deze week. De middenkant van de week, zeg maar. Het weekend wordt het alweer beter.
1: Ja, weekend wordt het alweer wat beter. Zie je die temperaturen ook alweer omhoog gaan. Dus hoogdrukgebied lijkt echt volgende week weer vleugels te krijgen.
0: Okay, we moeten er even doorheen gaan. Zeker. Dat gaan lukken, mensen. Grieta, dankjewel. Tot over een klein uurtje. 7:50 uur, schikt wel, denk ik.
1: Zeker.
0: Kopje thee erbij.
1: De vierde, denk ik, inmiddels.
0: Zo, de mythe.
1: Oh, snel.
2: Zo,
1: even bakken.
0: Het zijn sloten die je hebt.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor nu.
1: Tot zo.
0: Radio M Utrecht met Zwart-Wit, de Frank Boeijen Groep.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht.
8: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
9: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
8: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen stegen verder in mei. Zo werd brandstof weer duurder, onder meer door de blokkade van de Straat van Hormuz. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
10: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
8: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op de huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. In de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 2 minuten over 7. Ik heb zo verkeersinformatie voor Midden-Nederland of deze kant opkomend. Maar eerst even alle ruimte voor Marjolein Heijen. En het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
12: Goedemorgen. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijkbeduursteden is gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten hebben met stenen en vuurwerk gegooid naar de politie. Het begon nog allemaal heel gemoedelijk, maar werd dus grimmig. Het gaat om een AZC die moet half juni op een sportcomplex komen in wijkbeduursteden. De brandweer die is de hele nacht druk geweest met brand in Amersfoort. In een berg snoeiafval op een bouwplaats ontstond brand. En dat ligt vlakbij Vathorst. Bewoners kunnen daar dus last hebben van rook. Het duurde even voordat natuurafval uit elkaar was getrokken met een grote kraan. En toen kon het blussen dus weer verder. En de brandweer is daar nog aanwezig. De politie heeft een verklaring gegeven over een geweldsincident in Zeist in een AZC. Een agent trok een zwangere vrouw aan haar arm, waardoor zij viel. Agenten kwamen daar vanwege een ernstige bedreiging. En de betrokken agent zegt nu dat hij anders had gehandeld als hij had geweten dat zij zwanger was. Online gaan veel beelden rond van dat incident. Ook daar gaat het dus over zometeen om 19:30.
11: Oké, tot zometeen. Dankjewel voor nu dus. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Net nog 2, nu 1 file. En dat is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen. 5 minuten doe je al langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer.

0: unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
4: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
5: Meteen aan het begin van dit tweede uur gaan wij inderdaad op de pedalen naar Robert-Jan Boy. Goedemorgen Robert-Jan, bovenaan op die berg, de Alpe d'Huez.
6: Ja, goedemorgen. Het begint langzaam leven te komen hier op de top van de Alpe d'Huez. Te midden van de bergkammen met die evere sneeuw. Ik zei het al eerder. Het dorp wat er is opgebouwd voor het groot evenement Alpe d'Huez. We hoorden zojuist veel meer over. En wat gebeurt er? Ik loop hier niet vermoedend wat mijmerend zo rond. Denkend aan de catering, aan de patat, aan de frikandellen, over aan de kroketten waar we het zo meteen over gaan hebben. Mm-hmm. Want die zijn heel belangrijk hier bij het grote evenement. En dan kom ik een paar dames tegen die hier in een luchtig handschopje rondlopen. Ik denk van nou, zo warm is het toch ook weer niet, mevrouw?
7: Nee, maar we gaan die berg op, hè?
6: Ja.
7: Dan wordt het warmer.
6: Maar dat is donderdag toch pas, of vergissen wij ons?
7: We gaan nu wandelen.
6: Wandelen,
7: beetje
6: ja.
7: voorbereiden, een beetje opwarmen.
6: Ja, waar gaat de wandeling naartoe?
7: Dan kijk ik even de docent aan.
6: De docent?
7: Ja.
6: U bent docent?
7: Ja, dat klopt.
6: Wat voor docent?
7: En docent verpleegkunde van de Hogeschool Rotterdam.
6: Zo?
7: Ja.
6: En wandelen nu, waar gaat de rit naartoe?
7: Wij gaan, als die open is, gaan we naar de Col de Saron.
6: De Col de Saron. De Col de Saren misschien wel.
7: Saren.
6: Ja, dat is de achterkant van Alpe d'Huez, fantastisch. Ja. En voor de rest verpleegkunde. Nou, dat is een onderwerp wat hier altijd wel te sprake komt.
7: Ja, en zij werken hier ook als EHBO'ers, dus dubbelfunctie.
6: Kijk.
7: En wandelen, fietsen en EHBO.
6: Dan misschien komen wij er nog over te spreken, donderdag of zo.
7: Ja, mooi.
6: Misschien ook niet.
5: Ja, misschien ook wel.
6: Je ziet, we dwalen een beetje af van de patat. We dwalen een beetje af van de patat.
5: Ja.
6: Veel plezier, goede wandeling gewenst.
7: Dank.
6: En zometeen toch veel meer over het hete vet.
5: Ja, na 7:30. Maar heb jij je kopje koffie al kunnen scoren vanmorgen bovenop de berg Alpe d'Huez, Robert-Jan?
6: Dit is inderdaad een dieptevraag. Dat is nog niet het geval.
7: Oh nee.
6: En je weet, zonder koffie is het toch... Dus ik ben nu eigenlijk op zoek naar een kop koffie. Het is toch wat, ik moet eerst weer een kop koffie te zijn. Nee, ik zet nog even door. Tjonge, jonge.
5: Nou, meteen na 7:30 meer vanaf de Alpe d'Huez. En daar zal hij ongetwijfeld wel een bakkie hebben kunnen scoren. Robert-Jan weet het altijd wel te ritselen. Alpe d'Huez, komende donderdag natuurlijk. En wij zetten de schouders daar ook voor onder het goede doel. En Robert-Jan doet verslag van al die mensen die naar boven gaan wandelen en fietsen. Wat hebben we nog meer in dit uur van Utrecht is wakker?
8: Ja, zometeen. Om 7:15 hebben we een gesprek met archeologe Linda Dielemans. Zij opent vandaag de verjaardag van Utrecht stad. Met een lezing over de prehistorie van Utrecht. Een ondergrondse geschiedenis. Ja, waarom en waarom dat zo bijzonder is, horen we zometeen.

0: 14 over 7. Olivia Dien op Radio M Utrecht en Man I Need.
1: Ja, de stad Utrecht wordt vandaag 904 jaar oud. En het heet dan vandaag de Stadsdag. Daarmee wordt het gevierd. En is in Utrecht behoorlijk wat te beleven vandaag. Archeoloog en schrijfster Linda Dielemans die opent de dag vandaag met een stukje ondergrondse geschiedenis. En wij krijgen alvast een voorproefje hier in Utrecht is wakker. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen.
1: En jij neemt bezoekers mee terug in de tijd vandaag naar de prehistorie van Utrecht, onder de grond. Ja, wat is daar bijzonder aan?
2: Nou ja, sowieso is het me gevraagd door de Stichting Plan, want die organiseren, dat is ter ere van de stad, daar hebben zij allerlei rondwandelingen die je zelf kan doen. Mm-hmm. En zij wilden dat eigenlijk soort van feestelijk openen. Dus ze hebben mij gevraagd en ze wilden dus dat die inwoners van Utrecht, dat ze zich een beetje bewust worden van dat voor het ontstaan van de stad al heel erg veel gebeurde in dit gebied. Want het is natuurlijk niet zo dat iemand rondloopt ergens en dat ze denken, nou, hier zullen ze even een stad gaan bouwen, plop, en dan is er één. Uh-huh. Gebeurt natuurlijk, ja, er zijn heel veel bewoningsgeschiedenis, daarvoor gaat er nog aan vooraf. Dus eigenlijk stiekem heeft Utrecht gewoon heel veel tijddiepte die je niet zo goed doorhebt, want om bij die diepte te komen moet je ook echt letterlijk de grond in, moet je dus de diepte in graven. En ik ben archeoloog, heb jarenlang voor de gemeente Utrecht gewerkt, dus ja, ik heb die prehistorie ook echt aangeraakt. Dus ik vind het ook altijd heel leuk om daarover te vertellen.
1: Ja, wat interessant en wat leuk dat jij dat voor gemeente Utrecht hebt gedaan. Wat is een greep uit wat er tot nu toe gevonden is? Wat heb je aangeraakt?
2: Er zijn heel veel er zijn niet superveel prehistorische vondsten gedaan, maar wel uit allerlei tijden. Ja? Dat begint vanaf de oude steentijd tot en met de ijzertijd. Want de ijzertijd is eigenlijk het einde van de prehistorie. En dan komen de Romeinen en dan gaan mensen dingen opschrijven en dan heet het geschiedenis. Ja? Maar uit de binnenstad zijn er eigenlijk niet zoveel vondsten bekend, maar daaromheen is er best wel veel. Bijvoorbeeld, dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, dat Prinses Maxima Centrum, kent iedereen wel, denk ik, bij de Uithof. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw.
1: Wow.
2: Vanaf dus de oude steentijd, dus echt mensen nog jagen en verzamelen, van 13.000 jaar geleden tot, ja, dan heb je bijvoorbeeld houtskoolbrokken uit een heel oud vuur, maar je hebt ook potjes uit de ijzertijd die helemaal compleet in de rivier, in een oude rivier zijn gelegd. En dan heb je ook een soort houten beeldje heb je daar uit die tijd. Maar je hebt ook een hele beroemde vondst, het zwaard van Jutphaas, die komt uit de bronstijd. En die is dus zo beroemd dat die niet in Utrecht is, maar in het RMO ligt in Leiden, dus het Nationale Museum van ons. Die komt uit de bronstijd en dat is van een hele beroemde zwaardenfamilie. En daar zijn er maar 6 van ter wereld en die lijken allemaal op elkaar. Maar die zijn ook bijvoorbeeld in Frankrijk gevonden en in Engeland. Dus dat is een heel soort Europees netwerk waar dat onderdeel van is.
1: Dat zijn behoorlijk wat vondsten. Hey, waarom ben je eigenlijk archeoloog geworden? Waarom vond je dat zo leuk?
2: Vooral eigenlijk door die prehistorie. Dat vind ik echt een hele leuke tijd. En die kan je eigenlijk dus alleen maar ontdekken door archeoloog te worden. Want ja, je moet daarvoor graven. En ik vind het ook gewoon heel leuk om van mijn werkvies te mogen worden buiten te spelen. Maar ook gewoon het ontdekken. Iedere dag is anders. Je weet nooit wat je er vindt. Je vindt soms niks of iets heel gaafs. Of bijvoorbeeld iets heel onverwachts. Dus ja, het is gewoon eigenlijk bijna niks niet leuks aan.
1: Leuk. Ja, en veel mensen die, net als ik woon dan ook in Utrecht, lopen dagelijks door Utrecht, zonder te weten wat er echt onder de grond zit, sta ik echt nooit bij stil. En welk verhaal ga jij vertellen aan de mensen vandaag?
2: Nou, ik ga dus inderdaad vertellen dat dus zo is. Dat je met iedere stap die je zet, dat daar geschiedenis eigenlijk ligt en onder zit. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen. En dat gaat dan om vondsten, maar het gaat bijvoorbeeld ook om sporen, want soms heb je niet echt spullen, maar gewoon een kuil die mensen ooit gegraven hebben en dat kan je dan zien in de grond. Maar dat hoort er dus ook bij. En ik vind het leuk, omdat die prehistorie, die krijgt niet zo heel veel aandacht. Nou, net wat je zegt, ik had geen idee. En dat is ook op school, op geschiedenisles krijg je bijna nooit. Ja, je krijgt een klein stukje prehistorie, maar het is heel gek, want het is echt het langste deel van ons geschiedenis als mens. Dus dat vind ik gewoon leuk om mensen daar een beetje bewust van te maken, zodat ze erover na gaan denken en het misschien een beetje meer liefde gaan krijgen.
1: Leuk. Hoe denk je dat dat komt, dat die prehistorie toch wat minder belicht wordt in de geschiedenislessen?
2: Ik denk omdat mensen toch het idee hebben dat je er niet zoveel van weet. Uh-huh. En omdat het, denk ik, misschien heel ver weg is. En omdat dat voelt alsof dat niet meer ons leven is of zo. Uh-huh. Terwijl je er echt ontzettend veel van kan leren. Want mensen zijn heel flexibel geweest. Ook als je bijvoorbeeld hebt over klimaatverandering of zo. Mensen hebben dat al eerder meegemaakt. En die hebben daarop gereageerd. En natuurlijk is de situatie nu heel anders. Maar ja, je kan er eens naar kijken en denken, oh, hoe deden ze dat toen? Kunnen we daar misschien iets
1: misschien mee een les uittrekken? Ja,
2: ja, precies.
1: Nou, leuk dat jij er in ieder geval vandaag meer over gaat vertellen aan de mensen. Op de Mariaplaats in Utrecht, hè? Om 11:45. Yes. Is er nog ruimte?
2: Ja, absoluut. Je kan altijd nog naar binnen. Het is een tophuis, dus het is hartstikke groot.
1: Oh, leuk. Leuk om te horen. Linda Dielemans, archeologe en schrijfster. Dank en veel plezier vandaag. Hè?
2: Ja, bedankt.

0: weer uit de lucht vallen van jaren geleden. Uit 1984 om precies te zijn was het It's Raining Men van de Weather Girls. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio, zometeen met Marjolein. Ik kwam eerst nog even tegen dat het kabinet Jetten 100 dagen in het zadel zit en kiezers niet enthousiast zijn. RTL Nieuws meldt dat. Naar aanleiding van het RTL Nieuwspanel. Er is misschien minder ruzie, komt daar naar voren. In het kabinet Schoof was er wel ruzie. Maar het vertrouwen in wat de ploeg op dit moment kan bereiken is hard gezakt. Dat is het landelijke nieuws. Het nieuws uit de regio om 19:30 zometeen. Marjolein.
1: Ja, de brandweer die is druk met een natuurbrand in Amersfoort. Het begon gisteravond, maar vannacht was het nog niet onder controle. En de politie reageert op een uit de hand gelopen aanhouding in Zeist. Ook dat zo.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en supervoordelig.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
11: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Ja, nou willen we het nieuws horen natuurlijk. Misschien zo. Ja, oké. Okay. Utrecht is Wakker, Radio M. Utrecht is bijna 19:30 geworden. Misschien omdat we nog niet op tijd waren. Maar bijna 19:30 betekent wel ruimte voor het nieuws door Marjolein. En het was een onrustige avond in Wijk bij Duurstede. Daar gaat het mee beginnen.
1: Dat klopt, want daar werd geprotesteerd tegen een noodopvang. En dat begon allemaal rustig bij het gemeentehuis, waar zo'n 300 mensen bij elkaar waren. Maar toen ze richting het Revius Lyceum liepen, werd het allemaal grimmiger. Demonstranten gooiden met stenen en met vuurwerk naar de politie. En daarop werd het gebied rond de school afgezet en werden de demonstranten uit elkaar gehaald. In Wijk bij Duurstede komt half juni een noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers in sportcomplex Mariënhoeve. En daar zijn deze mensen het kennelijk niet mee eens. Het gaat om een opvang voor tenminste 2 maanden. In Amersfoort is gisteravond brand ontstaan in een berg snoeiafval op een bouwplaats vlakbij Vathorst. De brandweer is daar de hele nacht bezig met blussen. In de omgeving bleef ook veel rook hangen. Dat was vooral in Vathorst te merken. Maar ook in Hoogland, Nieuwland en Kattenbroek konden mensen last hebben. Natuurafval is door een kraan uit elkaar getrokken. En daarna kon de brandweer weer verder met blussen. Waardoor die brand is ontstaan is nog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft een verklaring gegeven over een geweldsincident in Zeist. Hierbij trok een agent een zwangere vrouw aan haar arm en viel ze. De politie ging naar het AZC in Zeist na een melding over vernieling en bedreiging. De verdachte zou ook een mes hebben. Een zwangere vrouw mengde zich in dat conflict. Toen zij niet luisterde, pakte de agent haar vast en viel ze dus. De betrokken agent verklaart nu dat hij anders had gehandeld als hij wist dat zij zwanger was. In de verklaring staat ook dat agenten vaak snel moeten handelen en keuzes moeten maken in hectische situaties. Online gaan beelden rond van dat incident van 19 mei. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een akkoord over de nieuwe coalitie. De komende jaren gaan CDA, SGP, VVD en HVV de gemeente besturen. En er wordt nog gewerkt aan een collegeprogramma waarin staat waar de partijen aan willen werken de komende tijd. Inmiddels hebben ze al wel de wethouderskandidaten voorgedragen. En meer daarover en het andere nieuws staat ook op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl.
0: Ga je nog iets over het weer zeggen dan?
1: Als je dat wil, doe ik dat.
0: Graag.
1: Ja, het is bewolkt, kans op wat regen. En vanmiddag zou de zon er even doorheen kunnen prikken. Maar ook kans op stevige buien met zelfs onweer en hagel.
0: Dankjewel. Nou ja, niet daarvoor, maar wel voor het weer alvast.
1: Graag gedaan.
0: Voorboden voor wat er gaat komen. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen.
1: Tot later.
0: Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Kom je vanuit Apeldoorn over de A1 richting Amsterdam, richting Midden-Nederland. Dus tussen Barneveld en Hoevelaken 5 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, heb je in elk geval een kwartier vertraging. En de A27, de laatste autosnelweg, Breda-Utrecht, die we onder de loep leggen. Knooppunt Gorkum-Lexmond. Over dat stuk doe je 10 minuten langer. Ook nog de provinciale weg, de 224, van Arnhem naar Zeist. Het is druk tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. In elk geval zo'n 10 minuten, bijna een kwartier extra reistijd.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
11: Ja, ook bij Den Besten.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De uitvaart was zo mooi, echt,
19: ja,
18: zoals ma was.
19: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
20: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: dit is nog muziek van voordat ik geboren was. Hoe vind je dat dan?
1: Nou, dat vind ik wel wat van. Oh, de Rolling Stones, ja.
0: In 1965 komt het weer. The Last Time, ja. Het was wel het bouwjaar van mij. Ze begonnen aan de productie, zeg maar, van verbeteren.
1: Ja.
0: Zullen we naar Frankrijk gaan?
1: Nou, laten we gaan. Oniva. Ja.
0: In Frankrijk bij de bergen Alpe d'Huez worden de voorbereidingen getroffen voor Alpe d'Huez. Aanstaande donderdag de grote inzamelingsactie voor kankerbestrijding. Gisteren verkende verslaggever Robert Jan de klim met Martien van Zijl uit Houten. Donderdag gaat hij, en dan is hij 66 jaar, 6 keer de hoogte in. En daarmee gaat hij geld ophalen voor het goede doel. Dat doen heel veel mensen en er zijn ook heel veel manieren om geld in te zamelen voor het goede doel. Robert Jan Boy aan de voet van de berg. Je zat bovenop de berg, hè, volgens mij. Of ben je afgedaan? Intussen vraag ik me af.
2: Nee, dat kan zo snel niet.
0: Ik denk in een half uurtje tijd. Je bent ook in een half uurtje tijd omhoog gegaan, toch? Ja. Gisteren, of niet?
1: Ja, we hebben hoge verwachtingen.
2: Zou het kunnen, inderdaad. De theorie zou... Nee, ik ben nog op de top hier, hè?
0: Oh ja.
2: Dus en de vraag... 100 meter hoogte zo'n beetje.
0: Oh ja, op een normale manier kun je dat niet heel snel naar beneden doen. Dat moet je ook niet doen. Wij vragen ons af of je al koffie hebt gehad intussen, Robert-Jan.
2: Ja, dat is inderdaad gebeurd. Okay. Ik kon ergens even een klein kopje koffie krijgen. Ja. Dat is altijd wel eventjes op dit uur natuurlijk. Dus het begint allemaal te komen.
3: Ja. Het bouwt allemaal op. Het begint rustig aan.
2: Ja, dat loopt helemaal uit de hand.
3: Uiteindelijk kan het uit de hand lopen. Ja, want we staan zelfs bij de grote Van Asseltent, waar vorig jaar het... echt het feest plaatsvond.
2: Dat is dus Rogier Sluiter uit Vreeland.
3: Ja, goedemorgen.
2: Nogmaals goedemorgen, die een belangrijke taak heeft tijdens deze Alpe d'Huez. We staan hier trouwens te kijken naar die bergtoppen, naar die wolkenvelden die we daar zien, naar de eeuwige sneeuw, naar de huisjes daar, piep en piep klein. Ik zag je net even kijken toen je ook hier rondliep van joh. Ja, het is toch wel apart.
3: Het is echt enorm imposant altijd als je hier bent. Het is... hoe nietig je bent tussen al die enorme toppen en het belangrijke werk wat we proberen voor elkaar te krijgen. Dat staat in heel schril contrast ten opzichte van elkaar, vind ik altijd.
2: En dan nu op dit vroege uur, dat iedereen eigenlijk nog een beetje in rust is en bezig met het wakker worden.
3: Ja, het is echt heel gek dat als je hier nu staat, er loopt echt niemand rond. Terwijl over anderhalf uur, dat is er ook één grote mierenhoop aan het worden van mensen die naar de hartenwand gaan, die naar de ontbijtzaal lopen. En wij gaan langzaamaan straks de snackkant opbouwen.
2: Ik wou zeggen, er is er dus van alles als het om eten gaat. Als we hier even om ons heen kijken, ja, je had het net over een soort gelegenheid. Dat is gewoon nu helemaal dicht tenten zijn, een soort partytenten. Ja. Ik zie daar van die puntvormige partytentjes, koffiebranderij staat er notabene overigens op.
3: Ja, klopt inderdaad. Het is zelfs zo dat we echt een barista hier hebben. We hebben een poffertjeskraam. Het is echt een foodcourt, zoals dat heel hip genoemd wordt.
2: En dat was 10 jaar geleden, toen jij hier begon als vrijwilliger, was dat wel even anders, hè?
3: Absoluut. Toen kon je nog geen patatje en geen bal gehakt krijgen.
2: Nee.
3: Dat werd eigenlijk een beetje tegengehouden vanwege het feit dat het minder gezond is dan een blad sla en een vegetarische maaltijd. Maar de vraag is er gewoon naar. En waarom we het doen, is om de mensen ook blij te maken.
2: Ja, met een patat, met een frikandel, met een kroket.
3: En een goede bitterbal. En de Mexicano is ook aanwezig zelfs.
2: Hier staat jouw witte partytent. Kunnen we er even in?
3: Ja, we moeten er even omheen lopen. Ja. De voorkant is nog dicht. En het is, dat is de grote snackkraam van Alpe d'Huez geworden.
2: En jij komt uit de restaurantwereld, het hogere segment.
3: Ja, klopt.
2: Dan
3: inderdaad.
2: Denken wij aan de wat luxere gerechten.
3: Ja, dan denken we vaak aan gerechten als kreeftenbisque en mooie tournedoos.
2: Dat soort zaken?
3: Dat soort zaken.
2: En toen dacht jij op een gegeven moment, nou is het genoeg geweest. Lekker de patat in, al die flauwkul.
3: Ik heb ooit gezegd van in de jaren dat ik nog elke dag in de keuken tussen allemaal luxe producten stond, heb ik gezegd van ik zou wel eens een keer nog wel eens een patatzaak willen hebben.
2: Ja.
3: En ik moet zeggen, het is nu het vierde jaar dat ik hier...
2: Ben je helemaal gestopt met die restaurants op een gegeven moment?
3: Ja, klopt. Ik heb 12 jaar geleden het restaurant verkocht. En ben me bezig gaan houden met allemaal, ik noem het altijd, belangrijke, onbelangrijke dingen. Of onbelangrijke, belangrijke dingen.
2: Ja.
3: En daar is dit Alpe d'Huez er eentje van. Daar probeer ik het hele jaar door diners te koken bij mensen thuis, als private chef. En van de opbrengst gaat een groot deel naar Alpe d'Huez. Zo heb ik elk jaar, fiets ik ook mee.
2: Maar je staat ook hier.
3: En nu sta ik ook. Ja, tussendoor moet er ook gebakken worden. Want...
2: Laten we even kijken waar we een uitgebreid rondneuzen zo meteen. Maar dit is een hele grote tent eigenlijk. Tentdoek. Dicht. Overal van die glimmende apparaten waar natuurlijk. Mag ik even hier?
3: Ja, tuurlijk. Kijken.
2: Dit is de afdeling vet.
3: Het edele vet.
2: Wat hebben we hier?
3: De frikandellen. Nou, kroketten.
2: Kroketten.
3: We hebben hier de kipsticks. Mexicano. En als je het ruikt, dan ruik je de mayonaise. Een pallet met mayonaise en curry ketchup.
2: En de patat.
3: En de patat. En uiteraard hebben we straks...
2: De patat.
3: De patat en de, zoals we het in Vreeland noemen, de zalf voor op de patat.
2: De zalf, kijk. Luisteraars. De zalf voor op de patat. Daar zijn we waar we wezen moeten. Het komt er automatisch uit bij Rogier Sluiter. De zalf voor op de patat.
3: Precies.
2: Hij heeft nog veel meer uitdrukkingen die met die patat te maken hebben.
3: Ja.
2: Ze zingen in het vet. Er gaat een hele gedichte wereld achter schuil. We verheugen ons op zometeen de nadere bestudering van patat, vet, et cetera.
0: En dat vanuit La Douze France, wat een en al Nederlands gaat klinken. Zeker aanstaande donderdag. Robert-Jan, tot zometeen, Nabeer.

0: Zo cool, Daddy Cool houdt het hoofd ook cool. Nou, misschien is dat niet eens nodig, Grita, denk ik, bij dan nu beneden, hè?
1: Nee, op zich is het cool genoeg voor, om lekker buiten te zijn en om niet oververhit te raken.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat wel even fijn, hoor, eerlijk gezegd. Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, we hadden het al eerder natuurlijk over warme slaapkamers voor de uitzending eventjes. Ja, heel wat mensen hebben toch, ja, na zo'n week van afgelopen week behoorlijk wat warmte in huis gehaald. En dat zit allemaal in die stenen.
0: Mm-hmm.
1: Dan is het wel wat lekker als het een paar dagen wat minder warm is. En ook als het straks wat meer gaat waaien, vooral vanaf morgen, worden 2 dagen toch best wel windrijk. Nou, dan kunnen we ook wat makkelijker onze huizen weer koel krijgen.
0: En ik vond het vanmorgen vroeg van nacht, kun je ook zeggen, ik moest een keertje aan de wc toe. In de badkamer, het raam zat open een beetje. Lekker hoor, ik kwam al frisse wind binnen. Ik vond het al heerlijk.
2: Oh, heerlijk.
1: Het is gewoon zo'n heerlijke frisheid die langskomt. Joh. Ook omdat je natuurlijk weet, joh, we staan aan het begin van de zomer. Er komt nog zoveel warmte aan. Is ook lekker als het huis weer even kan afkoelen.
0: Zeker.
1: Het is ook best wel lekker als er dan buien vallen. En dit is gewoon een wisselvallige periode. Vandaag tot en met vrijdag. In het weekend wordt het allemaal alweer wat rustiger. En er zit gewoon ook weer een hele mooie episode volgende week aan te komen. Dus dat ziet er goed uit.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag wel de passage van een paar neerslaggebieden. Ze ontwikkelen zich een beetje. Een deel ligt voor de westkust. Voor de westkust van Zeeland is het al best wel nat. In Zeeuws-Vlaanderen ook al. Bij ons de eerste spatjes gevoeld. En de komende 1-2 uur, dan gaat dat zich wat ontwikkelen. Zeker zo, aan het einde van de spits. Dan is het op veel plaatsen toch wel wat regenachtig geworden. Die neerslag die trekt dan naar het oosten. Het warmt toch nog op naar 1,22 graden. En ergens in de loop van vanmiddag komen dan de wat stevigere buien met kans op onweer.
2: Oh jee.
0: Ja, bergje maar eventjes.
1: Die zijn er ook. Ja, let goed op de lucht. Ik denk dat het heftigste zich, net zoals vrijdag en net zoals zondag, weer buiten onze regio gaat afspelen. Ik denk veel meer boven het oosten en het noorden van het land. Maar ook bij ons zullen er wel een paar onweersbuien overtrekken vanmiddag.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan er wel. We zijn gewaarschuwd, hè? Zeg je dan.
1: Mm-hmm.
0: We gaan
1: Zeker.
0: Er wel doorheen komen, natuurlijk. Hè. Dat moet wel lukken. Kan het verkeer daar nog last van hebben, trouwens? Van even een slecht weerperiode dan?
1: Ja, het valt net buiten de spitstijden. Zowel buiten vanochtend als vanmiddag. Maar inderdaad, als er zo'n bui, ik denk niet de komende paar uur, maar als er in de halverwege de middag zo'n onweersbui passeert, zijn dat wel even plans-exemplaren.
0: Ja, ja.
1: En er kan ook echt wel wat hagel bij voorkomen. Dus dat kan het verkeer wel enigszins in de weg zitten. Maar code geel is niet de heftigste code, zullen
0: Precies.
1: we maar zeggen.
0: Dat is de eerste kleurcodering naar wit, zeg ik dan, of niks?
1: Ja, groen. Ja, niks.
0: Groen.
1: Ik zeg maar groen. En dan hebben we geel, dan hebben we oranje en dan rood. Dus we kunnen, er kan aardig opgeschaald worden.
0: En zwart, ja. En zwarte denk ik weer aan de Zwarte Zaterdag in Frankrijk bijvoorbeeld.
1: Ah ja, ja ik dacht
0: toch?
1: Even aan de Zwarte Piste, maar dat is weer een hele ander seizoen.
0: Ja, precies.
2: Oh ja,
0: dat
2: zijn ook kleurcodes.
0: Ik ben ook niet van het skiën. Anne wel, die houdt wel van skiën.
2: Oh, fantastisch.
0: Jij, Grita?
1: Nee, ik heb nog nooit geskiet. Ik denk dat ik het heel leuk zou vinden, maar het is ook kiezen in het leven. Dus ik heb niet geskiet. Ik vind sneeuw heel mooi, maar ja, en een Zwarte Piste, ja, ik denk niet dat wat voor mij is.
2: Ja, ze zijn echt hele...
1: Ga toch stijl naar beneden?
2: Vaak. Ja, vaak stijl.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Zeg maar, voor vandaag een weerspreuk natuurlijk ook, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, de komende dagen worden natuurlijk wat wisselvalliger. Maar ja, dat ziet er eigenlijk best wel vrij uit. Op juni komt het aan of de oogst zal bestaan.
0: Ja. Nou, hopen we voor de boeren, zeg ik dan maar, dat het allemaal een beetje goed uit gaat pakken dan, hè?
1: Ja, en voor ons ook, ja. En na de warmte en een paar buien ziet het al goed uit voor het begin van de zomer.
0: Ja, ik zeg de boer, de agrariërs, maar iedereen natuurlijk, wij plukken daar de vruchten van.
1: En we leven eigen moestuin.
0: Dankjewel voor nu, hè.
1: Tot straks.
0: Surrender, wij geven ons helemaal over. Nou, op derde uur, Utrecht is wakker. Dit is Swing Out Sister. Try to

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 8 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
7: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
6: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. In hoofdstad Kiev vielen minstens 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Een flat van 24 verdiepingen is ingestort. Gevreesd wordt dat nog veel mensen vastzitten onder het puin. In Dnipro werden 6 mensen gedood en 36 anderen raakten gewond. Bij een tweede aanval op die stad kwam een hulpverlener om. Die was opgeroepen na de eerste aanval. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin onder meer kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Aanvankelijk was er niet genoeg bewijs om de mannen te linken aan de poging tot gijzeling, maar na nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag, lever en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag, darm en leverziekte te maken heeft.
6: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen binnen dezelfde regio. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet dat kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. De regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Ze willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna is er even ruimte voor de zon, maar in de middag zijn er stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van zon en wolken en soms een bui en dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: 3 minuten over 8, nieuws uit binnen- en buitenland... brengt ons bij het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. En verantwoordelijk daarvoor, wat een mooi woord... verantwoordelijk daarvoor is Marjolein Heijen vanmorgen.
2: Nou, goedemorgen. De brandweer die is de hele nacht druk geweest... met een brand in Amersfoort. Een berg snoeiafval had daar vlam gevat op een bouwplaats... in de buurt van de wijk Vathorst. Het ging om een grote brand en rook bleef ook hangen... in woonwijken in de buurt. De brandweer vertelde net dat die brand onder controle is. In wijk Beduurstede is een protest tegen de komst van een AZC gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Het begon allemaal rustig bij het gemeentehuis, waar zo'n 300 mensen bij elkaar waren. Maar later liep het dus uit de hand. Mensen zijn boos over een noodopvang die vanaf half juni komt in een sportcomplex. En de specialistische zorg staat onder druk, hoorde het net ook bij de NOS. Wie bijvoorbeeld naar een maag-lever-darmarts wil in het Antonius Ziekenhuis of het Meander Medisch Centrum, moet vaak maanden wachten, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook daar hoor je meer over zo om 8:30.
5: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Pardon. De A2, daar begin ik mee. Den Bosch, Utrecht, tussen over het Gelderbos en Culemborg... nog voordat je Midden-Nederland bereikt, 5 à 10 minuten extra. Daarna rijdt het weer goed door. A12, Arnhem, Utrecht, tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal... 5 minuten extra reistijd. A27, Breda, richting Utrecht, tussen Knoop het Gooikum en Lexmond, 10 minuten. Vanaf de andere kant, Almere, richting Utrecht. Langs Utrecht ook, tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd. 5 à 10 minuten extra. 2 meldingen van de A28 komen van Zwolle richting Amersfoort... eerst tussen Stand 0 en Amersfoort-Vathorst 10. En dan eigenlijk daar vandaan meteen al de

0: keuken van je dromen.
1: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
5: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Mooie, leuke onderwerpen waar wij de tanden in gaan zetten in dit derde uur van Utrecht is wakker, Anne.
7: Ja, zometeen om kort over acht spreken we met Onno James. Dat is een wethouder van gemeente Bunnik. Ja, daar kunnen ze dus gaan doorbouwen met woningbouwprojecten, ondanks de aansluitstop van de netcongestie, het overvolle stroomnet.
6: Goed nieuws dus eigenlijk.
7: Goed nieuws. Ja, hij doet ook een oproep aan Den Haag voor een snelle oplossing. We spreken hem zo meteen erover.
6: En dan eerst maar eens even naar Frankrijk, naar verslaggever Robert-Jan Boy. Boven op die berg, de Alpe d'Huez. Komende donderdag is het zover, de Alpe d'Huez. Dan wordt die berg beklommen door heel wat midden-Nederlanders ook. Wat een drukte van belang, Robert-Jan.
8: Ja. Wat zeg je, Bob?
6: Ja, precies. Ik zeg, wat een drukte van belang.
8: Wat een drukte. We zijn hier namelijk in een enorme ontbijtzaal.
6: Oh, lekker.
8: En de Theresia van de catering, zeg ik maar even, ontbijt. Die heeft het tijdens jouw inleiding over, ik zeg altijd friet. Ja. Moet het nou patat zijn of pomfriet? Of noem maar op. Daar is een beetje verwarring over.
9: Het is allemaal lekker.
8: Het is allemaal lekker. Ja. Maar dit is een grote ruimte waar diverse, honderden picknicktafels bij wijze van spreken staan.
9: Ja.
8: Die worden nou langzaam bezet. Er worden hier broodjes uitgedeeld. Pancakes hoorde ik zelfs.
9: Ja, American pancakes. Ja.
8: Hoeveel mensen gaan hier eten?
9: 550 vanochtend.
8: 550 mensen?
9: Ja.
8: En er zit een hele logistiek achter, hè?
9: Daar zit hele logistiek achter, ja. Want dat moet natuurlijk allemaal ingekocht worden. Het meeste is gesponsord natuurlijk, gelukkig.
8: Ja.
9: En we hebben broodjes, ham, kaas, vlees, yoghurt met lekkere granola.
8: Kijk, iemand doet de koffie en iemand doet de pancakes.
9: En iemand doet de pancakes, appelsap.
8: Kijk eens.
10: Ja. Komt goed, hoor.
8: Eet smakelijk, meneer.
10: Dank u wel.
8: Gaat het doen vandaag?
10: Vandaag heeft het dagje helemaal niks.
8: Helemaal niks.
10: Dus
8: veel plezier met de pancakes.
10: Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat er wel in, denk ik.
8: En Rogier sluit
10: altijd goed hier.
8: Ja, dus, wij gaan zo weer terug naar de patatten. Van deze logistiek die hier aan vast zit, die kleeft ook aan de patatten, frikandellen en de kroketten. En daarover gaan we zo meteen praten. En dan gaan we het ook hebben over de zalf over de patat.
10: De zalf over de patat.
8: En het zingen in het vet.
10: Ja, ja.
6: Een drukte van belang. En het wordt al behoorlijk voorbereid door veel mensen dus. 550 mensen die aan het ontbijt moeten. Het pittige ontbijt, het harde ontbijt.
7: Wat een groep mensen, ongelooflijk.
6: Zeker.
7: Leuk.
6: En donderdag gaan er ook veel meer mensen de hoogte in. Ook vanuit ons deel van Nederland. En het wordt ook een Nederlandse enclave genoemd daar. De voet zelfs van de Alpe d'Huez. Voor Alpe d'Huez. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Dusty Springfield.

0: Radio M Utrecht.
1: 7:15 precies.
0: We hebben goed nieuws. Goed nieuws voor de woningbouw in Bunnik. Want ondanks het overvolle elektriciteitsnet kunnen meerdere projecten, bijvoorbeeld in Bunnik is dat Kersenweide en Entree Zuid, toch doorgaan. Dan moet een wethouder die erover gaat, Onno James, best wel opgelucht zijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kan me zo voorstellen tenminste dat er een beetje vreugde is nu.
2: Ja, zeker. Er is bij ons een enorme opluchting voor onze woningzoekenden met name. Dat we door kunnen met deze twee grote projecten, maar ook een tiental andere projecten. Maar de overbelasting van het stroomnet is natuurlijk wat lang niet opgelost. Dus tegelijkertijd hebben we ook veel zorgen nog.
0: Maar mijn vraag is dan wel, hoe kan het dan juist deze twee genoemde woningbouwprojecten wel door kunnen gaan in Bunnik?
2: Nou, met netbeheerder Stedin is een afspraak gemaakt dat we met elkaar gingen kijken welke projecten zijn al onder handen, dus zijn we al mee bezig. En daar zijn een aantal voorwaarden aan gesteld om die projecten toch door te laten gaan. En de belangrijkste voorwaarde was dat we met projecten ook kunnen aantonen dat ze voor 1 april in 2029 al starten met de bouw. Nou, en dankzij de goede inzet van ons eigen kielsysteem, maar ook van de metropoolregio Utrecht, hebben we dat kunnen aantonen voor deze 12 projecten. Waaronder inderdaad Kersenweide en Entree Zuid, twee projecten in Noordijk.
0: Ja, en was het lastig dan om zich het project versneld te laten starten?
2: Nou, deze projecten lagen al goed op planning om die deadline te gaan halen. En tegelijkertijd moet je dan heel veel informatie aanleveren, dingen uitzoeken, met ontwikkelaars praten of ze dingen sneller kunnen doen. Nou, dat hebben we de afgelopen weken onder hoge druk gedaan.
0: Ja, moet Bunnik nog veel gaan groeien trouwens?
2: Dat is wel onze ambitie, omdat we zien dat er heel veel mensen wachten op een woning. De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning is bijvoorbeeld 15 jaar op dit moment in onze gemeente. Dat is langer dan in de stad Utrecht. Maar ook in het koopsegment zien we dat er heel veel mensen het lastig vinden om een woning te zoeken. Dus we proberen wel duizenden woningen bij te bouwen. We hebben nu zo'n 3000 woningen in de planvoorraad zitten. Dus dat zijn plannen die we door de gemeenteraad hebben. En daarvoor hebben we natuurlijk allemaal een aansluiting nodig. Want mensen die natuurlijk wel op de koelkasten doet of de lampen het 's avonds doet.
0: Dus we hebben wel goed nieuws te melden voor wat betreft deze twee wijken. Kersenweide en Entree Zuid wat er gaat komen. Maar ja, de overige, dat is toch wel een heet hangijzer, denk ik dan.
2: We hebben gelukkig 12 projecten die door kunnen, in ieder geval voorlopig. Omdat we daar voor een deel van de woningen of allemaal een aansluiting kunnen krijgen. Maar inderdaad, dat is ongeveer 1200 woningen in Bunnik. Terwijl we naar die 3000 willen de komende jaren. Dus dat vergt veel inzet van ons om creatieve oplossingen te verzinnen. Dus onze ambtenaren zijn daar hartstikke druk mee bezig. Maar ook van ontwikkelaars om daarover na te denken.
0: En waar moet ik dan aan denken? Wat zijn dan creatieve oplossingen om te zorgen dat toch woningen kunnen worden opgeleverd met elektriciteit?
2: Nou, ik vergelijk het wel eens met een snelweg. Dus het elektriciteitsnet is op bepaalde momenten tijdens de pieken overbelast. Dus net zoals in de file 's ochtends of 's avonds. Nou, als we slimme trucjes weten te verzinnen waardoor de stroom niet op die momenten nodig is, maar op andere momenten van de dag, bijvoorbeeld met accu's, bijvoorbeeld door bewustwording bij inwoners. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de woningen zo min mogelijk stroom verbruiken, want dat is natuurlijk de beste oplossing. Dat zijn allemaal maatregelen die we kunnen nemen en waar we goed naar moeten kijken.
0: Ja, en moet ik dan ook nog denken aan bijvoorbeeld windturbines, hele hoge, die dan de elektriciteit puur voor een gebied in Bunnik gaan opwekken?
2: Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar lokale energie opwekken. Dat is denk ik overal in Nederland goed. Het lastige van grote energieopwek, zoals met windmolens, is dat je die ook moet aansluiten op het elektriciteitsnet. Dus ik zie daar niet één op één een oplossing in. Nee. Maar het helpt natuurlijk wel als we zorgen dat er in ieder geval voldoende stroom wordt geproduceerd. Maar dan moeten we ook zorgen dat het elektriciteitsnet ook daadwerkelijk die stroom kan verwerken. En daar hebben we Den Haag heel hard bij nodig.
0: Precies, ja. Dus Den Haag is een belangrijke speler in deze. Misschien wel dé belangrijke speler om hier in mee te gaan.
2: Ja, zeker. En we denken ook dat dit probleem landelijk onderschat is. Dat de urgentie niet altijd gevoeld is. En dat het ook deels te voorkomen was geweest als we sneller de infrastructuur hadden verbeterd. En dat is ook de reden waarom we vanuit Bunnik, maar ook vanuit andere gemeentes in onze provincie, de oproep aan Den Haag hebben gedaan om ook in te grijpen. En prioriteit 1 is natuurlijk het uitbreiden van het elektriciteitsnet, meer verdeelstations, maar ook meer hoogspanningskabels. Dat vraagt om snelheid, maar ook om het durven maken van keuzes. En 2 is dat we ook vanuit Den Haag hopen dat er compensatie komt voor de gemeentes die nu financiële tegenvallers hebben omdat projecten langer duren, maar ook vooral meer werk zijn. Onze ambtenaren moeten veel meer werk verzetten om met die oplossingen te komen, om het gesprek aan te gaan met netbeheerders, om met onze inwoners en ontwikkelaars te kijken hoe we verder kunnen. De vergunningverlening voor de elektriciteitsnetuitbreidingen, dat kost ook allemaal tijd. En daar hebben we echt hulp van Den Haag bij nodig.
0: Ja, precies. En op zo'n brief, zo'n verzoek richting Den Haag, een antwoord, daar zit je nog op te wachten waarschijnlijk vanuit Bunnik.
2: Ja, we hebben recent die oproep gedaan, vorige maand. En we hebben er al vertrouwen in dat de Tweede Kamer en het kabinet daar serieus naar kijken.
0: Ja. Nou goed, we volgen de nauwgezet. In elk geval goed nieuws te melden dat deze twee woningbouwprojecten in Bunnik wel door kunnen gaan. Qua elektriciteitsaansluiting dus. Ja. Goed. Zeg, dank voor tijd en toelichting, hè?
2: Graag gedaan.
0: En een goede werkdag. Ollo James, wethouder in Bunnik.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De AV.

0: Even een duik in de jaren 60. Doen we vanmiddag trouwens ook weer. Een uur lang van 2 tot 3 in Studio 60's hier bij Radio M Utrecht. Eventjes nog over de verjaardag van Utrecht, de stad Utrecht.
1: Ja, de Domstad is 904 jaar oud geworden vandaag. En daarom vragen we aan jou, wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? We zijn benieuwd naar je favoriete plek en of je een mooie herinnering bijvoorbeeld hebt aan een bepaald plekje. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Straks even wat reacties bij ons in de uitzending. In Utrecht is wakker zometeen 8:30, dus ruimte voor het regionale nieuws. Wat hebben we in het nieuws, Marjolein, zometeen?
2: Het was erg onrustig in wijk bij Duurstede gisteravond vanwege de komst van een AZC daar. En specialistische zorg staat ook in de ziekenhuizen in onze regio onder druk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Zomersoep.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
8: Veel files voor en in ons deel van het land, binnen Nederland. Eerst het regionale nieuws voordat je verkeersinformatie voorgeschoteld krijgt. Marjolein zal het hebben over de lange nacht die de brandweer heeft gehad. Een lange nacht van blussen in Amersfoort.
9: Ja, en de brand is gelukkig uit. Het was een grote brand in een berg snoeiafval.
8: Oh.
9: Sinds gisteravond was de brandweer daar druk mee bezig om brand in die grote berg van het afval op een bouwplaats onder controle te krijgen. Het was vlakbij de wijk Vathorst en daar hing veel rook. Er moest een kraan komen om het snoeiafval uit elkaar te trekken, waardoor de brandweer beter bij de brandhaard kon komen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekendgemaakt. Het was een onrustige avond in wijk bij Duurstede. Daar is een protest tegen de komst van een AZC uit de hand gelopen. Er werd met stenen en met vuurwerk naar de politie gegooid. Bij het gemeentehuis was een groep demonstranten bij elkaar gekomen. En bij het Revius Lyceum was een informatiebijeenkomst over de komst van een noodopvang op sportcomplex Mariënhoeve. Vanaf half juni moet hij daar komen. En buiten de school werd het ineens grimmig en moest de politie ingrijpen. Het gebied rond de school werd afgezet en demonstranten werden uit elkaar gehaald. Zij zijn boos over de komst van de noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers. Het gaat om een opvang voor tenminste 2 maanden. De specialistische zorg in onze regio staat onder druk. Dat merken het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Wie naar de maag-lever-darmarts moet bijvoorbeeld, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Patiënten met spoed krijgen voorrang en anderen moeten dan nog langer wachten. Door betere planning, samenwerking, digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten om grotere problemen te voorkomen. Boodschappen, brandstof en elektriciteit is allemaal duurder geworden afgelopen maand. De inflatie steeg naar 3,5% in mei. In april was dat nog 2,8%. Volgens het CBS zijn er vooral hogere kosten voor benzine en diesel.
10: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
9: En die gestegen brandstofprijzen komen vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer, vrij veel bewolking en kans op wat regen. Vanmiddag kan het ook onstuimig worden met stevige buien met onweer en hagel. Code geel geldt vanaf 2 uur en het wordt maximaal 22 graden.
8: Dat is even een kort het weer, zo meteen Gita Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland. En jij bent er ook uitgebreid weer, 9:30, 10:30, 11:30, ja, de hele natuurlijk. Ochtend voor het nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, dank je.
9: Joep.
8: Verkeersinformatie van de ANWB. Flink wat filemeldingen. Ik ga ze even noemen in de richting van 10 minuten vertraging. Op de A2 begin ik dan van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten. Utrecht-Amsterdam doorrijdend. Dat wil zeggen tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 à 10 minuten extra. De A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraag je tussen Bodegraven en Woerden zo'n 10 minuten extra. Ook vanaf de andere kant drukte Arnhem richting Utrecht dus. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. A27 Breda-Utrecht. knooppunt Gorinchem Lexmond. Een kwartier extra reistijd. En dan van Noorderloos tot knooppunt Everdingen. Klein stukje overlappend. 5 minuten komen daar weer bij. Vanaf de andere kant Almere-Utrecht. Tussen Almere Haven en Eemnes doe je 10 minuten langer over je reis. Dan gaat het door tot afrit 33 tot Hilversum. Tot aan knooppunt Lunetten. Voorbij Utrecht. Een kwartier komt daar weer bij. En de laatste meldingen komen van de A28 Zwolle richting Amersfoort. Stand 0, de Amersfoort-Vathorst 10. En vandaar tot aan Leusden 5 minuten extra reistijd. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
0: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Dalhuizen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.

0: dromen hoe het leven was, hoe het leven met elkaar was, toen je er allemaal nog was. Fleetwood Mac, bij Radio M Utrecht. De Alpe d'Huez komende donderdag, dan is het weer Alpe d'Huez. En voor de 20e keer gaan ook midden-Nederlanders de hoogte in. Van die berg, de Alpe d'Huez, die dan dus de Alpe d'Huez heet. De inzameling voor KWF-kankerbestrijding. Robert-Jan Boy is vanmorgen, nou ja, gisteren ook al, in Frankrijk om daar verslag van te doen voor komende donderdag. Maar vast de voorbode. We hebben het over de catering, we hebben het met name gehad over patatten en kroketten. Dan moet je de lucht al in je neus hebben, Robert-Jan, denken wij.
1: Dat was ook een beetje een tegenhanger.
2: Nou, het frituur moet nog even aangezet worden. De generatoren moeten er aan de praat worden gekregen. Maar Rogier Sluiter, die wij volgen, Rogier Sluiter uit Vreeland, loopt hier rond. Bovenop de top natuurlijk, te midden van de bergkammen, waar de finish is van Alpe d'Huez, waar de tenten staan opgesteld. Grote partytenten met koffie. Je kan een café-achtige setting kan je hier aantreffen. En natuurlijk de grote tent waar de friet in wordt gebakken. En Rogier Sluiter loopt hier rond en knoopt met iedereen praatjes aan.
3: Ja.
2: Met deze jonge dame, die hier ook verzamelt om een activiteit te gaan doen.
3: Ja.
2: En dan gaan we meteen over friet of patat.
3: Ja, voor mij friet.
2: Ja.
3: Ja, voor mij, ja, friet. Ja, patatje met. Ja.
2: Meteen er is discussie, moet je nou friet zeggen of patat?
3: Ja, ja, mag allebei.
4: Het mag allebei, het is alle twee net zo lekker.
2: Ja?
4: Maar de mensen uit Brabant geven toch de voorkeur aan frieten, ondanks uit hetzelfde gesmolten vet gekomen zijn. Dus dat het is ons om het even. We maken ze alle twee net zo lekker.
2: We staan hier bij de finishboog ook al, die is opgesteld. Dit wordt één massale aangelegenheid straks waar we hier staan. Wat gaan jullie trouwens doen tijdens de koers?
3: Onze studenten hebben verschillende functies, docenten en studenten, zowel fietsen als meewerken met opbouw, met social media, met fotografie, heel veel.
2: En zo zijn er vele vrijwilligers actief.
3: Ja,
2: en iedereen of heel veel mensen hebben dan trek in zo'n patatje. Zullen wij de tent ingaan om te kijken hoe het allemaal straks logistiek is er gaan?
4: We gaan kijken binnen.
2: Jullie mogen eventueel meekomen.
3: Ja,
2: of blijven
3: jullie
2: hier staan? Lopen even mee, zou ik zeggen.
3: Ja.
2: Dan gaan we dat meteen eventjes doen. We gaan hier naar rechts. Hupsakee. Hier staan allemaal tanks. Hier staan
4: mensen niet mogen komen.
2: Oh.
4: Dit is eigenlijk echt voor de profs die moeten bakken.
2: Ja.
4: Kijk uit, want er liggen allemaal snoeren.
2: Allemaal snoeren hier dat tentdoek. Kijk, en dan hier allemaal van die stalen tafels met kroketten ingepakt. Frikandellen en hier een zak friet. Hier de frituren staan opgesteld. Daarvoor een balie. Als het tentdoek wordt weggehaald,
4: ja.
2: Dan komen de mensen aan.
4: Klopt. Ik doe even de koeling dicht.
2: Ja.
4: Want het moet wel allemaal vers blijven. En
2: voorgebakken friet.
4: Dit zijn de voorgebakken farmfriet. Daar hebben we 3 pellets van, een kleine 2000 kilo.
2: Ja.
4: En donderdagavond om 8 uur zijn de pellets leeg.
2: Want er is een gigantische behoefte aan patat en snacks.
4: Ja, patat, friet en snacks. Het is, de mensen staan nu al voor de tent, ondanks dat het zo vroeg is. Ik denk niet dat ze trek hebben in een patatje, maar
2: ja.
4: Als wij zo week open gaan, dan zijn we continu met 4 grote potten bezig om te bakken.
2: Ja.
4: 2 potten voor de snacks, van kroketten, frikandellen, Mexicano's.
2: Gaan zo maar door.
4: Het gaat maar door.
2: Maar nou komt de patat.
4: Ja.
2: Jij maakte gedichten over. Je had het net over de zalf over de patat.
4: De zalf voor
2: de patat. De patat kan zingen in het vet. Hoe zit het nou precies?
4: Nou, het is zo, de temperatuur van het frituurvet moet zodanig zijn dat als je de patatjes laat zakken,
2: ja,
4: dat ze zingen van genot, wetende hoe de gasten straks gaan genieten van het knapperige eerste bijtje wat ze doen.
2: Maar dat knapperige eerste beetje,
4: ja,
2: wat moet dat hebben?
4: Ja, het moet knisperen tussen de tanden.
2: Ja.
4: Het moet net warm genoeg zijn dat je de tong niet brandt, maar het gevoel hebt. En de zalf, de heerlijke mayonaise,
2: ja,
4: die smelt in de mond.
2: Kan het ook pindasaus zijn?
4: Het kan pindasaus zijn, maar dat hebben we om organisatorische redenen hebben we dat hier achterwege gelaten, want dat is te veel werk.
2: En dat zingen? Hoe ontstaat dat?
4: Het zingen,
2: of is dat alleen maar in jouw gedachten?
4: Nou, het is waarschijnlijk het meest in mijn gedachten, maar op het moment dat ik het vertel aan de mensen die het eten, dan geloven ze dat ook. Als je het maar op een goede manier vertelt.
2: Ja.
4: En dus uiteindelijk is het, als je zo'n patatje ziet en voelt, het is het vocht uit het patatje wat knispert in het vet.
2: Wat merk je aan de mensen als ze hier komen? Want het is Alpe d'Huez. Mensen hebben een prestatie geleverd.
4: Ja.
2: Ik bedoel, dan komen ze hier. Wat merk je?
4: Uiteindelijk, als je gefietst hebt, dan is het niet heel verstandig om een patatje te eten. Maar het genot ervan levert eigenlijk... Ik hoor ja zeggen, ja. Dat klopt, hè. Als je boven bent en je hebt 6 keer of 5 keer of 4 keer... Ja. En je hebt dan een heerlijk doosje patat op... Heerlijk. Dan zou je eigenlijk nog wel een keer willen... om nog een keer die ervaring te hebben. Ja. Dat is het uiteindelijk.
3: Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Het water loopt nu al in mijn mond.
4: Kijk,
3: ja.
4: Dat is het. En dan de mayonaise eroverheen. En dat maakt alles af.
5: En dat het mooie, wat vind jij het mooie van alle plus is?
4: Ja, dat is de verbinding... Met de mensen. Iedereen is blij. Iedereen is vrolijk. Ondanks dat het een
5: mensen
4: hele denken droevige
5: vaak
4: achtergrond is.
5: Als mensen het nooit hebben meegemaakt. Ja, dat is een droevige aangelegenheid.
4: Nee. Het is eigenlijk het tegenkomen van mensen. Vanuit droefheid. Waar ook een heleboel emotie. Maar zowel negatief als positieve emotie naar voren komt.
5: En er wordt veel gelachen.
4: Er wordt heel veel geknuffeld en gezongen. Ja. En ja, verbinding. Het is echt... ik vertel het. Ja. En kijk eens.
5: Hey, wat gebeurt er nou?
4: De kippenvelletjes die komen op de armen. En ik doe dit al 12 jaar. En het zal voorlopig nog wel door blijven gaan.
5: Misschien komt het kippenvel ook wel op de patatjes.
4: Dat zou best eens kunnen. Zou dat het zijn?
5: Ik weet het niet. Zeg, veel plezier. We komen nog kijken natuurlijk donderdag.
4: Ja,
5: want
4: dankjewel.
5: We zijn heel aanwezig. Dag aanwezig. We zijn benieuwd hoe het in het heetst van de strijd hier aan toe gaat.
4: Ja, want dat gaat het zeker. Dankjewel.
5: Bedankt.
0: Hoi. Dankjewel. Robert van Mooij in Frankrijk in gesprek met Rogier Sluiter uit Vreeland. Dankjewel.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is 11 minuten voor 9 uur. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zullen we nog even die dom opklimmen? Is misschien wel even leuk, Anne.
1: Graag.
0: Wie gaat er met Tos mee?
2: Hey, hey,
0: daar
2: hey.
0: Gaan we, hoor.
3: Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden.
0: Ja, wat is er allemaal te zien dan van alles en nog wat natuurlijk.
3: Het Vreburg en Wijkzee.
0: Bijvoorbeeld, ja, van alles en nog wat te zien als je boven op de Dom staat. Maar Utrecht bestaat vandaag 904 jaar.
1: Ja, de Domstad is jarig en dat vieren we met de Stadsdag. En wat vind jij het mooiste stukje Utrecht? Dat is de vraag die we jou vandaag stellen. En wat is jouw favoriete plek in deze prachtige stad? Nou, er zijn al wat mensen die hebben gereageerd. Hans zegt, het mooiste stukje Utrecht vind ik de Vismarkt.
0: Oh, leuk, ja. Ja, dat vind ik ook mooi. Ja. Leuk ook, ja. Echt nostalgisch ook natuurlijk een mooie.
1: Ja, leuke winkeltjes zo. Je hebt gewoon een lekkere ijssalon zitten. Nou, er is genoeg te doen daar. En Jaap zegt, nou, ik woon al ruim 40 jaar naast deze mooie stad. Ik fiets er nog geregeld doorheen. Altijd genieten. Mooie plekjes zoals de Zevensteegjes en de Kromme Nieuwegracht.
0: Mm.
1: Het is een favoriet. Dus hij zegt, ja, ik krijg dan het verlangen om een paar honderd jaar terug de tijd in te gaan. Nou, dat snap ik wel. Als het zo mooi historisch eruit ziet, hè. Dan wel verleidelijk. En Jola zegt, ja, heel mooi Utrecht, mijn geboortestad. Ik kan geen keuze maken. Ik vind alles mooi aan dit prachtige stadsie. Oh, wat een leuke Utrecht-liefhebbers allemaal in de reacties. Gezellig. Nou, er zijn ook wat mensen die zeggen, ja, ik kom er niet zo vaak meer. Of ik woon in de buurt, maar ja, ik ken de stad niet zo goed. Des te meer leuke aanleiding om vandaag eventjes, als je tijd hebt, Utrecht op te zoeken. Of ergens de komende tijd. Zeker de moeite waard. Even kijken, hebben we nog Jan. Die zegt, goedemorgen allemaal. Er zijn veel mooie plekken in Utrecht. De Oude en de Nieuwe Gracht. Domplein met de Dom natuurlijk. Ja, waar we het net ook al... we horen de Dom.
0: Carillon van de Dom, ja, zeker. Ja.
1: Altijd in Utrecht op school gezeten. Daarin in verpleging begonnen op de Mariaplaats. Daar was toen nog de Broederorde.
0: Oh, dat is lang geleden ook.
1: Dat is heel lang geleden, Jan. Nou, leuk zeg. Mooie herinneringen.
0: Ja.
1: Absoluut. Nou, laat je reactie achter. Wat vind jij de mooiste plek in de stad Utrecht? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Precies, en vanmiddag praat Connie er ook over door. In Utrecht komt thuis. We hadden vanmorgen een leuk gesprek over de prehistorie van Utrecht. Nog ver voor die 900 jaar.
1: Ja, dat was leuk ook.
0: En Aart wil ook graag met je doorpraten. In Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Dus doe je zegje.
4: Yes.
0: Rita doet ook haar zegje, maar dan gaat het... Ja, we kunnen het wel even over Utrecht hebben, maar we willen wel weten wat voor weer het in Utrecht gaat worden. En Amersfoort, en Eemnes, bij Piet van der Bel in Kamerik willen we het ook weten.
5: Ja, nou, de neerslag valt tot nu toe nog heel erg mee. Het zit vooral boven Zeeland en westelijk Brabant. Ik zag dat Bergen op Zoom, daar helemaal in het westen van Brabant, een klap onweer heeft gemeld. Ik heb wel het idee dat het een beetje uit de dynamiek loopt, dus de kans op onweer bij ons is denk ik straks klein. Maar langzaam komt dat onze kant op. Betekent dat vanaf een uurtje of 9:30, het is dus ietsjes later, dat er van tijd tot tijd wat regen valt op een van de vele fronten, zeg maar, die de komende tijd passeren. Neerslaggebieden, eigenlijk beter gezegd. Dan hebben we een paar uur dat het wat aan de regenachtige kant is. Een beetje buiige regen, dus een beetje af en aan. Dat trekt weg. En dan hebben we halverwege de middag hebben we nog die kans op een paar stevige onweersbuien. Inmiddels is het dan ook opgewarmd, denk ik, naar zo'n 1,22 graden.
0: Mm-hmm.
5: Daar zitten we al niet zo ver meer vandaan, want het is op veel plekken al 19 graden. Dus het is allesbehalve koud buiten.
0: Dat kun je wel zo stellen, ja. Dat doe je goed, ja. En het weer ook, met name. Best wel oké, maar die buien die gaan er wel komen dus.
5: Ja, die buien gaan er komen. Het is een beetje buiige regen, dus strakjes tot en met rond lunchtijd, zeg maar van 9:30 tot een uurtje of 12 op veel plekken. Dan is het eventjes droog en dan gaat het halverwege de middag over in een paar buien, maar die zijn dan wat steviger. En daar zit ook wat onweer op. Dat is meer echt een koufront. Daarachteraan is de lucht ook echt wel wat frisser. De wind draait ook van zuid meer naar west. En de komende dagen wordt het voor onze regio lastig om de 20 graden te halen. Ik denk dat we morgen op 19 graden zitten, met met vrij veel bewolking, een paar losse buien. Ook in de avond, morgenavond een paar buien. En donderdag en vrijdag, ja, windje zeker aanwezig. Dat merk je wel, dat voel je wel. De buien op donderdag zijn weer pittig. Ik denk de buien van morgen niet zo. Mm-hmm. Tenminste, ze zijn er wel, maar ze zijn niet met onweer of slagregens. Donderdag wel, dan ziet het er allemaal weer wat pittiger uit bij 18 graden. En vrijdag zijn het dan weer een paar buien. Dus ja, een beetje een op en af qua neerslag. Neerslag en eventjes wat bescheidener temperaturen.
0: Maar het gaat allemaal weer goed komen en dat gebeurt toch al in het weekend? Even een tipje van de sluier op.
5: Ja, in het weekend zie je al wel dat een hoge drukgebied dichterbij komt. Nog niet alle buien zijn voorbij, de meeste wel. En de kilte is dan ook voorbij. We gaan weer naar een fraaie 20 graden toe.
0: Kijk eens aan. Lekker vooruitzicht. Nou, dat denk ik wel. Morgen hebben we ook wel eens vooruitzicht weer dat we het weer hebben. Maar nou is Margode natuurlijk weer.
5: Ja, klopt. Dus ja, die is dan weer hier present.
0: We hebben goed aan jou. Vrijdag weer in Utrecht is wakker. Maar vanmiddag ben je er ook nog steeds.
5: Ja.
0: Aan tafel.
5: De hele dag.
0: Dankjewel, Grita, voor vanochtend in elk geval. Tot vanmiddag. Tot zover, Anne. Morgen de wekker weer op tijd zetten, hè?
5: Ja, zeker.
0: Komt zijn we er weer voor Utrecht is wakker vanaf 6 uur. Veel plezier zometeen bij Edwin.

0: sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Radio M Utrecht. In midden in...
8: Dit is Eemland 1.
9: Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
10: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
9: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
11: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van... er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
9: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500-ponder... die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind... krijgen voortaan allebei de achternamen... Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt... is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en...
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Een heel goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent en fijn dat u luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 2 juni. Ja, dinsdag 2 juni, wat is dat eigenlijk voor dag? Wel, in Italië vieren ze vandaag de Dag van de Republiek en voor ons Nederlanders is het de dag om onze tandarts te eren, want het is nationale Ik hou van mijn tandartsdag. Wat hebben wij verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Wel, over de maandelijkse vogeltelling op de Westdijk in Spakenburg. Het is de week van de jonge mantelzorger. Harry Wees vertelt ons alles over ongeorganiseerde wandeltochten. En u krijgt de weersverwachting van Klaus Bijker en de laatste nieuwtjes uit uw eigen regio. Dat is alles wat we hebben voor u vandaag. Dus reden genoeg om lekker bij ons te blijven. Het is maandag of dinsdag 2 juni. En we gaan eerst luisteren naar muziek. Blijf erbij.

0: En ik zeg goedemorgen, Eemland. We begonnen met 1974, Status Quo met Down, Down. Al 25 jaar worden er iedere maand vogels geteld op de Westdijk bij het waterwindgebied van Vietens in Spakenburg. Aanstaande zaterdag is er een bijzondere editie van deze maandelijkse telling, want dan is het de 300ste telling sinds de start in 2001. Hoe bijzonder deze telling is en ja, wat is er zoal veranderd in de afgelopen 25 jaar? Dat ga ik vragen aan Hajo Nijenhuis en hij is lid van de werkgroep van IVN Natuur Educatie. Afdeling Bunschoten. Hajo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hele mond vol, hè? Was dat?
1: Ja, zeker
0: mond vol. Ja. Ja. Goed, bekend is dat sinds 1990 ja, populaties van broedvogels, dat gegroeid is met 28%. Maar bijna de helft van de vogelsoorten gaat achteruit. Ja, kan jij vertellen hoe dat komt?
1: Ja, nou, daar kan ik wel een beetje over zeggen. Het is in Nederland zo dat het habitatverlies nog steeds doorgaat. En ook bijvoorbeeld insecten, dat is steeds minder. Mm-hmm. Ja, per saldo is het zo dat we in Nederland volgens de SOFON nog per jaar nog steeds 10% minder vogels hebben.
0: Ja, en dus SOFON, wat is dat? Wat is SOFON?
1: SOFON is een overkoepelende organisatie in Nederland die dus het... Het aantal vogels registreert in Nederland.
0: Ja, ja, oké. En dus ja, daardoor gaat het achteruit, ook door het insecten achteruitgang.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Is dat nou ook te merken bij de tellingen op de Westdijk?
1: Nou, je ziet een verschuiving van de vogelsoorten. Hmm. Dus we hebben ook te maken met klimaatverandering, daar kunnen we helaas niet meer omheen. Je ziet dus de vogelsoorten die je vroeger nooit zagen, zoals de kleine koereiger. Die zien we daar nu, terwijl we die zeg maar 10 jaar geleden nog nooit gezien hebben in Nederland.
0: Nee, dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En welke vogels waren er zeg maar, ja, zo'n, laten we zeggen, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, en die je nu eigenlijk bijna niet meer ziet, of misschien helemaal niet meer ziet?
1: Nou, ja, een soort als de fiets was hier heel talrijk. En die heeft dus veel kouder klimaat nodig. En dat is een soort die in Nederland duidelijk afneemt.
0: Ja, zijn er nog meer soorten die op de nominatie staan misschien wel helemaal te verdwijnen?
1: Nou, dat kan ik zo uit mijn hoofd niet bedenken.
0: Nee, nee.
1: Dat zou ik niet zo, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd.
0: Nee. Maar het is dus wel

0: grappig dat dus de broedvogels, die populatie is dan toch aardig gegroeid. 28% zei ik net. En terwijl de vogelsoorten achteruit gaan. Krijg je dan niet dat het een onevenwichtig balans gaat worden onder de vogels?
1: Dit is inderdaad zo dat wat ik ervan weet, en dan moet altijd voorzichtig zijn, want ik ben niet deskundig, ik ben een eenvoudige vogelaar, maar wat ik ervan weet is dat het soortenaantal, de soortenrijkdom dus kleiner wordt, en dat je dus van bepaalde soorten juist toenemende aantallen krijgt, maar van andere soorten dat ze minder worden.
0: Ja.
1: En inderdaad geeft dat een verkleining van de biodiversiteit.
0: Ja, en kan je er op een gegeven moment zeggen van dat wordt een probleem? Heb jij daar kijk op?
1: Ja, kijk, met weidevogels, dat heb ik jarenlang gedaan, meegewerkt aan de bescherming daarvan. Je ziet dat nog steeds achteruit holt.
0: Ja.
1: In Nederland is onze Nederlandse vogel is de grutto, onze nationale vogel.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan is bekend dat het aantal nog steeds niet toeneemt, ondanks alle maatregelen die genomen worden. Nou, als je weet dat een grutto 15 jaar kan leven, is hij nog niet eens in staat om in die 15 jaar zichzelf te handhaven. Want ze broeden ieder jaar.
0: Ja.
1: Maar er zijn zo weinig vogels die overleven dat de soort nog steeds achteruit loopt.
0: Dat is wel zorgelijk, denk ik, hè, Hajo? Dat zegt inderdaad, dat zorgelijk is.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Het is heel zorgelijk.
0: Ja.
1: En die trend wordt steeds nog niet gekeerd.
0: Nee, ondanks wat er allemaal, wat je zei, hè, er worden maatregelen genomen. Maar dat werkt dus blijkbaar niet.
1: Nou, het werkt wel. Maar onvoldoende.
0: Onvoldoende.
1: Ja. Als ze het niet zouden doen, dan zou het waarschijnlijk nog veel erger zijn.
0: Wat ik al zei, zorgelijke toestand. Maar toch is er aanstaande zaterdag reden voor een feestje. Want het is de 300ste telling. Dat is op zich natuurlijk heel mooi. Wat gaat er zaterdag, hoe gaat die dag eruit zien?
1: Nou ja, we proberen de telling wel uit te voeren. Maar we hebben aandacht gevraagd bij Vitens ervoor. Nou, Vitens is natuurlijk een bedrijf wat veel zorg besteedt aan het waterwingebied. Ik ben zelf ook iemand die daar bijdraagt aan het beheer als vrijwilliger.
0: Mm-hmm.
1: Ik inventariseer ook de vogelsoorten daar doorlopend. En de tellingen die zijn bedoeld voor, dat geeft een positieve PR aan de Vitens. En we krijgen Wim de Jong ook als wethouder, die komt langs. De bestuur van IVN Eemland komt langs. Nou, ook heel leuk om te vertellen dat Peter van der Wijd komt. Die was bij de eerste telling aanwezig.
0: En hij is er nu ook weer bij, dat is leuk.
1: Hij is er nu ook weer bij.
0: Ja.
1: Ja, hij gaat ook een praatje houden. We hebben koffie, thee, koek. We maken er gewoon een leuke happen.
0: En er is een boekje uitgebracht.
1: Ja. Ja, dat wordt uitgereikt aan degenen die aanwezig zijn aanstaande zaterdag. Ja.
0: Kun je heel kort schetsen hoe het boekje eruit ziet?
1: Ja, het is een klein boekje. Het is een herinneringsboekje. Er staat een voorwoord van de voorzitter in. We hebben zelf een kleine toelichting geschreven. En verder staan er een aantal foto's in van vogels die gezien zijn op de plek waar we aan het tellen zijn.
0: Nou, heel erg leuk.
1: In totaal zo'n 25, 26 bladzijden.
0: Nou, Hajo, ik dank je hartelijk. En ik hoop dat het een mooie dag gaat worden. En laten we samen hopen dat de vogelstand zich een beetje blijven handhaven. Hè? Want vogels zijn heel belangrijk. Ja. Hajo,
1: ik doe mijn best ervoor. Dat is de reden dat we die telling doen. Ik doe mijn best ervoor om zoveel mogelijk mensen warm te krijgen voor de natuur.
0: Ja.
1: Hoe meer mensen geïnteresseerd zijn in de natuur, hopelijk is het een kleine bijdrage aan dat de natuur ook steeds meer aandacht gaat krijgen in Nederland.
0: Beter
1: naar omgekeken wordt.
0: Ik denk dat als heel veel mensen dat met jou doen, dan hoop ik dat het goed gaat komen. Hajo Nijenhuis, ik dank je heel hartelijk voor nu. En ik wens je nog een hele fijne dag en heel veel plezier zaterdag.
1: Oké, graag gedaan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, inderdaad. En dan is het tijd voor de nieuwtjes uit de regio. Amersfoort beginnen we mee. Amersfoort Hoogland en Hooglanderveen hebben een nieuwe kinderburgemeester. Het is de 12-jarige Danisha Moesen die het burgemeesterschap op 17 juni aanstaande over gaat nemen van Jenna Alash. Ja, Danisha die werd gekozen door de kinderwijkraden vanwege haar droom. En ze heeft een droom voor een schoner en veiliger Amersfoort. In totaal hadden 25 kinderen zich kandidaat gesteld. Netbeheerder Stedin heeft bekendgemaakt welke woningbouwprojecten, ondanks de tijdelijke aansluitstop in de provincie Utrecht, toch door kunnen gaan. Dit geeft duidelijkheid aan duizenden woningzoekenden en projectontwikkelaars. In de regio Utrecht geldt vanaf juli een pauze op nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen vanwege gebrek aan capaciteit op het stroomnet. Zo meldt de provincie Utrecht. De multiculti-proeverij, dat staat vandaag in het kader en dat gaat starten in Baren. Eten met elkaar, ja, dat is een mogelijkheid om een gezellige en smakelijke manier elkaar te leren kennen en Nederlands met elkaar te praten. Een leuke activiteit voor mensen die al wat langer Nederlands spreken en op zoek zijn naar nieuwe contacten. Vooral mensen die gevlucht zijn en in Baren komen wonen, ja, die zijn van harte welkom.

Ja, het lijkt een beetje op George Baker. Daar hadden we het hier over in de studio, maar dat was het niet. Het waren de classics met Sunshine Boy. En dan gaan we verder met de nieuwtjes van vandaag. In Zeist is onrust ontstaan nadat beelden van een politieaanhouding in het asielzoekerscentrum nabij Soesterberg op social media zijn gedeeld. Op deze beelden zijn te zien hoe agenten geweld gebruikten tijdens aanhoudingen. Het incident vond vorige week plaats bij het AZC in Zeist. Vooral op Facebook zorgden de beelden voor veel discussie en stevige reacties. Volgens de politie kwam er een melding binnen van vernieling en bedreiging bij het AZC. En er zou ook sprake zijn van een mes in de directe omgeving. Ter plekke ontstond een snel oplopende situatie en moest er direct gehandeld worden om de veiligheid van omstanders en agenten te beschermen. Een 30-jarige man uit Zeist is intussen aangehouden. En dan tot slot, op de site van Eemland 1 lezen we dat waar andere festivals met afgesloten terreinen werken, het All Together Festival het liever simpel houdt. Open en vrij toegankelijk en vooral samen. Dat is wat de bedoeling is volgens organisator Sherida Bola. Dit samengevoel vormt al ruim 20 jaar het kloppend hart van het kleurrijke festival All Together. Een ontmoetingsplek waar inmiddels een paar duizend bezoekers uit heel het land op afkomen. Aanstaande zaterdag in de Pekingtuin in Baren.

0: Ja, achtereenvolgens luisteren we naar Normaal met Oerendhart. En we gingen terug in de tijd 1979, de Selector met On My Radio.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit een bewolkt Baren bellen we jou.
2: Eveneens bewolkt hier.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja, maar je had het al voorspeld, hè. Het zou wat minder worden, wat minder zonnig. En ja, waarschijnlijk ook wat minder droog, zeg ik heel voorzichtig.
2: Ja, de buien zitten eraan te komen. We hoeven maar een paar uur te wachten of we kunnen de eerste druppels begroeten.
0: En hoe?
2: En er zijn geen druppels op een groeiende plaat, want het wordt... Dus de eerste buien zijn nog matig en dan is het een graad of 20. Maar later op de dag is het een beetje broeierig warm. En dan kan er tijdens een bui 10 tot 15 millimeter vallen. Met lokaal misschien nog iets meer.
0: Oh.
2: Dus niet...
0: Niet heel veel. Niet heel veel, toch?
2: 25 millimeter in korte tijd, daar kun je wel last van hebben, hoor.
0: Oké. Nou ja, plantjes vinden het fijn, denk ik.
2: Ja, gratis douche, hè?
0: Een gratis douche.
2: Ja, met onze watertekorten wordt het leuk aangevuld vanuit de hemel.
0: Nou, kijk. En hoe gaat het verder eruit zien deze week? Kun je een beetje...
2: Ja, deze week is onstandvastig weer.
0: Ai.
2: Ja, iedere dag, in ieder geval tot het weekend, valt er wel regen. Dus vandaag waarschijnlijk wel de heftigste buien. Dus vooral later in de middag, rond 17 uur zo'n beetje. Morgen over de hele dag wat lichtere buien. Maar er kan toch ook wel weer 5 tot 10 millimeter bijvallen. Dus
0: de regentonnen worden weer een beetje bijgevuld.
2: Ja, maar als je een beetje goed de lucht in de gaten houdt, dan vind je wel een droog uurtje, hoor, morgen.
0: Nou.
2: En ook vandaag, hoor, zijn er ook natuurlijk diverse droge uren. Dus we moeten niet overdrijven. Maar wat minder leuk is, dat het morgen toch niet... Dat we niet boven de 20 graden uitkomen. Dat zijn we lange tijd niet gewend. Dus we zitten er vrij dik onder. 17, 18 graden.
0: Dat is dan wel weer een beetje cool. Maar goed.
2: Frisjes, heb jij gewoon een keer gezegd?
0: Ja, frisjes, zei ik, ja. Ja. Ja. Ja, dus, ik noem dat frisjes, inderdaad.
2: Ja. En het wordt dan misschien nog iets koeler, dus dan komen we niet meer ver boven de 15 graden uit. Dus dat is... Ik hoop dat degene die luistert niet gaat kamperen in die periode.
0: Dat hoop ik ook niet. Dat, laten we dat even niet doen. Hè. Hou die tent nog maar even droog.
2: Een caravan is natuurlijk droger.
0: Dat is waar.
2: Dan hoor je heel dat getik van dikke druppels.
0: Wel gezellig, Klaas.
2: Ja.
0: Met een drankje erbij. Hè.
2: Ja,
0: en
2: okay.
0: dan gaan wij Ritme van de Regen gaan we zingen.
2: Dat was... Wie was dat ook alweer?
0: Rob de Nijs.
2: Natuurlijk, ja. De naam lag voor op mijn mond, maar je bent eerder.
0: Ja. Klaas, ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En wij spreken elkaar morgen weer. Tot morgen. Dag, Klaas.
2: Mooie dag.

0: Ja, wie kent hem niet? Hè? En dan praat ik over de wat oudere generatie. Onder ons Arne Jansen met dat leuke liedje van over de meisjes met de rode haren. Deze week, van 1 tot en met 7 juni, is het de Jonge Mantelzorgerweek. Een jaarlijkse campagneweek waarin aandacht wordt gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder, broer of zus die door ziekte, een beperking of psychische problemen extra aandacht nodig hebben. Hoe belangrijk is zo'n campagneweek? Dat ga ik vragen aan Felice Postma. Felice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als we het over jonge mantelzorgers hebben, over hoeveel jonge mensen hebben het dan zo'n beetje? Gemiddeld?
1: Nou, dat gaat echt om een hele grote groep. Ongeveer 1 op de 4 jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Dus dat zijn er veel meer dan mensen vaak denken. Want dan hebben we het over 500.000 jongeren in Nederland.
0: Dat zijn er heel wat, hè, Felice?
1: Ja.
0: En waarom is dan juist zo'n jaarlijkse campagneweek? Ja, het is een open deur bijna. Maar waarom, om het nogmaals te benadrukken, waarom is deze week zo belangrijk?
1: Nou, het is belangrijk natuurlijk voor meer bewustwording en herkenning en erkenning voor deze groep jonge mantelzorgers. Maar ook veel van deze mantelzorgers zien hun situatie gewoon als normaal en herkennen zichzelf ook niet als een mantelzorger. En daardoor vragen ze ook minder snel hulp. Mm-hmm. En dat terwijl die impact in hun leven heel groot kan zijn, bijvoorbeeld op school of in het sociale leven of wat betreft hun mentale gezondheid.
0: Ja, want wat voor gevolgen heeft het als een kind, hè, of een jong persoon, zulke zware lasten op zijn schouders heeft?
1: Nou ja, wat wij uit onderzoek zien is dat jongeren dus weinig hulp zelf vragen. Hè, dus dat moeilijk vinden. En onze minister heeft gezegd van dat ze de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf neerlegt. Maar wij weten dat jonge mantelzorgers niet zelf snel naar een docent stappen of naar een buurvrouw of om hulp vragen.
0: Is dat geen typische uitspraak eigenlijk voor de minister? Om te zeggen van we leggen het bij hunzelf neer? Ik wou bijna zeggen dat er dan geen verantwoording genomen wordt.
1: Nou, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 willen zeggen. Maar wat wij zien is dat jonge mantelzorgers zelf niet snel die hulp zoeken. En wat wij belangrijk vinden, en daarom is deze campagne ook, is dat de omgeving om hun heen de jonge mantelzorger ziet en vraagt en doorvraagt hoe het met hen gaat. En het heeft heel veel impact op hun dagelijks leven. En dat was ook de vraag die je eerder stelde. Van je gaat school, het heeft te maken met je schoolprestaties. Je mist de dagen op je werk, je hebt meer stress. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar deze jeugd en deze groep mee opgroeit.
0: Jazeker. Zijn scholen en eventueel werkgevers genoeg bewust van de druk die de jonge mensen op hun schouders hebben liggen?
1: Nee,
0: volgens jou?
1: Wij zien dat scholen en werkgevers nog lang bewust en voldoende weten over deze groep. Maar dat komt natuurlijk ook omdat jonge mantelzorgers ook zelf niet aan de bel durven te trekken. Want die zien dit als hun situatie als heel normaal. Mm-hmm. Hè? Die herkennen zichzelf niet als mantelzorger. Dus aan ons is ook, en daarvoor is deze week er ook, en vragen wij dus ook aan iedereen om als je ziet in je naaste omgeving dat iemand zorgt voor vader, moeder, broer, zus, om eens te vragen hoe het met diegene gaat, maar ook om door te vragen hoe het met diegene gaat. En misschien eens een helpende hand bieden of iemand wijzen op dat er ondersteuning kan zijn vanuit de gemeente.
0: Ja, nou ja, nu dat je het daarover hebt, want ik wilde vragen van welke organisaties of gemeenten bekommeren zich voldoende over deze jonge mensen?
1: Nou, ik weet dat je natuurlijk, je kan altijd contact opnemen met je gemeente, maar je kan natuurlijk ook contact opnemen met ons. Je kan onze mantelzorglijn bellen, je kan op onze website kijken, www.mantelzorg.nl. Daarin vind je in ieder geval heel veel advies en wij kunnen je ook verder op weg helpen als je vragen hebt. Wij kunnen je ook helpen om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld op school of om dat te oefenen. Dus je kan altijd bij ons terecht.
0: Ja, maar ik denk dat het ook zeker een zaak is om scholen en werkgevers ook meer bewust te maken van dat ze eventueel jonge mantelzorgers in hun klas, werk hebben. En dat ze daar meer ruimte voor bieden om er een open deur te maken, zeg maar, dat ze terecht kunnen.
1: Absoluut, want wij pleiten als organisatie ook voor een topsportregeling. Hè, die zowel voor sporters, dat je bijvoorbeeld een toets kan inhalen. Of een keer een vrije dag extra hebt. Of in ieder geval dat er flexibeler met jouw tijd omgegaan kan worden. En ja, wij moedigen scholen en werkgevers ook aan om hierover in gesprek te gaan. En om deze regelingen ook zelf toe te passen.
0: Nou, ik denk dat dat heel goed is. En daarom is ook zo'n campagneweek heel belangrijk. Maar ja, eigenlijk is het hele jaar heel belangrijk, hè, dat iedereen zich daar meer bewust van gaat worden. Want 1 op de 4 jonge mensen, dat is toch wel heel erg veel. Ja. Verlies Posma, ik dank je voor de informatie. Ik wens je een fijne dag toe.
1: Ja, jullie ook. Dank je wel.

hand in hand. Al race de wereld ons voorbij, wij blijven aan de kant. We lopen vaak de stad uit, waar je geen auto

0: Ja, is dat niet leuk? Herken u hem? Rudy Karel en het nummer Lekker Lopen. Ja, uit de jaren 50 was dat alweer. En oorspronkelijk stond het natuurlijk op zo'n 78 toerenplaat. U kent ze nog wel, wat waren ze zwaar, hè, in die tijd. Maar wel ontiegelijk leuk. En een mooie introductie voor onze looprubriek met Harry Wees. En vorige week nam wandelliefhebber Harry Wees ons mee in de wereld van de georganiseerde wandeltochtroutes. En die zijn tot in de puntjes uitgezet. Maar niet iedere wandelaar kiest voor de gebaande en georganiseerde weg. Dus vandaag gaan we kijken samen met Harry naar de charme van de ongeorganiseerde wandeltochten. Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde van de weerman dat het vandaag een paar uurtjes droog blijft. Dus ik denk dat als men nog wil gaan wandelen vandaag, dat het dan in die uurtjes moet gaan gebeuren. Maar wat maakt het nou, Harry, zo aantrekkelijk om zelf je route te bepalen?
1: Je kunt zelf bepalen waar je heen gaat, hoe lang het wordt. Dat is met georganiseerd natuurlijk wat minder. Maar ook binnen de ongeorganiseerde wandeltochten kun je wel gebruik maken van vaststaande wandelingen.
0: Ja, natuurlijk. Hè? Dan kan je een stukje doen. Ja.
1: Ik noem maar wat. De lange afstandswandelpaden, de LAW van wandelnet.nl. Hè? Er zijn enorm veel lange afstandswandelpaden. En daar kun je een traject van lopen.
0: Mm-hmm.
1: Hebben wel één nadeel. Het is het beginpunt en het eindpunt kom je niet op hetzelfde punt uit. Dus het is een lijnwandeling.
0: Ja. Is dat vervelend als geoefende wandelaar?
1: Je kunt besluiten om via een andere weg terug te lopen, dat is één. Of je kunt ervoor zorgen dat als je met de auto bent, je auto op het eindpunt zet en dan met het openbaar vervoer naar het beginpunt gaat om daar te beginnen.
0: Dat is een goede tip.
1: Ja. Dat wordt meestal geadviseerd. Ja, en als je gewoon met openbaar vervoer reist, ja, dan hoef je dat niet te doen. Dan ga je gewoon met het openbaar vervoer naar het beginpunt. En vanaf het eindpunt ga je weer terug naar huis.
0: Ja, wat zijn nog meer dingen, Harry, waar je rekening mee moet houden als je zelf je route gaat bepalen?
1: Je moet het van tevoren een beetje organiseren. Je moet kijken van welke route wil ik lopen. En dat kun je doen door te zoeken op wandelnet.nl, maar er zijn nog wat meerdere websites. Je hebt ook een website klompenpaden.nl. Daar kan ik je echt aanraden hoor. Klompenpaden zijn heel erg mooi. Of de wandelzoekpagina. En ja, daar kun je kiezen per welke provincie je wil gaan wandelen. En dan krijg je een enorme lijst van wandeltochten waar je uit kunt kiezen.
0: Ja, en heb jij zelf zal dat ook gedaan hebben. Heb je nog mooie tips voor mensen die dit willen gaan doen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel een paar hele mooie klompaden gehad. Zoals de Rosanda wandelpad in Oosterbeek. Dat is echt een aanrader.
0: Ja, Oosterbeek, Rosanda, zei jij?
1: Ja, Rosanda wandeltocht. De Rosanda, dat is een polder vlakbij Oosterbeek, waarna die wandeling is vernoemd. En dan kom je ook door een soort berceau heen. Dat is een paadje dat helemaal begroeid is met bomen, zodat het zonlicht niet tot de bodem kan komen. En dat werd vroeger gebruikt door de gegoede dames om te voorkomen dat ze bruin werden door de zon.
0: Want ja, dat mocht niet, hè? Dat mocht niet. Nee, je moest blank zijn als een lelie.
1: Ja.
0: En dat, hier in onze omgeving, Harry, zijn daar ook hele mooie klompenpaden?
1: Dan moest ik even nadenken. Vroeger had je het derde erfpad, maar dat is niet meer. Stoutenburgerpad. Bij Stoutenburg, dat ligt meer in de buurt van Hoevelaken.
0: Oh, daar. Ja.
1: Ja. En wat ik niet zo'n mooi pad vind, is in Groenekan het Beukenburgerpad. Omdat dat nogal een deel loopt dubbel. Hè? Dus dan loop je heen en terug op dezelfde vaarde weg. Dat vind ik meestal niet zo fijn.
0: Dat is niet zo spannend, hè? Nee.
1: Maar wat wel mooi is, is in Tienhoven het Zoddenpad.
0: Het Zonnepad.
1: Zodden.
0: Zoddenpad.
1: Zoddenpad. Z-O-D-D-E-N.
0: Ja. Zoddenpad.
1: Zoddenpad.
0: Nou, ja, dat zijn mooie aanraders, Harry.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, goed kijken wat je gaat lopen, hoe ver je wil lopen.
1: Ja. Hè? Ja.
0: En ja, heb je nog een laatste tip deze week? Want het gaat een beetje regenachtig en killer worden.
1: Dat is altijd, ook al schijnt de zon, ook al is er regen voorspeld, neem alsjeblieft altijd regenkleding mee.
0: Ja, dat sowieso.
1: He, dat want sowieso,
0: je... ja.
1: Nou, ja, maar er zijn heel wat mensen die dat niet doen.
0: Nee, nou, dat is een hele goede tip. Zeker voor deze week. Jij,
1: ja,
0: jij gaat ook weer mooie wandelingen maken, Harry?
1: Ja.
0: Heb je, wat ga je vandaag doen?
1: Vandaag denk ik dat ik, ik heb nou even boodschappen gedaan, geen wandeling doe. En morgen ga ik naar Sint-Michielsgestel.
0: Nou, ik zou zeggen, neem regenkleding mee, Harry.
1: Dat doe ik zeker. Ja,
0: ik dank je voor vandaag. En volgende week hebben we het weer over een nieuw onderwerp. En dan ben ik heel benieuwd wat jij weer te vertellen hebt.
1: Mag ik een klein tipje geven?
0: Absoluut.
1: Volgende week begint woensdag de Gooise Vierdaagse. En het lijkt me leuk om dinsdag het over die Vierdaagse te gaan.
0: Gaan wij het over hebben dinsdag, over de Gooise Vierdaagse.
1: Ja, en die begint in Laren, Noord-Holland.
0: Nou, ik kijk er naar uit om je weer te spreken volgende week dinsdag. En ik denk alle wandelliefhebbers ook. En voor deze week hele mooie wandeltochten gewenst.
1: Ja, bedankt en tot volgende week.
0: Dag, en dat is Harry Wees.
1: Ja.

Ja, we sluiten af vandaag met Demis Roussos en Schön wie Mona Lisa. En ik wens u allemaal een hele fijne dag toe natuurlijk. En wilt u gaan wandelen, doe dat dan even in de droge uurtjes. Maar neem in ieder geval een regenjekje mee. Bedankt voor het luisteren naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 2 juni. Wilt u het programma nog even terugluisteren? Dat kan tussen 12 en 1 uur. En anders kijk even op onze website eemland1.nl. En wij zijn te vinden op alle socials met alle nieuwtjes en alle leuke wetenswaardigheden. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Eemland 1 Actueel. En de rest van de dag zijn wij ook bij u met heerlijke muziek en mooie programma's. Wat mij betreft, ik ben er volgende week maandag weer. En ik wens u allemaal een hele fijne week. Dag allemaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

The Golden Earring and the Long Blonde Animal in de live-uitvoering uit de jaren 90. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien uit, ja, volgens mij jaren 80. Ronnie Tober, in dit geval alleen en met een roos in je blonde haren. Alweer blond, hoe krijg ik het voor elkaar? Met

Weer zo'n lekkere hit uit de jaren 80. Ja, het is niet een van de grootste hits geweest hoor, maar hij blijft toch wel leuk om weer eens even een keer te draaien. Eartha Kitt en Where's My Man? En dan is het tijd voor een rustpuntje. En dat doen we met een plaatje uit de jaren 70, 1975. Barry and Eileen en If You Go.

Captain Jack and Together Forever. Ja, we kunnen ook die andere wel draaien van Captain Jack. Maar deze was iets minder bekend, maar toch een leuk plaatje om een keer te draaien, hoor. En over minder bekend gesproken. Ja, dit moest een beetje lijken op Radar Love, maar dat is het niet helemaal. Het is wel een Nederlandse band. New Adventures en de Midnight Magic Maniac. Zo, dat is een tongenbreker. Baby's asleep, she's doing it right.

Michael Taylor hier op Emland 1. En van Michael Taylor gaan we naar het goede doel. Met een van de vele hitjes die ze gescoord hebben. Ik vind dit toch een van de leukste hoor. De Gijzelaar.

broer en zus Oosterhuis. Ja, natuurlijk nog veel meer, hè. Total Touch, zo heet het bandje. Maar bestaat de band zelf niet meer. Maar de individuele leden van de band maken nog steeds heel veel muziek. Somebody Else's Lover hoorde je hier op Eemland 1. We kennen natuurlijk allemaal van de Sugar Hill Gang Rapper's Delight. Maar ze hadden nog een singeltje uit wat in Nederland het eigenlijk niet wilde doen. België kwam het nog op de 33ste plaats. En in Amerika deed hij het wel redelijk. En ik vind het toch leuk om hem even een keer te draaien. De Sugar Hill Gang en Apache.

1981, de Sugar Hill Gang en hun versie van Apache. Ja, dat was dat nummer van de Shadows, ja. Dat heb je goed gezien. Dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Dat betekent dat ik nog één plaat voor je ga draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories. En ik laat je alleen met Long to Learnie en de Shakers. Think about-

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Een heel goedemorgen. Fijn dat u weer bij ons bent. En fijn dat u luistert naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 2 juni. Ja, dinsdag 2 juni, wat is dat eigenlijk voor dag? Wel, in Italië vieren ze vandaag de Dag van de Republiek. En voor ons Nederlanders is het de dag om onze tandarts te eren. Want het is nationale Ik hou van mijn tandartsdag. Wat hebben wij verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Wel, over de maandelijkse vogeltelling op de Westdijk in Spakenburg. Het is de week van de jonge mantelzorger. Harry Wees vertelt ons alles over ongeorganiseerde wandeltochten. En u krijgt de weersverwachting van Klaus Bijker. En de laatste nieuwtjes uit uw eigen regio. Dat is alles wat we hebben voor u vandaag. Dus reden genoeg om lekker bij ons te blijven. Het is maandag of dinsdag 2 juni. En we gaan eerst luisteren naar muziek. Blijf erbij.

0: En ik zeg goedemorgen, Eemland. We begonnen met 1974, Status Quo met Down, Down. Al 25 jaar worden er iedere maand vogels geteld op de Westdijk bij het waterwindgebied van Vietens in Spakenburg. Aanstaande zaterdag is er een bijzondere editie van deze maandelijkse telling, want dan is het de 300ste telling sinds de start in 2001. Hoe bijzonder deze telling is en ja, wat is er zoal veranderd in de afgelopen 25 jaar? Dat ga ik vragen aan Hajo Nijenhuis en hij is lid van de werkgroep van IVN Natuur Educatie. Afdeling Bunschoten. Hajo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hele mond vol, hè? Was dat?
1: Ja, zeker mond vol. Ja.
0: Ja. Goed, bekend is dat sinds 1990 ja, populaties van broedvogels dat gegroeid is met 28%. Maar bijna de helft van de vogelsoorten gaat achteruit. Ja, kan jij vertellen hoe dat komt?
1: Ja, nou, daar kan ik wel een beetje over zeggen. Het is in Nederland zo dat het habitatverlies nog steeds doorgaat. En ook bijvoorbeeld insecten, dat is steeds minder. Mm-hmm. Ja, per saldo is het zo dat we in Nederland volgens de SOFON nog per jaar nog steeds 10% minder vogels hebben.
0: Ja, en dus SOFON, wat is dat? Wat is SOFON?
1: SOFON is een overkoepelende organisatie in Nederland die dus het... Het aantal vogels geregistreerd in Nederland.
0: Ja, ja, oké. En dus ja, daardoor gaat het achteruit, ook door het insecten achteruitgang.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Is dat nou ook te merken bij de tellingen op de Westdijk?
1: Nou, je ziet een verschuiving van de vogelsoorten. Hmm. Dus we hebben ook te maken met klimaatverandering, daar kunnen we helaas niet meer omheen. Je ziet dus de vogelsoorten die we vroeger nooit zagen, zoals de kleine koereiger. Die zien we daar nu, terwijl we die zeg maar 10 jaar geleden nog nooit gezien hebben in Nederland.
0: Nee, dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En welke vogels waren er zeg maar, ja, zo'n, laten we zeggen, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, en die je nu eigenlijk bijna niet meer ziet, of misschien helemaal niet meer ziet?
1: Nou, ja, een soort als de fiets was hier heel talrijk. En die heeft dus veel kouder klimaat nodig. En dat is een soort die in Nederland duidelijk afneemt.
0: Ja, zijn er nog meer soorten die op de nominatie staan misschien wel helemaal te verdwijnen?
1: Nou, dat kan ik zo uit mijn hoofd niet bedenken.
0: Nee, nee.
1: Dat zou ik niet zo, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd.
0: Nee, nee. Nee. Maar het is dus wel grappig dat dus de broedvogels, die populatie is dan toch aardig gegroeid. 28% zei ik net. En terwijl de vogelsoorten... achteruit gaan. Krijg je dan niet dat het een onevenwichtig balans gaat worden onder de vogels?
1: Dit is inderdaad zo dat wat ik ervan weet, en dan moet ik altijd voorzichtig zijn, want ik ben niet deskundig, hè, ik ben een eenvoudige vogelaar, maar wat ik ervan weet is dat het soortenaantal, de soortenrijkdom dus kleiner wordt, en dat je dus van bepaalde soorten juist toenemende aantallen krijgt, maar van andere soorten dat ze minder worden.
0: Ja.
1: En inderdaad geeft dat een verkleining van de biodiversiteit.
0: Ja, en kan je daar op een gegeven moment zeggen van ja, dat wordt een probleem? Heb jij daar kijk op?
1: Ja, nou ja, kijk, met weidevogels, dat heb ik jarenlang gedaan, meegewerkt aan de bescherming daarvan. Je ziet dat nog steeds achteruit holt.
0: Ja, ja, ja.
1: In Nederland is onze Nederlandse vogel is de grutto, onze nationale vogel.
0: Mm-hmm.
1: Daarvan is bekend dat het aantal nog steeds niet toeneemt, ondanks alle maatregelen die genomen worden. Nou, als je weet dat een grutto 15 jaar kan leven, is hij nog niet eens in staat om in die 15 jaar zichzelf te handhaven. Want ze broeden ieder jaar.
0: Ja.
1: Maar er zijn zo weinig vogels die overleven dat de soort nog steeds achteruit loopt.
0: Dat is wel zorgelijk, denk ik, hè, Hajo? Dat zegt inderdaad, nou, dat zorgelijk is.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Het is heel zorgelijk.
0: Ja.
1: En die trend wordt steeds nog niet gekeerd.
0: Nee, ondanks wat er allemaal, wat je zei, hè, er worden maatregelen genomen. Maar dat werkt dus blijkbaar niet.
1: Nou, het werkt wel, maar onvoldoende.
0: Onvoldoende.
1: Ja. Als het niet zouden doen, dan zou het waarschijnlijk nog veel erger zijn.
0: Nou, wat ik al zei, zorgelijke toestand. Maar ja, toch is er aanstaande zaterdag reden voor een feestje. Want het is de... Ja.

0: 300ste telling. Dat is op zich natuurlijk heel mooi. Wat gaat er zaterdag, hoe gaat die dag eruit zien?
1: Nou ja, we proberen de telling wel uit te voeren. Maar we hebben aandacht gevraagd bij Vitens ervoor. Nou, Vitens is natuurlijk een bedrijf wat veel zorg besteedt aan het waterwingebied. Ik ben zelf ook iemand die daar bijdraagt aan het beheer als vrijwilliger.
0: Mm-hmm.
1: Ik inventariseer ook de vogelsoorten daar doorlopend. En de tellingen die zijn bedoeld voor, ja, dat geeft een positieve PR aan de Vitens. En we krijgen Wim de Jong ook als wethouder, die komt langs.
0: Ja.
1: De bestuur van IVN Eemland komt langs. Nou, ook heel leuk om te vertellen is dat Peter van der Wijd komt. Die was bij de eerste telling aanwezig.
0: En hij is er nu ook weer bij, dat is
1: die
0: leuk.
1: Hij is er nu ook weer bij.
0: Ja.
1: Ja, hij gaat ook een praatje houden. We hebben koffie, thee, koek. We maken er gewoon een leuke happening.
0: En er is een boekje uitgebracht.
1: Ja. Ja, dat wordt uitgereikt aan degenen die aanwezig zijn aanstaande zaterdag. Ja.
0: Kun je heel kort schetsen hoe het boekje eruit ziet?
1: Ja, het is een klein boekje. Het is een herinneringsboekje. Er staat een voorwoord van de voorzitter in. We hebben zelf een kleine toelichting geschreven. En verder staan er een aantal foto's in van vogels die gezien zijn op de plek waar we aan het tellen zijn.
0: Nou, heel erg leuk.
1: In totaal zo'n 25, 26 bladzijden.
0: Nou, Hajo, ik dank je hartelijk. En ik hoop dat het een mooie dag gaat worden. En ja, laten we samen hopen dat de vogelstand zich een beetje blijven handhaven. Hè? Want vogels zijn heel belangrijk. Ja. Hajo,
1: ik doe mijn best ervoor. Dat is de reden dat we die telling doen. Ik doe mijn best ervoor om zoveel mogelijk mensen warm te krijgen voor de natuur.
0: Ja.
1: Hoe meer mensen geïnteresseerd zijn in de natuur. Hopelijk is het een kleine bijdrage aan dat de natuur ook steeds meer aandacht gaat krijgen in Nederland.
0: Nou,
1: beter naar omgekeken wordt.
0: Ik denk dat als heel veel mensen dat met jou doen, dan hoop ik dat het goed gaat komen. Hajo Nijenhuis, ik dank je heel hartelijk voor nu. En ik wens je nog een hele fijne dag en heel veel plezier zaterdag.
1: Oké, graag gedaan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, inderdaad. En dan is het tijd voor de nieuwtjes uit de regio. Amersfoort beginnen we mee. Amersfoort Hoogland en Hooglanderveen hebben een nieuwe kinderburgemeester. Het is de 12-jarige Danisha Moesen die het burgemeesterschap op 17 juni aanstaande over gaat nemen van Jenna Alash. Ja, Danisha die werd gekozen door de kinderwijkraden vanwege haar droom. En zij heeft een droom voor een schoner en veiliger Amersfoort. In totaal hadden 25 kinderen zich kandidaat gesteld. Netbeheerder Stedin heeft bekendgemaakt welke woningbouwprojecten, ondanks de tijdelijke aansluitstop in de provincie Utrecht, toch door kunnen gaan. Dit geeft duidelijkheid aan duizenden woningzoekenden en projectontwikkelaars. In de regio Utrecht geldt vanaf juli een pauze op nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen vanwege gebrek aan capaciteit op het stroomnet. Zo meldt de provincie Utrecht. De multiculti-proeverij, dat staat vandaag in het kader en dat gaat starten in Baren. Eten met elkaar, ja, dat is een mogelijkheid om een gezellige en smakelijke manier elkaar te leren kennen en Nederlands met elkaar te praten. Een leuke activiteit voor mensen die al wat langer Nederlands spreken en op zoek zijn naar nieuwe contacten. Vooral mensen die gevlucht zijn en in Baren komen wonen, ja, die zijn van harte welkom.

Ja, het lijkt een beetje op George Baker. Daar hadden we het hier over in de studio, maar dat was het niet. Het waren de classics met Sunshine Boy. En dan gaan we verder met de nieuwtjes van vandaag. In Zeist is onrust ontstaan nadat beelden van een politieaanhouding in het asielzoekerscentrum nabij Soesterberg op social media zijn gedeeld. Op deze beelden zijn te zien hoe agenten geweld gebruikten tijdens aanhoudingen. Het incident vond vorige week plaats bij het AZC in Zeist. Vooral op Facebook zorgden de beelden voor veel discussie en stevige reacties. Volgens de politie kwam er een melding binnen van vernieling en bedreiging bij het AZC. En er zou ook sprake zijn van een mes in de directe omgeving. Ter plekke ontstond een snel oplopende situatie en moest er direct gehandeld worden om de veiligheid van omstanders en agenten te beschermen. Een 30-jarige man uit Zeist is intussen aangehouden. En dan tot slot, op de site van Eemland 1 lezen we dat waar andere festivals met afgesloten terreinen werken, het All Together Festival het liever simpel houdt. Open en vrij toegankelijk en vooral samen. Dat is wat de bedoeling is volgens organisator Sherida Bola. Dit samengevoel vormt al ruim 20 jaar het kloppend hart van het kleurrijke festival All Together. Een ontmoetingsplek waar inmiddels een paar duizend bezoekers uit heel het land op afkomen. Aanstaande zaterdag in de Pekingtuin in Barendrecht.

0: Ja, achtereenvolgens luisteren we naar Normaal met Oerend Hart. En we gingen terug in de tijd 1979, de Selector met On My Radio.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit een bewolkt Baren bellen we jou.
2: Eveneens bewolkt hier.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja, maar je had het al voorspeld, hè. Het zou wat minder worden, wat minder zonnig. En ja, waarschijnlijk ook wat minder droog, zeg ik heel voorzichtig.
2: Ja, de buien zitten eraan te komen. We hoeven maar een paar uur te wachten of we kunnen de eerste druppels begroeten.
0: En hoe?
2: En er zijn geen druppels op een gloeiende plaat, want het wordt... Dus de eerste buien zijn nog matig en dan is het een graad of 20. Maar later op de dag is het een beetje broeierig warm. En dan kan er tijdens een bui 10 tot 15 mm vallen. Met lokaal misschien nog iets meer.
0: Oh.
2: Dus niet...
0: Niet heel veel. Niet heel veel, toch?
2: 25 mm in korte tijd, daar kun je wel last van hebben, hoor.
0: Oké. Nou ja, plantjes vinden het fijn, denk ik.
2: Ja, gratis douche, hè.
0: Een gratis douche.
2: Ja, met onze watertekorten wordt het leuk aangevuld vanuit de hemel.
0: Nou, kijk. En hoe gaat het verder eruit zien deze week? Kun je een beetje...
2: Deze week is onstandvastig weer.
0: Ai.
2: Haast iedere dag, in ieder geval tot het weekend, valt er wel regen. Dus vandaag waarschijnlijk wel de heftigste buien. Dus vooral later in de middag, rond 17 uur zo'n beetje. Morgen over de hele dag wat lichtere buien. Maar er kan toch ook wel weer 5 tot 10 mm bijvallen. Dus
0: de regentonnen worden weer een beetje bijgevuld.
2: Maar als je een beetje goed de lucht in de gaten houdt, dan vind je wel een droog uurtje, hoor, morgen.
0: Nou.
2: En ook vandaag, hoor, zijn er ook natuurlijk diverse droge uren. Dus we moeten niet overdrijven. Maar wat minder leuk is, dat het morgen toch niet... Dat we niet boven de 20 graden uitkomen. Dat zijn we lange tijd niet gewend. Dus we zitten er vrij dik onder, 17, 18 graden.
0: Dat is dan wel weer een beetje cool. Maar goed.
2: Frisjes, heb jij gewoon een keer gezegd?
0: Ja, frisjes, zei ik, ja. Ja, ja. Ja, dus, ik noem dat frisjes, inderdaad. Ja.
2: En het is het wordt dan misschien nog iets koeler, dus dan komen we niet meer ver boven de 15 graden uit. Dus dat is... Ik hoop dat degene die luistert niet gaat kamperen in die periode.
0: Dat hoop ik ook niet. Dat, laten we dat even niet doen. Hè. Hou die tent nog maar even droog.
2: Een caravan is natuurlijk droger.
0: Dat is waar.
2: Dan hoor je heel dat getik van dikke druppels.
0: Kan wel gezellig zijn, Klaas. Wel gezellig, Klaas.
2: Ja.
0: Met een drankje erbij. Hè?
2: Ja,
0: en dan, gaan wij Ritme van de Regen gaan we zingen.
2: Dat was, wie was dat ook alweer?
0: Rob de Nijs.
2: Natuurlijk, ja, de naam lag voor op mijn mond, maar je bent eerder.
0: Ja. Klaas, ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En wij spreken elkaar morgen weer. Tot morgen.
2: Goed.
0: Dag,
2: ja,
0: Klaas.
2: Mooie dag.

0: Ja, wie kent hem niet? Hè? En dan praat ik over de wat oudere generatie. Onder ons Arne Jansen met dat leuke liedje van over de meisjes met de rode haren. Deze week, van 1 tot en met 7 juni, is het de Jonge Mantelzorgerweek. Een jaarlijkse campagneweek waarin aandacht wordt gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder, broer of zus die door ziekte, een beperking of psychische problemen extra aandacht nodig hebben. Hoe belangrijk is zo'n campagneweek? Dat ga ik vragen aan Felice Postma. Felice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als we het over jonge mantelzorgers hebben, over hoeveel jonge mensen hebben het dan zo'n beetje? Gemiddeld?
1: Nou, dat gaat echt om een hele grote groep. Ongeveer 1 op de 4 jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Dus dat zijn er veel meer dan mensen vaak denken. Want dan hebben we het over 500.000 jongeren in Nederland.
0: Dat zijn er heel wat, hè, Felice?
1: Ja.
0: En waarom is dan juist zo'n jaarlijkse campagneweek? Ja, het is een open deur bijna. Maar waarom, om het nogmaals te benadrukken, waarom is deze week zo belangrijk?
1: Nou, het is belangrijk natuurlijk voor meer bewustwording en herkenning en erkenning voor deze groep jonge mantelzorgers. Maar ook veel van deze mantelzorgers zien hun situatie gewoon als normaal en herkennen zichzelf ook niet als mantelzorger. En daardoor vragen ze ook minder snel hulp. Mm-hmm. En dat terwijl die impact in hun leven heel groot kan zijn, bijvoorbeeld op school of in het sociale leven of wat betreft hun mentale gezondheid.
0: Ja, want wat voor gevolgen heeft het als een kind, hè, of een jong persoon, zulke zware lasten op zijn schouders heeft?
1: Nou ja, wat wij uit onderzoek zien is dat jongeren dus weinig hulp zelf vragen, hè, dus dat moeilijk vinden. En onze minister heeft gezegd van dat ze de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf neerlegt. Maar wij weten dat jonge mantelzorgers niet zelf snel naar een docent stappen of naar een buurvrouw of om hulp vragen.
0: Is dat geen typische uitspraak eigenlijk voor de minister om te zeggen van we leggen het bij hunzelf neer? Ik wou bijna zeggen dat er dan geen verantwoording genomen wordt.
1: Nou, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 willen zeggen. Maar wat wij zien is dat jonge mantelzorgers zelf niet snel die hulp zoeken. En wat wij belangrijk vinden, en daarom is deze campagne ook, is dat de omgeving om hun heen de jonge mantelzorger ziet en vraagt en doorvraagt hoe het met hun gaat. En het heeft heel veel impact op hun dagelijks leven. En dat was ook de vraag die je eerder stelde van je gaat school, het heeft te maken met je schoolprestaties, je mist de dagen op je werk, je hebt meer stress. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar deze jeugd en deze groep mee opgroeit.
0: Jazeker. Zijn scholen en eventueel werkgevers genoeg bewust van de druk die de jonge mensen op hun schouders hebben liggen?
1: Nee,
0: volgens jou?
1: Wij zien dat scholen en werkgevers nog lang niet bewust en voldoende weten over deze groep. Maar dat komt natuurlijk ook omdat jonge mantelzorgers ook zelf niet aan de bel durven te trekken. Want die zien dit als hun situatie als heel normaal. Mm-hmm. Die herkennen zichzelf niet als mantelzorger. Dus aan ons is ook, en daarvoor is deze week er ook, en vragen wij dus ook aan iedereen om als je ziet in je naaste omgeving dat iemand zorgt voor vader, moeder, broer, zus, om eens te vragen hoe het met diegene gaat, maar ook om door te vragen hoe het met diegene gaat. En misschien eens een helpende hand bieden of iemand wijzen op dat er ondersteuning kan zijn vanuit de gemeente.
0: Ja, nou ja, nu dat je het daarover hebt, want ik wilde vragen van welke organisaties of gemeenten bekommeren zich voldoende over deze jonge mensen?
1: Nou, ik weet dat je natuurlijk, je kan altijd contact opnemen met je gemeente, maar je kan natuurlijk ook contact opnemen met ons. Je kan onze mantelzorglijn bellen, je kan op onze website kijken, www.mantelzorg.nl. Daarin vind je in ieder geval heel veel advies en wij kunnen je ook verder op weg helpen als je vragen hebt. Wij kunnen je ook helpen om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld op school of om dat te oefenen. Dus je kan altijd bij ons terecht.
0: Ja, maar ik denk dat het ook zeker een zaak is om scholen en werkgevers ook meer bewust te maken van dat ze eventueel jonge mantelzorgers in hun klas, school, werk hebben. En dat ze daar meer ruimte voor bieden om er een open deur te maken, zeg maar, dat ze terecht kunnen.
1: Absoluut, want wij pleiten als organisatie ook voor een topsportregeling. Hè, die zowel voor sporters, dat je bijvoorbeeld een toets kan inhalen. Of een keer een vrije dag extra hebt. Of in ieder geval dat er flexibeler met jouw tijd omgegaan kan worden. En ja, wij moedigen scholen en werkgevers ook aan om hierover in gesprek te gaan. En om deze regeling ook zelf toe te passen.
0: Nou, ik denk dat dat heel goed is. En daarom is ook zo'n campagneweek heel belangrijk. Maar ja, eigenlijk is het hele jaar heel belangrijk, hè, dat iedereen zich daar meer bewust van gaat worden. Want 1 op de 4 jonge mensen, dat is toch wel heel erg veel. Ja. Felice Posma, ik dank je voor de informatie. Ik wens je een fijne dag toe.
1: Ja, jullie ook. Dank je wel.

hap. Al race de wereld ons voorbij, wij blijven aan de kant. We lopen vaak de stad uit, waar je geen oog.

0: Ja, is dat niet leuk? Herken u hem? Rudy Karel en het nummer Lekker Lopen. Ja, uit de jaren 50 was dat alweer. En oorspronkelijk stond het natuurlijk op zo'n 78 toerenplaat. U kent ze nog wel, wat waren ze zwaar hè, in die tijd. Maar wel ontiegelijk leuk. En een mooie introductie voor onze looprubriek met Harry Wees. En vorige week nam wandelliefhebber Harry Wees ons mee in de wereld van de georganiseerde wandeltochtroutes. Ja, en die zijn tot in de puntjes uitgezet. Maar niet iedere wandelaar kiest voor de gebaande en georganiseerde weg. Dus vandaag gaan we kijken samen met Harry naar de charme van de ongeorganiseerde wandeltochten. Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde van de weerman dat het vandaag een paar uurtjes droog blijft. Dus ik denk dat als men nog wil gaan wandelen vandaag, dat het dan in die uurtjes moet gaan gebeuren. Maar wat maakt het nou, Harry, zo aantrekkelijk om zelf je route te bepalen?
1: Je kunt zelf bepalen waar je heen gaat, hoe lang het wordt. Dat is met georganiseerd natuurlijk wat minder. En maar ook binnen de ongeorganiseerde wandeltochten kun je wel gebruik maken van vaststaande wandelingen.
0: Ja, natuurlijk. Hè. Dan kan je een stukje doen. Ja,
1: ik noem maar wat. De lange afstandswandelpaden, de LAW van wandelnet.nl. Hè. Er zijn enorm veel lange afstandswandelpaden. En daar kun je een traject van lopen.
0: Mm-hmm.
1: Hebben wel één nadeel. Het is het beginpunt en het eindpunt kom je niet op hetzelfde punt uit. Dus het is een lijnwandeling.
0: Ja.
1: Moet je...
0: Is dat vervelend als geoefende wandelaar?
1: Je kunt besluiten om via een andere weg terug te lopen, dat is één. Of je kunt ervoor zorgen dat als je met de auto bent, je auto op het eindpunt zet en dan met het openbaar vervoer naar het beginpunt gaat om daar te beginnen.
0: Dat is een goede tip.
1: Ja. Dat wordt meestal geadviseerd. Ja, en als je gewoon met openbaar vervoer reist, ja, dan hoef je dat niet te doen. Dan ga je gewoon met het openbaar vervoer naar het beginpunt. En vanaf het eindpunt ga je weer terug naar huis.
0: Ja, wat zijn nog meer dingen, Harry, waar je rekening mee moet houden als je zelf je route gaat bepalen?
1: Je moet het van tevoren een beetje organiseren. Je moet kijken van welke route wil ik lopen. He, dat kun je doen door te zoeken op... wandelnet.nl, maar er zijn nog wat meerdere websites. Je hebt ook een website klompenpaden.nl, daar kan ik je echt aanraden hoor. Klompenpaden zijn heel erg mooi. Of de wandelzoekpagina. En ja, daar kun je kiezen per welke provincie je wil gaan wandelen. En dan krijg je een enorme lijst van wandeltochten waar je uit kunt kiezen.
0: Ja, en heb jij zelf zal dat ook gedaan hebben. Heb je nog mooie tips voor mensen die dit willen gaan doen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel een paar hele mooie klomppaden gehad. Zoals de Rosanda-wandelpad in Oosterbeek. Dat is echt een aanrader.
0: Ja. Ja, Oosterbeek, Rosanda, zei jij?
1: Ja, Rosanda wandeltocht. De Rosanda, dat is een polder vlakbij Oosterbeek, waarna die wandeling is vernoemd. En dan kom je ook door een soort berceau heen. Dat is een paadje dat helemaal begroeid is met bomen, zodat het zonlicht niet tot de bodem kan komen. En dat werd vroeger gebruikt door de gegoede dames om te voorkomen dat ze bruin werden door de zon.
0: Want ja, dat mocht niet, hè? Dat mocht niet. Nee, je moest blank zijn als een lelie.
1: Ja.
0: En hier in onze omgeving, Harry, zijn daar ook hele mooie klompenpaden?
1: Dan moest ik even nadenken. Vroeger had je het derde erfpad, maar dat is niet meer. Stoutenburgerpad. Bij Stoutenburg, dat ligt meer in de buurt van Hoevelaken.
0: Oh, daar. Ja.
1: Ja. En wat ik niet zo'n mooi pad vind, is in Groenekan het Beukenburgerpad. Omdat dat nogal een deel loopt dubbel. Hè? Dus dan loop je heen en terug op dezelfde vaarde weg. Dat vind ik meestal niet zo fijn.
0: Dat is niet zo spannend, hè? Nee.
1: Maar wat wel mooi is, is in Tienhoven het Zoddenpad.
0: Het Zonnepad.
1: Zodden.
0: Zoddenpad.
1: Zoddeen.
0: Zoddenpad.
1: Zoddenpad.
0: Nou, dat zijn mooie aanraders, Harry.
1: Ja.
0: Ja. Dus ja, goed kijken wat je gaat lopen, hoe ver je wil lopen.
1: Ja. Hè? Ja.
0: En ja, heb je nog een laatste tip deze week? Want het gaat een beetje regenachtig en killer worden.
1: Dat is altijd, ook al schijnt de zon, ook al is er regen voorspeld, neem alsjeblieft altijd regenkleding mee.
0: Ja, dat sowieso. Hè,
1: dat
0: want
1: sowieso,
0: je...
1: ja. Nou, maar er zijn heel wat mensen die dat niet doen.
0: Nee, nou dat is een hele goede tip. Zeker voor deze week. Jij gaat ook weer mooie wandelingen maken, Harry?
1: Ja.
0: Heb je, wat ga je vandaag doen?
1: Vandaag denk ik dat ik heb nou even boodschappen gedaan, geen wandeling doe. En morgen ga ik naar Sint-Michielsgestel.
0: Nou, ik zou zeggen, neem regenkleding mee, Harry.
1: Dat doe ik zeker, ja.
0: Ik dank je voor vandaag en volgende week hebben we het weer over een nieuw onderwerp. En dan ben ik heel benieuwd wat jij weer te vertellen hebt.
1: Mag ik een klein tipje geven?
0: Absoluut.
1: Volgende week begint woensdag de Gooise Vierdaagse. En het lijkt me leuk om dinsdag het over die Vierdaagse te gaan.
0: Gaan wij het over hebben dinsdag, over de Gooise Vierdaagse.
1: Ja, en die begint in Laren, Noord-Holland.
0: Nou, ik kijk er naar uit om je weer te spreken volgende week dinsdag. En ik denk alle wandelliefhebbers ook. En voor deze week hele mooie wandeltochten gewenst.
1: Ja, bedankt en tot volgende week.
0: Dag, en dat is Harry Wees.
1: Ja, oké.

Ja, we sluiten af vandaag met Demis Roussos en Schön wie Mona Lisa. En ik wens u allemaal een hele fijne dag toe natuurlijk. En wilt u gaan wandelen, doe dat dan even in de droge uurtjes. Maar neem in ieder geval een regenjekje mee. Bedankt voor het luisteren naar Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 2 juni. Wilt u het programma nog even terugluisteren? Dat kan tussen 12 en 1 uur. En anders kijk even op onze website eemland1.nl. En wij zijn te vinden op alle socials met alle nieuwtjes en alle leuke wetenswaardigheden. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Eemland 1 Actueel. En de rest van de dag zijn wij ook bij u met heerlijke muziek en mooie programma's. Wat mij betreft, ik ben er volgende week maandag weer. En ik wens u allemaal een hele fijne week. Dag allemaal.

0: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: je er weer bij bent bij een nieuw uur Dekker Radio. En de Cats beten het spits af met Be My Day. Weet je hoe oud? Uit 1974.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan schuiven we eventjes een paar jaartjes op. Kan mij het schelen. 1980 om precies te zijn zelfs. Earth, Wind and Fire. Dit Amerikaanse gezelschap heeft heel wat hits gescoord. Dit is er eentje van. You.

lekkere muziek, hè? Hey! Huey Lewis and the News. Ja, ik ga swingen in de studio. Ik kan het ook niet helpen. Her love is killing me. Oh, wow. Even bijkomen, hoor. Mooi gezelschap dit. Tol Hansen, kennen we die nog? Over Big City. Ik was overigens net in de Big City, waar ik ooit geboren ben, in Amsterdam. En ik weet de weg er niet meer. Het is verschrikkelijk. Ik voelde me heel

0: So pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf de brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor

Kabaal Radio Dekker, wil zeggen. Met Harry Styles. Ik heb niet zoveel met die man, maar ja. Ik draai het ook niet voor mezelf, hè. Nee. Adore you. Oké, dankjewel. Oké. Dit vind ik een leuke dame. Lily Allen heet ze. En ze moet lachen. Smile. Oh ja, mocht je het zijn vergeten, je luistert naar dit uur Dekker Radio.

apart nummer, hè? Erik Bracy met In Bikini. Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar... Ja, een grappig nummer, ja. Oké, we gaan eens eventjes naar de Beatles luisteren. Ken je die nog? Van lang geleden. The Fool on the Hill. Day.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze burgemeester van Tilburg wilde worden. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Het weer, vanmiddag buien met hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden.

Steven Stills als eerste na het half uur. En Love the One You're With. Dadelijk Hazel en de Thief. I want to own a farm with you. Apart, hè? Maar dit is Stephanie Mill eerst met Teddy Pendergrass. En die hebben twee harten. Two hearts.

Grappig, hè? Hazel and the Thief, I want to own a farm with you. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Gaan wij inmiddels stiekem dansen. Zullen we dat doen? Snelle en bento hoor je. Deze is van verleden jaar.

Ja, het blijft een mooie taal, hè? Italiaans bedoel ik. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Jawel. We gaan er bijna uit, want ik heb de laatste klaarstaan voor je. En die is afkomstig van een gezelschap dat we wel kennen. Weet je hoe ze heten? De Rolling Stones. En die wachten op een vriend, hoor maar. Jawel. En die vriend, dat ben ik. Ik ben weer snel terug. Zullen we dat afspreken? Bye bye, toedeloe. Dag. Je mag dansen op deze manier. Doe maar.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: De Omroep voor Regio Eemland. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2.

Welkom weer bij Rock All Over The Years. Ja, we gaan gauw beginnen, want het uurtje is zo voorbij. We beginnen met John Barry 7. Zip Zip, eind jaren 50. En waar kennen we John Barry nog meer van? Nou, hij schreef bijvoorbeeld de herkenningsmelodie van James Bond. En een heleboel muziek ook van de James Bond films. Dit is nog dus voor de tijd van James Bond. John Barry 7 met Zip Zip.

0: 90s rock and roll.
1: Verder met Kevin Steele met het nummer The Nine Live Blues uit 2026. En Kevin Steele was de frontman van de legendarische groep Rock Gang. The Nine Live Blues.

0: stay out of mine.
1: We gaan naar de Red Hot Chili Peppers. Ja, ze komen uit Californië. En ze bestaan al vanaf 1982 tot aan de dag van vandaag. Het volgende nummer dat heet Californication. En dat komt uit 1999.

verder met Led Zeppelin. Ja, ik ga twee nummers laten horen. Dat ze eigenlijk zo totaal verschillend zijn. Het eerste nummer, dat heet Cashmere. En ja, het is gemaakt tussen 73 en 75. Ze hebben er zo'n 3 jaar over gedaan. En dit nummer wordt bij ieder concert wat ze geven, wordt dit gespeeld. En het volgende nummer, dat heet Dire Maker uit 73. En ja, Cashmere, het klinkt een beetje bijna, ja, klassiekachtig. En het tweede nummer is een beetje Reggae-achtig.

0: hij is weer heerlijk.
1: Dat was Led Zeppelin met twee totaal verschillende nummers. Verder met Billy Idol. Ja, het treedt al op vanaf 1977, als ik het goed heb in mijn hoofd. Het volgende nummer komt uit 2025. Het heet Still Dancing.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: We gaan verder met John Lee Hooker. Ja, hij was actief vanaf 1948 tot 2001. Ja, tot hij overleed in dat jaar. Dit nummer komt uit 1980 en het heette Good Rocking Mama.

Ja, zo komen we dus blues en rock. Verder met de Black Keys. Die hebben weer een nieuw album uitgebracht. Ieder jaar brengen ze eigenlijk een nieuw album uit. En het album wat dus dit jaar uitgebracht is, in 2026, heet Peaches. Daarvan twee nummers. Where There Is Smoke, There Is Fire. En Fireman, Ring the Bell. Ze hebben schijnbaar toch iets met brandweer. Maar ja, goed. Ze komen uit Ohio. En ze bestaan vanaf 2001. Tot aan de dag van vandaag.

Zoals iedereen al weet, komen de Rolling Stones volgende maand met een nieuw album uit. Dat nieuwe album gaat heten Foreign Tongues. Ja, tot die tijd heb ik nog niets nieuws van dit album. Zouden komt laat ik het uiteraard horen. Dus laat ik dan wel eventjes iets horen van het laatste album wat ze gemaakt hebben. Uit 2023, Hackney Diamonds, Sweet Sounds of Heaven met Lady Gaga.

Met de laatste twee nummers van dit uurtje gaan we toch weer een beetje terug naar de oude rock and roll. Het eerste nummer is van Martin Riverfield en The Wheels of Fortune. En dat nummer heet We're All Gonna Die Someday. Het is uit 2026, maar het klinkt heel erg oud. En wat daarna komt, dat hoor je zo meteen.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Het laatste nummer is van Marty Wilde. Het is van een album uit 2026. Ja, de beste man is al dik in de 80. Marty Wilde, ja, die kennen we natuurlijk ook als de vader van Kim Wilde. En Marty Wilde heeft ook een heleboel geschreven voor andere bandjes, zoals onder andere voor Status Quo. Maar dit is van hemzelf, Let's Rock This Place.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

We openen het programma Bond voor vandaag, deze 1985. Silver Pozzoli, Step by Step, een wat minder bekende plaat worden, maar eigenlijk nooit meer. Daarom leuk om hem weer eens keer hier in het programma Bond te draaien. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Olivia Rodrigo. Het is Drop Dead, dat gaan we maar niet doen.

0: Maar even een klein storingje in het plaatje. U heeft dat gehoord, hè? Ja, was niet de bedoeling, maar soms overkomt je dat. We gaan door met muziek uit een lang vervlogen verleden.
1: Ouwe meuk!
0: Zeggen we daar ook wel tegen. 1967, de Monkees. En Pleasant Valley Sunday.

0: Muziek van The Monkees terug in 1967, de Pleasant Valley Sunday, hoorden we hier voorbij komen.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Panic at the Disco uit 2006.

0: even walsje op het eind van het nummer. Hè. Panic at the Disco, terug uit het jaar 2006. But it's better if you do, de titel van het ding.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2015 met Dotan. Let the river in.

0: Dat was Lef en de nieuwe plaat. Vooruit, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 993. Met deze van The Pet Shop Boys. Dit is Go West.

0: De muziek van de jaren 90, het is het jaar 1993. De muziek van de Pet Shop Boys, Go West. En dat was de titel van het nummer. U luistert nog steeds naar de Bonte Muziekverzameling, programma Bond. En ik kijk op de klok, we moeten langzaam richting het half uur, zie ik.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, gaan we doen met muziek uit de jaren 70. Het gekke plaatje van de Pipkins hebben we hier zo, uit 1970. Een nummer wat gedeeld is. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, that thing.

0: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop er komt.
1: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoger beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld. Het weer, felle buien met hagel en onweer, vannacht droger, morgen opnieuw regen bij 21 graden.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond.

0: typisch voorbeeld van de disco-muziek uit de jaren 80. Hè. Deze uit 1982. Deodato, de naam van de band. Happy Hour. Ja, feestje vieren, dat kunnen ze wel in ieder geval. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. In Nederlandstalige muziek, hedendaagse Nederlandstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welton en de Amerika.
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: De Amsterdamse zomer.

0: niet gek.
1: Ja, maak mij nou niet gek. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. En gek moeten we ons zeker niet laten maken, zou ik zo zeggen. We gaan weer terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1965. Dit zijn Pieter en Gordon.

0: De muziek van het jaar 1965. Peter and Gordon, True Love Ways.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met de Prefab Sprout. Wildcard in the pack.
2: When she...

0: 2001, de Prefab Sprouts Wildcard in de Pack. Zou het over de joker gaan, hè? Dat is een soort wild wildcard die je dan hebt in een kaartspel. In ieder geval, u luistert naar de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog bent.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Birdie, Es Verano Otra Vez. Het is weer zomer. En het klinkt ook zomers, hè?

0: altijd naar zijn zin, Bernie. Nog steeds. Est verano otra vez. Het is weer zomer, feestmuziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, gezellig is dan ook, hè. 2021 muziek van Stromae.

De muziek van Stromae. 2021 plaatje Santé was de titel van de plaat. Dat bracht ons dan wel weer op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was maar weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft ook vandaag weer Jan Berg. En morgen denk ik ook alweer. Wilt u reageren op het programma? Dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het vakje wat daarvoor open staat. Ja, we zijn wat vroeg in het programma om eruit te gaan. Daarom heb ik nog drie platen voor u klaarstaan. Die ga ik ook voor u draaien. Nou, allereerst naar 1975 met de muziek van Limousine. 75, 1975, 75 uiteraard, dat past. Daarna hebben we nog een nieuw werkje van Groggy. En dat is Biff, Baff, Banana Bender, Queenslander. Nou, om het af te maken hebben we nog een instrumentaaltje uit 1959. Johnny and the Hurricanes en The Red River Rock. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende mond maar weer.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
1: Muziek en informatie, dit is 1-1.
0: Het komende uur bij 1-1, puntjes op de i.

luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eenmaal 1 op deze 1 juni van het jaar 2026. En we begonnen vanavond met muziek van Harpo, Movie Star, een plaatje uit 1975. En niet zonder reden, want het is vandaag de geboortedag van Marilyn Monroe. Precies 100 jaar geleden werd ze geboren. En Harpo had met Movie Star een hit over deze dame in 1975. Dan net geen nummer 1 hit in Nederland, maar wel een hele grote lekkere zomerhit. 51 jaar geleden. En vandaag dus de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Er zijn veel liedjes over haar gemaakt. Misschien dat ik er straks nog eentje voor je ga uitzoeken. Maar wat hebben we in ieder geval voor je in petto in deze uitzending? Nou, straks gaan we om 7:30 een album centraal stellen wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. Dat is het album Fly Like an Eagle van Steve Miller. 50 jaar geleden was het album van de week. En we gaan 3 tracks van het album draaien. En natuurlijk ook de titeltrack komt voorbij. Om 8:30 kijken we weer in een oude top 40. En die is vanavond echt heel oud. Die is van 31 mei 1969. En uit die lijst draaien wij weer 3 liedjes die we een hele tijd niet meer gehoord hebben op de radio. Dus blijf lekker luisteren als je verrast wil worden met 3 gouden ouwe uit 1969. En ik zei het al, misschien nog wel wat plaatjes over Marilyn Monroe verstopt in de uitzending. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben natuurlijk ook lekkere hits uit 2026. We hebben lekkere hits uit de jaren 80 en jaren 90 en jaren 70. Alles komt voorbij tussen nu en 9 uur hier bij Puntjes op die bij Eenmaal 1. Nou, bijna 8,5 minuten over 7. Zullen we maar gelijk beginnen met zo'n plaat die van alles te maken heeft met het voetballen. Wat volgende week donderdag gaat beginnen. Shakira mag weer samen met Burna Boy. Plaat die ze gemaakt hebben heet Die Die. En dat gaat allemaal over het voetbal. Als het allemaal mee zit, dan gaat Nederland nog ver komen ook.

Shakira samen met Burna Boy en het anthem voor het WK voetbal 2026 in Amerika. En dat begint allemaal volgende week donderdag 11 juni van dit jaar. 104 landen doen ermee. Je zou kunnen zeggen, het is een...

Queen, It's a Kind of Magic. Muziek uit de hoge hoed van Freddie Mercury en de mannen uit de jaren 80. We gaan even terug naar 2013, alweer 13 jaar geleden, dat Stromae een grote hit had hier in Nederland met Papa Hoeté. Tegenwoordig treedt hij niet meer op wegens gezondheidsredenen, maar gelukkig hebben wij zijn plaatjes nog.

13 jaar geleden, nummer 1 in Nederland. Stromae en Papa Oerté. En tegenwoordig zit hij in de ziekenboeg. Hij kan niet meer optreden. Hij moet een beetje rustig aandoen. Dus we moeten voorlopig even wachten op nieuw werk van deze man uit België. Stromae en Papa Oerté. En van Stromae gaan we naar Olivia Newton-John. Had natuurlijk grote hits samen met John Travolta. En daarna moest het weer alleen doen. Dit is A Little More Love.

1979 was het jaar voor Olivia Newton-John, A Little More Love. Ik zei het al, ze had nog veel meer hits. Onder andere ook nog met Electric Light Orchestra. Xanadu was die grote hit in 1980. En deze dame die had afgelopen vrijdag een feestje. Ze zat 20 jaar in het vak en dat werd gevierd in de AVAS in Amsterdam. Ik heb het over Sanne Hans en de band Miss Montreal. En dit is de nieuwe single en die heet Schuilen.

0: know you're one of my kind.
1: In excess en I Need You Tonight uit 1987. Deze op 1 minuut over 7:30. Het is de hoogste tijd voor dit.
2: De langspeelplaat van de week.
1: De langspeelplaat van de week. Dat is een album van precies 50 jaar geleden vanavond. Uitgebracht op 15 mei 1996. Het is het 9e studioalbum van Steve Miller. En het album heet Fly Like an Eagle. Nou, de single kennen we, die gaan we straks draaien. Maar we gaan ook nog 2 andere nummers draaien. Wild Mountain Honey komt er zo direct aan. Daarna die hele grote hit van ze, Fly Like an Eagle. En ook nog de Mercury Blues van Steve Miller. Het is tijd om een lekker blokje LP-muziek te gaan draaien. Wild Mountain Honey, dus Steve Miller Band.

0: 50 jaar geleden lag het album voor het eerst in de winkel. Het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En van dat album draaiden wij vanavond drie tracks natuurlijk. Fly Like an Eagle, The Workaway Blues hoorde je net. En aan het begin draaiden wij The Wild Mountain Honey. Allemaal nummers van het album Fly Like an Eagle. Dus 50 jaar geleden uitgebracht. Op precies te zijn 16 mei 1976. En dit is een hit uit 1984 van Pat Benatar. En wat voor hit? Dit is Love is a Battlefield.
1: We are.

Kennismaking met Agda en de Munnik in 1998. Niet of nooit geweest. En dit is de nieuwe van Nothing But Tears, Evolution.

New and Nothing But Tears uit Evolution. En de laatste is voor Elton John. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met Marilyn Monroe. Vandaag 100 jaar geworden, als ze nog geleefd had.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij Eemland 1, welkom terug bij Puntjes op die. Geen nieuws, is goed nieuws zeg ik toch altijd maar. Toch, ja toch? We gaan gewoon lekker verder hoor, met nog een uur lekkere muziek. Straks nog 3 vergeten liedjes uit de top 40 van 31 mei 1969. Maar eerst die prachtige nieuwe van de Rolling Stones, In the Stars.

Muziek van wel meer dan 60 jaar geleden. The Who en Substitute. En van Substitute naar de allereerste van Bluff. Ook uit 1997 alweer. Dit is Aan de Kust.

0: kust.
1: Kennismaking met Bluff in 1997 aan de kust, zo heette het. En het werd heel mooi gezongen door Pascal Jacobsen. Eerder draaiden wij al muziek in het kader van de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Movie star van Harpo. Elton John hebben we gehad. En ja, dit, alleen de titel, ja, Some Like It Hot, dat was die film uit 1959. Wordt in een aantal theaters deze week gedraaid. En de Power Station, die hadden in 1985 een hit met dezelfde titel. Heeft totaal niks met elkaar te maken, maar klinkt wel leuk. Some Like It Hot.

Power Station, Some Like It Hot. En ze brachten de tijd op ruim 2,5 minuten over 8:30. Hoogste tijd om te gaan kijken in een oude top 40. En ik heb er eentje voor me liggen hier. De Veronica top 40 van 31 mei 1969. Het is de vijfde jaargang nummer 22. En die lijst werd uitgezonden iedere zaterdag van 2 tot 4 uur via Veronica. En ik denk dat dat nog was op 192 meter. Ja, dat was via de 192 meter. Nou, uit die lijst gaan wij drie liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn of al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Maar voor het zover is, neem ik eens even de nieuwe binnenkomers met je door. Op nummer 38 bijvoorbeeld komt binnen Led Zeppelin. En Good Times, Bad Times. Op 37 de Franse Jacques Dutronc met Le Responsible. En op 35 nieuw The Motions met Freedom. En de hoogste nieuwe binnenkomer van precies 31 mei 1969 komt binnen op nummer 30 met een stip. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Eerste week dus op nummer 30 in de lijst. Wij gaan de nummer 24 draaien uit die lijst. Staat al 10 weken genoteerd en is daarmee een van de langst genoteerde platen in de top 40. 10 weken voor Gloria. En dat is Robert Long samen met Unit Gloria. En ze staan op nummer 24. Ze zakken 8 plaatsen van nummer 16. The Last 7 Days. Hier zijn ze Robert Long en Unit Gloria.

The Last 7 Days van Robert Long en Unette Crolia staat op nummer 24 in de lijst van 31 mei 1969. Hoe kom ik aan al die andere maanden toch? Voordat wij zo weer een andere plaat gaan draaien uit die lijst, even de snelle stijgers met je doornemen. Van 32 naar nummer 23, Yama Yama Hey van Verrick Ginnard. De plaat die we zo gaan draaien, die vinden we op nummer 22, komt van 39, That Was Only Yesterday van Spooky Tooth. En The Champ van The Mohawks gaat van 38 naar nummer 21 in de tweede week top 40. Even kijken, wat hebben we nog meer als snelle stijgers? Oh ja, dat was een hele mooie en een hele ondeugende. Shetem One On Please, Shane Birkin en Serge Gainsbourg gaat in de tweede week van 31 naar nummer 17. En Cupid van Johnny Ness in drie weken top 40, van 21 naar nummer 14. Vier weken top 40 voor The Fifth Dimension. Vier plekjes omhoog. Aquarius en op de andere kant Let The Sunshine In van... Uit die musical was het, geloof ik. Ja, dat ging van 17 naar nummer 13. Nou, en de andere snelle cijfers die neem ik straks met je door, want die staan in de top 10 genoteerd. We gaan naar de nummer 22. Twee weken top 40 van de 39 gekomen. Dus lekker gestegen, 17 plaatsen omhoog. That Was Only Yesterday van Spooky Tooth.

De nummer 22 uit de lijst van 31 mei 1969. Spooky Tooth and That Was Only Yesterday. En voordat wij de laatste uit dit blokje van drie gaan draaien, nog even de top 10 met je doornemen. De top 10 van 31 mei 1969. Van 4 naar nummer 10 gezakt, Mary Hopkins. 8 weken top 40, Goodbye zegt ze dan ook. Op nummer 9 van 6 gekomen. 9 weken top 40, The Fifth van Exception. En de Harlem Shuffle van Bob en Earl gaan... Die blijven staan. Ja, die blijven op 8, nummer 8 staan in de 5 weken top 40. Zomerse klanken vinden wij op nummer 7 met een stipje. The Big Bang Boo van The Merry Men, 4 weken top 40. En van 11 gaan ze naar nummer 7. En Let the Sunshine In van Marva Hutch gaat 1 plekje omhoog van 7 naar nummer 6. 4 weken top 40. En 2 weken top 40. En dat is weer een super stip. Van 20 naar nummer 5. Oh, Happy Day. De Edwin Hawking Singers. Een lekkere zomerse meezinger op nummer 5. En Suzanne Herman van Veen. 6 weken top 40. Van 5 naar nummer 4 met een stip. De Boxer van de Simon & Garfunkel. 5 weken top 40. Blijft staan op nummer 3. Get Back. De Beatles. Blijft staan op nummer 2. 6 weken top 40. En ook nummer 1 blijft nummer 1. Desmond Dekker en The Aces. Israelites. 4 weken top 40. En dus op nummer 1 in Nederland. Maar wat gaan wij draaien? We gaan de nummer 18 draaien. Die staat 5 weken in de top 40. Zakte van 15 naar nummer 18. En is van Edwin Starr en heet 25 Miles. Nou, dat is een leuke om mee te besluiten in dit blokje van vanavond. Edwin Starr dus en 25 Miles op nummer 18.

Muziek uit de hitparade van lang geleden, uit die van 31 mei 1969. En dit was de nummer 18, 25 Miles van Edwin Starr. Volgende week even na 8:30 doen we het opnieuw met drie vergeten liedjes uit een oude top 40. En dit is om even tot rust te komen. Rustige klanken van George Michael. Dit zijn de Cowboys en de Angels.

muziek die bij dit warme weer past. Cowboys and Angels. Van George Michael. Ik heb er nog twee voor je. Waarvan één hele nieuwe. Dat is de nieuwe van Bente. En die is weer leuk en die is weer mooi. 3, 2, 1, zo heet het.

0: goed.
1: En dan komt het weer goed. De nieuwe single van Bente heet er 3, 2, 1. En wij zijn toe aan alweer de laatste voor vanavond. Volgende week weer een nieuwe Puntje op die even na 7 uur op de maandagavond. En de laatste die wij voor je gaan draaien, dat is deze. Dat is deze van Diesel. En die heeft van alles met het mooie weer te maken. De Sausalito Summer Night. Dat is de laatste. Wat mij betreft veel plezier nog bij de rest van de programma's van 1x1. Veel plezier met de bluesmuziek tussen 9 en 11. En ik ben er volgende week maandag weer even na 7. Graag tot dan.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
3: Ton van Middelaar, in gesprek met
6: Merel Steinweg.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: We zijn even stil van, Merel. Het is een primeur voor jou, hè?
0: Zeker. Ik zit hier met een hele grote glimlach. Ja, ja. Ja, dit is nog niemand heeft dit gehoord.
1: Leuk, gaan we zo hebben. Welkom in ons programma.
0: Dankjewel.
1: Merel Steinweg, wist jij dat je kon zingen?
0: Nou, ik denk nog steeds niet dat ik kan zingen.
1: Maar je hebt het wel op plaat gezet.
0: Ik heb het wel op plaat gezet. Ik noem het toch wel zingzeggen. Maar dat is ook iets mentaals. Zodra ik ga zingen, ga ik iets raars doen. Zodra ik iets ga zeggen, dan lukt het.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Dat zeggen, dat gewoon het voordragen of het mijn stem gebruiken, dat doe ik zonder na te denken. En zingen, dan ga ik gelijk denken, ah ja, daar komt dan mijn techniek bij kijken. En dan moet je misschien wel zangles hebben. En dan ga ik blijkbaar nadenken. En dan gebeurt er iets geks.
1: Waarom of waardoor heb je dit nummer gemaakt?
0: Ja, ik woon nu met mijn gezin 7 jaar in Baren deze zomer. Wel mooi, hè? De 7-year itch is dat. Wij kwamen hier wonen een half jaar. En na een half jaar brak corona uit. Ja. En het was een zegen, want wij wonen in Amsterdam altijd nog 2 hoog. Met 3 kleine kinderen. Dus nu kwamen we in Baren en er was ruimte en er was bos. Het was allemaal fantastisch. Maar we kenden ook helemaal niemand. En toen kreeg ik enorme heimwee. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ja, voor mij het idee om naar een dorp te verhuizen was echt een groot ding. Dus toen miste ik veel. En toen schreef ik dit nummer. Ja.
1: Heb je daarmee alles weer recht gezet voor je gevoel?
0: Nou, ik heb nog steeds dat ik... Ik heb zo nu en dan een shotje stad nodig. Mm-hmm. Dus dan ga ik tegenwoordig ook nog bijna liever naar Utrecht dan naar Amsterdam. Maar dat heb ik wel nodig. Ik heb die dynamiek, het verrassende, het onverwachte, het cultureel diverse. Dat er ook op elke straathoek zomaar wat te doen is. Dat heb ik wel echt nodig. En tegelijkertijd wortel ik nu ook in Baren. En ontmoet ik hier allemaal hele, hele leuke mensen. Dus ik ben ook wel echt heel blij hier intussen. Dat is veranderd.
1: Een dorpsvrouw geworden.
0: Ja, nou, ik denk altijd over mezelf. Ik was ook in Amsterdam een dorpstype. Ik was altijd heel erg gericht op mijn buurt. Dus ik denk altijd dat ik eigenlijk mezelf identificeerde als dorpsmeisje in de stad. Dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Ja.
1: En komt het uit? Wat je hoopte van een dorpsmens?
0: Grappig. Wat ik er echt fijn aan vind hier is dat het tempo wat lager ligt. Ik vind dat mensen ook over het algemeen heel openstaan voor contact. En ik hou ervan om met heel veel verschillende mensen om te gaan. En dat lukt hier ook. En tegelijkertijd mis ik ook wel echt het anonieme van de stad soms. Ja.
1: Hoe ben je hier ingebeurd geraakt? Hoe is dat gelukt?
0: Op verschillende dingen. Een van de dingen waarvan ik altijd denk dat heeft mij het meest geholpen met inburgeren, is dat ik op zondagochtend altijd met een groep mannen ga wielrennen. Het zijn bijna allemaal jongens die echt geboren en getogen in Baren zijn. En op de fiets heb je heel veel tijd. Niet dat er heel veel geouwehoerd wordt. Mm-hmm. Of dat wordt wel geouwehoerd, maar meestal gaat het nergens over. Maar op die manier heb ik eigenlijk heel veel over het dorp geleerd. En over de geschiedenis. En over wie hier allemaal wonen. En wat voor relaties er zijn. En dat vind ik altijd heel grappig. Dat een hele goede inburgering was voor mij. En ik heb dat ook altijd. Ik vind het onwijs. Ik vind het altijd te gek dat ze mij hebben gewoon opgenomen in die groep. Dat komt toch van buiten. Ja. En ook nog eens de enige vrouw die mee fietst. Maar iedereen vindt dat leuk. En ik
1: heb
0: voel me heel welkom.
1: Heb je aangemeld van ik wil mee fietsen?
0: Ik ben gewoon met mijn fiets erbij gaan staan.
1: Oh zo?
0: Ja. En dat was nog wel heel grappig. Want ik heb altijd... Ik heb lange tijd gesport. En ook gewielrend. Dus ik kan het wel een beetje. En toen ging ik bij de groep staan. En zei ik, nou kan ik misschien ook mee fietsen? En toen zei... hier lachen ze zelf nu ook altijd heel hard om. En toen zei een van die mannen... zei, nou, er is nog een groep, daar fietsen wat meer vrouwtjes mee. En toen dacht ik, nou, ik fiets wel met jullie mee. Ja. En daar kunnen we altijd nog smakelijk om lachen. Ja.
1: En je kunt het tempo aan.
0: Ik kan dit tempo aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij bent stadsdichteres. Is dat een sollicitatie geweest? Hoe is dat gegaan?
0: Het was in het kader van 650 jaar stadsrechten. Ik stond al vaker op het open podium. Dat is trouwens echt een aanrader voor iedereen. Open podium in de speeldoos. Hartstikke leuk. Dus ik deed het dichten en het voordragen. Dat deed ik al langer. En toen ben ik... Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij ben ik gevraagd of ik daar een voorstel voor wilde doen. Om in het kader van die 675 jaar. Toen was er ook een subsidieronde. En toen kon ik daar een voorstel voor schrijven. En zelf heb ik wel, al zolang ik in Baren woon. Dus eigenlijk vanaf het begin dat ik dacht... Wat gek dat er in Baren geen poëzie in openbare ruimte is. Want je hebt in zoveel, nou, natuurlijk in de grote steden, ja, maar zeker ook in veel dorpen, is er gewoon heel veel poëzie. Op gevels, op ramen, op verrassende plekken. En dat verbaast me nog steeds, dat er in Baren eigenlijk niet is. Dus dat is voor mij een droom, dat... Ja, dat

0: En toen, dat drieluik ging dan over één gedicht over het verleden. Van focus daarop, eentje op het heden en eentje op de toekomst. En mijn gedicht over het verleden, dat heb ik helemaal zelf vrij ingevuld. Is nog steeds mijn lievelings.
1: Want je kende Baren eigenlijk helemaal niet nog? Of tenminste?
0: Nee, nou, dit is nu vorig jaar. Dus dan woonde ik er ook wel, wel alweer 6 jaar. Maar goed, dan lees ik me ook wel in. En dan lang leven de historische kringbaan. Ja. Want er staat natuurlijk hartstikke veel, ook heel leuk beschreven. Dus dat heb ik over het verleden geschreven. Ook natuurlijk over die stadsrechten en die link. En over het heden was er toen een gezamenlijk moment om te ontbijten in de Pekingtuin. Dat was een van de evenementen. En toen heb ik daar live zitten dichten. Dus ter plekke. Want dat is een van de dingen die ik ook al... Dat doe ik ook al 10 jaar op bijeenkomsten en events. Dus dat ging heel erg over het moment vangen. Nou, dat gaat voor mij dan over het heden. Van wat is er nu? En voor het laatste gedicht over de toekomst heb ik scholieren geïnterviewd in Baren. Om ook van hen te horen. Er kwam ook de zin uit, de toekomst is nog jong.
1: Dat is een mooie zin, ja.
0: Ja, ja. Maar dat zijn de toekomst, dat onze kinderen. En op een gegeven moment zijn leerling ook van, ja, mijn toekomst is langer dan die van jou. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja,
0: zo waar.
1: Ja.
0: Dus, en dat is het laatste gedicht geworden.
1: En hoe zijn ze ontvangen? Kun je dat inschatten?
0: Ja, het is altijd... je krijgt natuurlijk geen recensie of zo.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel... ik heb bijvoorbeeld het gedicht... Er staat een boom in Baren. Heb ik op meerdere plekken voorgedragen. En daar krijg ik wel echt heel veel mooie reacties op. Ik heb ook een groene jas. En iemand vond het een heel... ik weet niet. Die koppelde dat heel erg aan elkaar. Dat ik met mijn groene jas het over bomen in Baren heb. En wat ik heb gedaan, en dat vind ik eigenlijk, was voor mij echt een hoogtepunt. Dus aan het eind van het jaar 675 jaar stadsrechten, heb ik samen met Haroun Al-Shater, een hele fantastische vormgever en videograaf, heb ik een expositie gemaakt die op de Brink heeft gehangen. Dat project had alles in zich om te mislukken of op zijn minst extreem stressvol te zijn. En het tegenovergestelde gebeurde. Het is gewoon allemaal gelukt. En het was alleen maar een heel leuk proces. Maar we hadden een wild plan om gekleurde panelen in de muziekkoepel te plaatsen. En sindsdien ben ik expert plexiglas. Want ik ben daar helemaal ingedoken, want dat blijkt helemaal niet te kunnen eigenlijk. Gekleurd plexiglas, wat we wilden. Dus dan ben ik helemaal met een specialistische reclamedrukbureau hebben dat gemaakt. En het mooie aan dat project was dat het panelen waren die ook geïllustreerd waren.
1: Ja.
0: En eigenlijk als je aan de ene kant stond, dan las je het gedicht, maar dan keek je door het paneel naar datgene waar het gedicht over ging. Dus het werd ook een kunstwerk daarmee. Het werd een interactie van woorden en het onderwerp.
1: Succes.
0: Ja, ik vond het echt. En dat was poëzie in de openbare ruimte.
1: Ja. I'm about to explode! Take off the clothes!

0: Merel, in mijn introductie heb ik al gezegd, je bent stadsdichteres. Poëzie, hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag.
0: Zeker.
1: ik heb nog wel een uitdagende relatie met poëzie, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal niet iets waar ik mee ben opgegroeid of wat altijd al in mijn leven zit. Ik vind het ook... Ik ben zeker niet een hele brede liefhebber van heel veel poëzie. Ik ben er eigenlijk heel selectief in wat ik mooi vind. Voor mij is ook alles waar de zweem omheen hangt, dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en gedragen is, haak ik af. Dat is denk ik ook waarom ik heel lang heb gedacht dat poëzie niet mijn ding is. Ik ben veel meer dat ik echt heel erg kan genieten van hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En het spel met woorden, de knipoog, het woord kunst misschien meer. Dan bijvoorbeeld ook echt de rijmschema's of de vormen.
0: Ja.
1: Dat is niet waar ik heel veel kippenvel van krijg. Was ook wel interessant. Ik doe dus nu dan wel mee aan poetry slams. Nou, dat vind ik fantastisch, want dan gaat het ook om voordracht. Ik vind het ook het mooiste om poëzie te horen. En niet alleen te lezen. Ik vind het altijd wel moeilijk, alleen van papier. Soms niet hoor. Soms raakt het gelijk. Maar als ik er niet een stem bij heb, dan gaat het toch moeilijk voor mijn leven. Ik moet ook zeggen, ik kan enorm genieten van mooie stemmen. Mm-hmm. Dus als het een mooie stem is, maakt het eigenlijk niet uit wat hij zegt. Dan vind ik het al poëtisch. Ik ben zeker ook niet iemand die de klassieke poëten heeft gelezen of de grote Nederlandse schrijvers heeft gelezen. En daar heb ik me ook wel vaak onzeker over gevoeld.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, mag je jezelf dan dichter noemen? Bijvoorbeeld, ik had laatst nog iemand die zei, heb jij eigenlijk Nederlands gestudeerd? Nou, daar werd ik dan ook wel weer een beetje pissig om. En ik dacht, ja, daar hangt wel een zweem omheen.
0: Ja.
1: Een beetje het elitair, Nou, volgens mij, ik weet niet welke woorden daarbij horen, maar wie mag het doen?
0: Mm-hmm.
1: Wanneer is het goed? Poëzie-recensenten, dat lijkt me dus ontzettend ingewikkeld, omdat het volgens mij heel, heel persoonlijk is.
0: Precies.
1: En voor mij telt ook altijd, ik vind hoe het klinkt net zo, of misschien nog wel belangrijker dan wat het zegt. Ik ben gewoon heel gevoelig voor... Ik kan heel erg genieten van klanken. Ik heb ook een van mijn gedichten. Is een ode aan de klinker. Ik hou heel erg van klinkers. Ik hou ook heel erg van binnenrijm. Ik hou überhaupt van rijm. Nou, dus ook in de wereld van de poëzie. Dat er ook wordt neergekeken op als het rijmt. Dat is dan te makkelijk. Nou ja, je hoort al. Ik vind er nog wel wat van. Ik stond het ook ooit op een poetry slam. En toen kreeg ik als opmerking, ja, leuk, maar dit is wel een podium voor echte poëzie.
0: Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, ik probeer echt te vatten, waarom denkt iemand dat hij dat kan zeggen? Want ik vind het in die zin beledigend, omdat ik het eigenlijk elke vorm van zelfexpressie of iets wat uit je komt, moet gevierd worden. En er zit iets raars in de kunsten. Dat de kunsten, maar in podiumkunsten, maar natuurlijk ook gewoon beeldend of wat dan ook. Dat er is een groep mensen die bepaalt wat dan mag. Of wat de kwaliteit is. Wat de norm is.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel een groter thema. Dat is ook gewoon een mechanisme dat uitsluit. Dat is ook dat gaat ook over privilege. Dat gaat ook over waar ligt de macht. En daar verzet ik me echt tegen.
0: Word je dan boos?
1: Ja, ik werd hier wel... ik vond het dus wel heel lekker dat ik wel de publieksprijs won.
0: Oké. Okay.
1: Maar toen dacht ik ook, dus waar gaat dit dan over?
0: Precies.
1: Het is ook heel interessant.
0: Ja.
1: Ik laat het ook alweer los. Maar ik wil daar zelf echt niet aan meedoen. En dat vind ik ook... Ik zat het laatst bedenken, dat vind ik eigenlijk misschien wat mooiste aan... De vorm van poëzie of schrijven als kunstvorm, dat je gebruikt grondstoffen die van iedereen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk woorden,
0: ja,
1: taal.
0: Ja.
1: En dat is van iedereen. En dat heeft ook iedereen de hele dag tot zijn beschikking. Anders dan acrylverf of poetseerklei bijvoorbeeld. Dus daar is een grote gelijkmaker. En even een zijpaadje. Een van de dingen die ik heb gedaan. Ik heb vorig jaar mijn eerste poëziebundel uitgebracht. En toen heb ik al mijn... Als lanceerstunt eigenlijk heb ik alle woorden uit mijn bundel. Was een veel groter project dan ik dacht. Maar die heb ik op koelkastmagneetjes geplakt. Het waren 4000 woorden. Dus die heb ik echt nachten heb ik dat gedaan. En toen heb ik hele grote magneetwoorden gemaakt met al die losse woorden. Die dus allemaal in mijn bundel zaten. Inclusief de colofon en het dankwoord. En toen heb ik mijn gasten van mijn boekpresentatie heb ik uitgenodigd om met mijn woorden. Of de woorden die ik dus heb samengevoegd in één boek. Weer nieuwe gedichten te maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk... iets poëtischer dan dat is er voor mij niet. En sindsdien reizen die magneetborden, die reizen dus... Als ik ergens heen ga, neem ik die borden mee. En dan maken nieuwe mensen weer nieuwe woorden. En soms zitten er echt weer pareltjes tussen. Mijn kinderen maken dat ook. Mijn dochter had opeens van die woorden die ik er al had staan... Maakt ze opeens de zin... Mijn liefde wankelt op de werkelijkheid.
0: Hallo?
1: Ja, nou ja, wij kan je opwegen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Echt fantastisch.
0: Hoe oud is
1: het? Toen was ze 9. Ja. En dat is dus ook, en er zit ook een factor in. Als er al iets voorhanden is en je hebt gewoon toestemming, je bent vrij om te mogen combineren en te spelen vooral. Want dat is ook wat die magneetdingen uitnodigt, is om te gaan spelen ermee. Er is geen goed of fout, er is een tijdelijkheid. Er is het kan constant weer veranderen. En dat vind ik dus heel poëtisch. Ja. Dat vind ik echt... Ja, daar gaat het dan voor mij over.
0: Wanneer had je het gevoel van... klinkt misschien wat groter dat ik nu vraag... Maar ik ben nu een dichteres.
1: Nou, dat gevoel ik nog steeds niet.
0: Niet?
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die hele vraag ook losgelaten. Want het was wel... heeft op mij wel een belemmerende uitwerking gehad. Mag je jezelf zo noemen? Wanneer ben je er dan? Wanneer telt het? Ik kwam laatst ook nog iemand tegen. Nou, een fantastische kunstenares. Hele staat van dienst. En daar had ik echt een discussie mee. Want zij zei, ja, iedereen noemt zich tegenwoordig maar kunstenaar. En maar die hebben dan helemaal niet de academie gedaan. Of iets. En dan denk ik, maar we moeten het toch anders omdoen. We moeten toch elke... Als iedereen creatiever zou zijn. Als iedereen ruimte zou voelen om tot creatieve expressie... En dat zou gevierd worden alleen al dat je het doet. In plaats van constante vraag, is het goed? Mag het? Mag jij het doen? Nou, dan volgens mij hebben we dan een betere wereld.
0: Ja.
1: Dus ik vind die vraag ook niet meer interessant. Wanneer noem ik mezelf dichteres? Ik noem mezelf ook trouwens echt nooit dichteres. Ze hebben het altijd over dichter.
0: Oh, dichter, ja. Oké. Okay. Maar er is wel een proces voor jou geweest om zover te denken zoals je nu denkt van?
1: Zeker. En ik heb daar één motto wat mij heel erg helpt. Dat is... Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dat geeft mij alle vrijheid. Ik ben gewoon aan het spelen. Ik ben gewoon aan het doen wat ik... Ja, ik vind het op dit moment leuk. Ik vind het op dit moment waardevol. Ik vind het op dit moment mooi. En dat is voldoende.

0: Welkom bij het programma Ton van Middelen in gesprek met en vandaag geweldsgast Merel Steinweg. Merel, jij zei tussendoor ook af en toe van je geniet van het moment. Leg dat eens uit.
1: Ja. Ik ben er wel achter gekomen dat ik een hoofd heb dat het zeer goed doet onder druk. Dus ik hou heel erg van improviseren. Ik hou heel erg van onvoorbereid op het podium staan. Bijvoorbeeld ook wat ik vertelde bij zo'n poetry slam. Een van de dingen is dat als je doorgaat naar de finale, dan doe je een echte slam, een battle. En dan heb je iemand tegenover je die gaat dan dingen voordragen. Dan moet je dan op reageren. Ja, dan ben ik. Dan gaat bij mij iets aan. Dan ben ik op mijn best. En ik vind het allerleukst. En de andere kant van die medaille is dat als je mij vraagt om lang van tevoren dingen voor te bereiden. Of allemaal op tijd dingen te doen. Of na afloop eindigen. Of uitgebreid te gaan evalueren en terug te kijken. Nee, daar maak je mij echt niet blij mee. Dus er gebeurt ook iets bij mij dat ik misschien wel onder invloed van adrenaline. Of ik ben dan gewoon heel scherp. En ik hou erg van dat gevoel. En ik hou er ook erg van als er onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat ik dat vind in het moment.
0: Maar het is wel grappig wat je zegt. Want je had net over wat er op de brink gebeurde met die plexiglazen platen. Dat kost voorbereiding, dat kost plannen en dat soort dingen. En dat staat een beetje haaks op wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En nou was het dus in deze ook wel dat wij hadden 6 weken de tijd. Wat echt voor dit project echt heel kort was. Als je weet dat de productie al 4 weken duurde. Dus die factor van adrenaline zat hier ook zeker in. Als ik hier een half jaar de tijd voor had gehad, dan had ik dit heel moeilijk gevonden. Ja.
0: Wat gebeurt er dan als het zo lang gaat duren? Haak je dan af? Of?
1: Zeker, dan heb ik een moeite om focus te houden. En het overzicht te hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje een neurodivers brein heb wat dat betreft. Dat ik daar juist over struikel. Dus ik vind ook heel veel verschillende dingen leuk. Dus ben ook wel snel afgeleid. En dan begin ik gewoon aan iets anders voordat ik het eerste heb afgemaakt. Dus in die zin helpen bij mij korte afgebakende sprintjes. Dat helpt. Dat heb ik echt geleerd.
0: En hoe doe je dat dan met dichten? Want dat is vaak focussen. Of is dat ook een... Dat je door de dag heen denkt van nou dan die zin of dat woord. Of...
1: Ja, ik kan het dus echt alleen onder druk. Dus een van de dingen, ik ben een sneldichter. Dus wat ik daar voor me die ik daarvoor heb is dat ik voor mensen één op één een gedicht schrijf binnen 10 minuten. En dan heb ik dus en een gesprek en ik schrijf. En dat is trouwens, als ik er nu over nadenk, eigenlijk ben ik ooit zo begonnen op Koningsdag. Met een kleedje met toon me uw gezicht en ik schrijf u een gedicht.
0: En, hoe oud was je toen?
1: Ja, dat ik 28 of zo.
0: Oh, sorry.
1: Ja. Nee, dus niet als kind, maar wel later. Ja. Maar, want daar gebeurt iets interessants. Dat ik heb wel altijd al gehad dat mensen mij veel vertellen. Uit zichzelf. Daar hoef ik niks voor te doen. Dat is soms heel vervelend. Want op de meest rare momenten krijg ik de shit van iemand anders over me heen. Maar in deze vorm is dat heel fijn. Dat mensen het snel met open zijn naar mij toe. En dan ga ik schrijven. En omdat die druk er is, omdat gewoon ons contract is eigenlijk. Van wij hebben nu, ik heb nu 5 minuten voor jou te schrijven. Heb ik ook helemaal geen ruimte voor de innerlijke criticus. Dus die gedachte van, oh is het wel goed? Of past dit wel? Of kan het niet beter? Daar is geen ruimte voor.
0: Nee,
1: en wat er dan gebeurt is dat er iets inkomt van heel intuïtief schrijven. Soms schrijf ik ook echt iets op en ik draag dan ook wat persoonlijk voor. En dan weet ik zelf eigenlijk niet waarom ik heb opgeschreven wat ik heb opgeschreven. En dan pas dagen later denk ik, oh, maar daar ging dit over. En ik doe dat dus in die vorm, maar ik doe het ook. Ik word ook geboekt voor evenementen of bruiloften of festivals. En dan heb ik het motto woorden geven aan wat niet gezegd wordt. En dan ben ik live aan het schrijven. En dan moet ik op een gegeven moment op en dan draag ik het aan zo'n hele volle zaal voor. Dat heeft natuurlijk alles in zich om hyper stressvol te zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar voor mij werkt dat. Dan heb ik focus, dan heb ik adrenaline. En dan moet het. Het is ook gewoon wat het is. Dat is dan ook zo fijn. Dit is wat het is. En laatst deed ik dat nog bij een rondom een documentaire. De documentaire Mijn Woord tegen het Mijne. Heeft veel prijzen gewonnen. En die doen nu een reis naar het land door met mensen in gesprek te gaan over die documentaire. En dan schrijf ik het ook. En nu had ik echt dat ik de trap afliep naar het podium en nog iets aan het schrijven was. En dat pakt dan toch altijd goed uit. Ook omdat ik mezelf vrijheid geeft. Als ik niks heb, als ik niks heb gehad om over te kunnen schrijven, dan is dat mijn verhaal. Want dat is ook veelzeggend.
0: En wat zijn voor jou thema's?
1: Die in zo'n...
0: Ja.
1: Ik vind het altijd heel interessant om goed te luisteren naar wat mensen moeilijk vinden om te zeggen. Wat er misschien niet gezegd wordt, maar wat op een andere manier dan met woorden gezegd wordt. Dit klinkt vaag, maar soms kan je een zucht door een zaal horen gaan. Of je kan horen dat mensen gaan zitten schuiven op hun stoel. Of ik voel gewoon dat ongemak en dan weet ik zeker dat de rest van de zaal het ook voelt. En waar die spanning zit, dat vind ik interessant. Want daar waar het schuurt dan.
0: Ja.
1: En kijk, de content daarvan, of de reden daarvan, dat is dus, als ik het voor zo'n evenement doe, is dat heel verschillend. En in bredere zin, wat voor mij thema's zijn, ik ben een sociaal pedagoog. Ik ben gewoon eindeloos gefascineerd door hoe wij naar kinderen kijken, hoe kinderen naar de wereld kijken, hoe we naar ouders kijken, waartoe we opvoeden, waartoe we opleiden. In hoeverre dat cultureel bepaald is. Welke normen we nastreven. Ik ga hem nu niet quoten, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Maar Mandela heeft daar een hele mooie quote over. Iets van: de ziel van de samenleving zit in hoe we omgaan met kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En dat, daar zit voor mij altijd een eindeloze fascinatie.
0: Heb je er ook zorg over, gezien de ontwikkelingen in deze wereld?
1: Ja, ook als moeder wel.
0: Ja.
1: Ja. En tegelijkertijd. Ik weet dat ik studeerde bij Michel de Winter, als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. En die zijn allereerst. Ja, sorry?
0: De bekende.
1: Ja, precies. Ja. En zijn allereerste college, daar liet hij ons geschriften lezen van ik weet niet hoe oud. Waarin elke generatie ouders zich weer zorgen maakt over de volgende verloren generatie. Dus het is ook iets tijdloos en universeels. Ja. Dat elke generatie zich zorgen maakt om de volgende. Ik denk waar ik me het meest zorgen om maak is dat ik denk dat ons onderwijs onze kinderen niet per se voorbereidt op wat ze moeten kunnen. En tegelijkertijd, onderwijs is ook maar een deel van de vorming van kinderen. En niet dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Heel belangrijk. Alleen ik zie dat een systeem wat achterloopt op de snel veranderende wereld.
0: Ja. Maar is dat ooit in te halen op een school, denk ik wel eens?
1: Nou, ik denk dat het heel erg... zit dus, gaan we voor de verbinding? Zijn de leerkrachten, mogen die echt als mens daar overdragen? Of verwachten we van leerkrachten dat ze lesstof, er doorheen duwen?
0: Vanuit het boekje.
1: Ja, en dat is niet... Ik denk dat elke leerkracht het liefste die verbinding aangaat. Mm-hmm. En dat er een systeem is waarin dat niet altijd kan.
0: Nee.
1: En ik zie de momenten wanneer het wel kan. En dan denk ik, kinderen hebben een voorbeeld grote mensen nodig. En die de kinderen ook heel serieus nemen.
0: Hoe was jouw onderwijsperiode dan?
1: Nou, ik ben een absoluut helemaal totaal Montessori kind. Waarvan ik altijd denk, wat ik vooral heb geleerd is alles te bevragen. Wat denk ik als docent op Montessori school frustrerend kan zijn, maar het heeft me wel veel gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet zomaar iets voor waar aannemen. Zelf goed snappen waarom je doet wat je doet. Het niet gewoon doen omdat het je wordt opgedragen. Soms ook wel ingewikkeld. Ik zou soms willen dat ik ook gewoon dingen kon doen omdat ik ze nou niet meer moet doen. Maar dat heeft het me denk ik wel gebracht. Maar ik zat op mijn middelbare schooltijd. Ik heb het topsport gedaan. 10 jaar lang. Dus voor mij was school altijd überhaupt sowieso een bijzaak. Want daar was ik eigenlijk altijd te moe voor. Dus het sporten was voor mij veel vormender dan de school zelf.
0: Ja, ja. Ja. Botst dat wel eens met elkaar? Topsport en de school?
1: Ik weet het. Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou, omdat je net zegt van de sport, daar kon ik minder uit en dan had ik plezier in. School was een beetje een blok aan het been. En toch wordt er van je verwacht dat je een diploma haalt of dat je aan de eisen voldoet. Nou, daarom staat het niet haaks op elkaar.
1: Nou, ik vond het wel grappig dat ik uiteindelijk had ik een soort mijn topjaar qua sporten in mijn eindexamenjaar. En ging mijn eindexamen ook fantastisch. Dus het is ook iets wat elkaar enorm kan versterken natuurlijk. Het is ook vormend in dat als je iets wil en je wil ervoor gaan, dat je dan ook dat je het ook kan bereiken. Natuurlijk ook vormend in discipline, waarvan ik dan nu altijd denk, waar is die geboren?
0: Je mag jij antwoord op geven.
1: Nou, daar heb ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik sportpedagoog wil worden. Want ik heb daar heb ik, maar dan kunnen we een hele aflevering mee vullen. En daar heb ik wel veel ideeën over. Het is ook heel vormend als je opgroeit in een omgeving waar je bent wat je presteert. Wat in een hoogcompetitieve omgeving vaak de boodschap is die je meekrijgt.
0: Ja.
1: En juist in die plekken zijn hele goede pedagogen zo ontzettend belangrijk. Want het zijn die, ik denk zeker jonge mensen die topsport doen in hun identiteitsvormende jaren. Die moeten ook die onvoorwaardelijkheid blijven voelen. En dat heb ik zelf denk ik, nou, niet altijd gehad. Aan de andere kant heb ik het daarna zelf dus moeten uitvogelen. En kom ik uit bij een motto wat me enorm helpt. Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dus het is ook weer mijn route die ik ook niet had gewild dat die anders was gegaan. Ja, ik gun dat ieder kind in een heel competitieve omgeving, dat er altijd onvoorwaardelijke volwassenen bij zijn.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Hey. De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit.

0: Merel, je hebt topsport gedaan in het roeien. Heb jij ten opzichte van gedichten, poëzie ook toppers dat je zegt van die zou ik graag willen evenaren?
1: Oh, nou, sowieso niet evenaren. Dat heb ik helemaal. En dat vind ik dus zo heerlijk aan het creatief werk. Dat het dus. Kijk, bij het sporten is het altijd. Je prestatie is gewoon ten opzichte van een ander.
0: Precies, ja.
1: Altijd. Wat heel, waardoor je, ik had daar best wel last van. Wat dus ook dat ik mijn eigen kompas verloor. Van wanneer vond ik het nou goed gaan? Altijd ten opzichte van een ander. Ik vind het dus ook fantastisch. Ik blijf het allerliefste gewoon, ik denk ook dat het zo is, gewoon amateur. Ik wil gewoon amateur. Ik wil nergens dat het werk wordt. Want daar zit voor mij ook het spelen in.
0: Mm-hmm,
1: het is natuurlijk wel werk, maar.
0: Ja.
1: Als ik het gevoel zou hebben dat ik moet bewijzen dat ik. Dat ik ook beter ben dan. Of me kan vergelijken met. Ik krijg nu al helemaal. Dat wil ik helemaal. Nee. Daar wil ik echt helemaal uit mijn creatieve werk houden. Principieel omdat ik vind dat het daar niet om gaat. Maar ook omdat het me dan gewoon echt remt in creativiteit.
0: Ja.
1: En die functie heeft het in mijn leven. Dat ik er gewoon van geniet. En dat ik er plezier in heb. En dat wil ik niet onder druk zetten door er een soort ranglijst of zo aan te hangen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Oh, nou ja, welke dag? Nee, ik heb geen enkele dag die er hetzelfde uitziet. Nee, wij hebben drie kinderen. Van echt fantastische kinderen. Dat vind ik ook het meest poëtische in mijn leven. Dat ik met de mooiste uitspraak gekomen. Dus ja, ik ben zelf echt een absoluut ochtendmens. Als het aan mij zou liggen, zou ik elke ochtend om 6 uur opstaan. Eerst gaan zwemmen. En dan dat zijn mijn golden hours, ook qua creativiteit. Maar ja, die worden nu gewoon gevuld met boterhammen smeren en appeltjes snijden. En kinderen naar school brengen. En dan heb ik qua werk, ik ben eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemer. Omdat ik graag mijn eigen dingen doe. En heel graag verschillende dingen doe. Dus ik geef veel trainingen als trainingsacteur onder andere. Ook weer over in het moment gesproken. En ik schrijf ook nog in opdracht. Ik doe dus nu en dan het sneldichten op locatie. Ik sta met Pinksteren ook op Vuurrol. Dus dat is dan echt geboekt op een festival. Ook fantastisch. Dus ik doe altijd heel verschillende dingen. Daar ga ik heel lekker op. Maar dat betekent ook dat elke dag er anders uitziet.
0: En waar zit je ontspanning? Want ik denk dat je een hele drukke agenda hebt. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Nou, ik ben wel. Mijn vrienden zeggen ook altijd dat ze me bijzonder goed vinden in leuke dingen doen voor mezelf. Ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje dan naar dingen toe te gaan. Ik ga heel graag in een cafeetje zitten, koffie drinken en de gesprekken afluisteren. Dat is echt mijn ontspanning. Ik dans ook heel graag. Ik ga binnenkort naar een silent disco poetry avond in het Stadsklooster. Ook zo heel lekker, obscuur, raar. Dat geniet ik ervan. Ik ben ook weer gaan roeien. Nadat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat doe ik dan weer in Amsterdam. Daar vind ik ook een ontspanning. En verder met mijn kinderen knuffelen. Met mijn man. Spelletjes spelen. Bordspelletjes vind ik ook leuk. Klinkt als veel, hè? Als ik
0: het
1: zo opzo.
0: Ja, dat is ook weer ontspanning.
1: Ik heb ook gewoon 7 dagen in de week.
0: Ja, snap ik. Ja. Jouw poëzie, kunst, laat ik zo maar zeggen, dragen die over naar je kinderen? Of zou je willen dat ze het ook zouden kunnen?
1: Ja, nou, en dat kunnen ze ook. Dat vind ik het, ach, ik kan met mijn jongste dan.
0: Die is
1: nu 8, maar dat heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Dat vinden wij dus heel leuk, dan lopen we gewoon over straat en dan begin ik met een zin en dan doet hij hem na en dan volgt er weer iets anders en dan hebben we opeens een liedje en dan zingen we dat en dan. Ze zijn alle drie heel talig. Ze lezen ook heel graag. Daar word ik gewoon heel blij van als moeder. Ja. En ik hoop zo ontzettend dat die creativiteit die ze hebben, dat ze die. Verloren is het niet, maar dat daar niet de deksel op gaat, zeg maar. Dat ze die kunnen blijven voelen. En ik hoop dan dat ik een beetje meegeef dat er ook een grote bron van plezier in het leven is.
0: Maar daarmee bepaal je ook de keuze welke school ze gaan, denk ik.
1: Nou, Nou, dat bepaal ik niet. In vervolgonderwijs.
0: Of, ja, maar ook op het basisonderwijs denk ik. De ene school is strakker, dan is dat meer speelse.
1: Ja, maar ik heb wel 3 kinderen die erg goed gaan op autonomie.
0: Okay.
1: Op zelf hun dingen mogen doen en alles bevragen. Dat herken ik natuurlijk ook weer. En mijn man ook. Dus we zoeken zeker wel naar scholen waar dat gewaardeerd wordt. Ja. Waar docenten daar ook plezier aan hebben. En dat vragen zijn dan ook vaak behoorlijk existentieel. Dus dat zijn niet vragen waar je de antwoord op hebt, maar waar het wel leuk is om in mee te denken. Ja.
0: Waar zit voor jou de uitdaging om het volgende boekje te schrijven? Het volgende gedicht?
1: Nou, dat is dus heel leuk. Ik heb een paar dingen lopen. Ik ben ook dit jaar weer de stadsdichter van Baden. Dus ik ga in ieder geval 2 gedichten schrijven. En ik ga mijn opvolger zoeken. Ik hoop dat ik die kan vinden. Dat zou ik echt te gek vinden als het stadsdichterschap kan blijven. Dus dat is sowieso al schrijfwerk. En ik heb dus net bedacht, omdat ik die magneetborden heb, waar ik net over verteld heb. En al die mooie zinnen, dat ik dacht, ik ga een schaduwbundel maken van de bundel die ik dus vorig jaar heb uitgegeven. Die bundel heet trouwens Zo gloed als nieuw. Ik ben bijna door mijn voorraad heen. En toen dacht ik, dan maak ik een schaduwbundel en dan noem ik hem Zo gloed als opnieuw. En dan zijn het allemaal dezelfde woorden, maar dus in andere volgordes. Als een collectief project. Daar hebben meer dan 100 mensen hebben al met mijn woorden weer nieuwe zinnen gemaakt.
0: Hoe is dat? Om te bedenken van, je hebt een boekje uitgegeven, poëzie, en de ander is aan het lezen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat vond ik dus heel, dat heeft mij echt heel erg tegengehouden om überhaupt een boek te maken. Omdat ik altijd met mijn woorden, met mijn gedichten blijf spelen. Dus ze zijn nooit af. Ze staan nooit in een vaste vorm. En op het podium is het, doe ik de ene keer zo. En dan verander ik er toch weer wat aan. Dus ik vond het heel spannend om het vast te leggen. En ook omdat, wat ik net zei, voor mij is de klank en hoe het en de melodie die erin zit voor mij altijd heel belangrijk. En ik dacht opeens, ja, als mensen het dus zelf lezen, dan moet ik dat helemaal loslaten. Mm-hmm. En dan ging ik ook wel twijfelen in hoeverre blijven de gedichten dan overeind. Maar dat heb ik gewoon maar losgelaten. Ja. Omdat uiteindelijk vonden mensen het toch ook heel leuk om het terug te lezen. Ja. Als ze hem een keer ergens gehoord hadden. En dat was ook wel een bevrijding om het gewoon te doen. Ja, eigenlijk een beetje een why not. Hè? Hoezo niet eigenlijk? En ik vind dat hele proces van een boek maken, dat heeft me ook goed gedaan. En ik had mezelf gewoon een hele harde deadline. Ik werd 40 en ik wilde gewoon op mijn 40ste verjaardag het boek presenteren. Dus ik had weer die druk gecreëerd voor mezelf en dat werkte heel goed. Dus nu moet ik een nieuwe harde deadline voor mezelf regelen.
0: Ja. Je zei net van, je moet op zoek gaan naar nieuwe, of een opvolger. Nieuw is niet goed woord, maar opvolger. Zijn er criteria aan? Of kunnen mensen als ze dit horen zeggen, ik ga solliciteren of gaan we melden?
1: Ja,
0: hoe werkt dat?
1: Ze moeten zich massaal melden.
0: Massaal, oké. Okay.
1: Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk het spannende. Ik weet in Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze gewoon echt verkiezingen. In Hilversum ook. Dus dan allemaal inzendingen. En dan is er een commissie die dan, en dan mag je voordragen. Omdat in Baren we het ook nog aan het bouwen zijn, zou ik al heel blij zijn als iemand een stokje wil overnemen. Maar nog meer te gek zou het natuurlijk zijn als we kunnen kiezen.
0: Ja.
1: Dan ontstaat er een traditie en dan kunnen we daar echt mee gaan bouwen. En ik denk wat typisch is aan het stadsdichterschap is, dat doe je niet achter je bureau. Dus je moet het echt leuk vinden om op pad te gaan. En met mensen te spreken en de omgeving. En ja, je schrijft uiteindelijk ook voor een heel breed publiek. Dus die toegankelijkheid is ook gewoon echt. Dat moet je ook leuk vinden. Daar moet
0: zeg,
1: je
0: moet je ook kwetsbaar op durven stellen? Of is dat iets anders?
1: Ik denk dat je dat er per definitie in zit. Ja. Als je iets schrijft en aan de wereld laat zien. Maar ik denk dat je heel erg bereid moet zijn om verbinding op te zoeken. En dat zelf, maar ook via je gedichten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ga je dan ook meegeven, probeer het speelse element erin te houden?
1: Voor mij werkt dat. Ja. Ik weet niet. Misschien zijn er mensen die vooral heel goed gaan op dat het heel serieus is.
0: Ja.
1: en dan is dat de formule. En dan moeten ze vooral dat blijven doen. Ik denk zelf wel in een, als de wereld al wat overweldigend is, als je er dan nog veel meer zwaarte over of bij aan toevoegt. Ik hou zelf gewoon heel erg van dat er wel perspectief is. Of dat het iets activeert. Maar nogmaals, dat is ook smaak. Maar dat is wel wat ik wat ik ook associeer met als je voor een groot publiek schrijft.
0: We begonnen het programma met wie schrijft, die blijft. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb die eigenlijk nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd, wat betekent het eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, het is een standaardzin. Het is iets van, als je iets presteert, dan mag je blijven of zo. Zoiets denk ik. Maar
1: dat is natuurlijk raar, want iedereen mag blijven.
0: Precies, ja.
1: Maar misschien zit meer van je laat iets achter. Maar dat vind ik ook altijd, ik loop altijd helemaal vast op die gedachte.
0: Loslaten.
1: Ik vind het wel heel leuk om aan mijn kinderen te laten zien dat als je iets wil maken, kan je het gewoon maken. En dat vind ik tof om dat voorbeeld te geven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Het gaat je goed.
1: Dankjewel.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
0: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat, bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Autoservice Baren, de vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald het volgende. We spreken met de formateur André van der Pad. Alex van den Berg, de fractievoorzitter van GroenLinks in Baarn, komt aan boord. En we kijken even vooruit naar de vergadering van woensdagavond. Debat in de Raad, het weer. En we komen terug op de foyer die leeggehaald is. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. Maar eerst gaan we naar muziek. Ah, heerlijke muziek. Billy Joel.

0: Muziek van Billy Joel, een van die grote hits van hem die je ook nog heel regelmatig voorbij hoort komen in allerlei radio-uitzendingen. Dit was hem, een prachtige Tell Her About It. We volgen al weken achter elkaar de vorming van een nieuwe coalitie in Baren. VVD, D66, 50PLUS en de CDA zitten samen rond de tafel om een coalitie te smeden. Afgelopen week bijna zitten we toch wel aan het einde van die formatiebesprekingen. Komen deze week, volgens mij, dus een beetje de laatste zaken om volgende maand, oftewel de laatste vergaderingreeks van de gemeenteraad van Baren, om daarin nog het gehele programma te kunnen presenteren. Dat is de opzet en daar lijkt het op te gaan uitdraaien. We spreken erover dus met de formateur André van der Pad. De coalitievorming in Baren nadert zijn einde. De formateurs Marianne Morre en André van der Pad zijn druk in de weer om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hoe is de stand van zaken? Ik praat erover met André van der Pad. André, hartelijk welkom in de uitzending. Kun je vertellen, hoe staat het er op dit moment voor?
1: Je zei in je inleiding om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De neuzen hebben steeds in dezelfde kant gestaan. Hè? Dus daar hoeven we ons best niet voor te doen.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Vanaf moment 1 zien we gewoon vier partijen die de wil hebben om eruit te komen. En met elkaar in overleg zijn daarover.
0: Ja. We hebben 9 onderdelen die uitgebreid besproken moeten worden. Of zijn inmiddels, heb ik begrepen. Hè? Zijn jullie eruit gekomen wat betreft die 9 onderwerpen? En ik denk het zwaarste onderwerp natuurlijk de financiën. Want daar zijn zeker ook de laatste tijd nog behoorlijke zware zaken voor naar buiten gekomen eigenlijk, hè?
1: Dus we maken nog steeds stappen vooruit, absoluut. En laten we zo zeggen, de afgelopen donderdag zijn we uitgebreid bij elkaar gekomen. Woensdag, sorry. En we hebben weer stappen vooruit gemaakt, maar we hebben nog niet het eindpunt bereikt.
0: Nee. Ik heb begrepen dat ook de ambtelijke organisatie ingeschakeld is om mee te denken over de financiën. Omdat zij veel beter weten van, dat zijn allemaal zaken die meespelen en eraan komen. En zodat er een hele gedegen plan neergelegd kan worden eigenlijk. Hè? Ben je nog voor verrassingen komen te staan?
1: Nee, het was ook, ze waren ook aanwezig gewoon om heel veel vragen vanuit de potentiële coalitiepartners te beantwoorden. En van, hoeveel is de stijging op dit geweest? Wat gebeurt er als we aan deze knop draaien? Wat gebeurt er als we aan die knop draaien? Daar wist de ambtelijke ondersteuning allemaal mooie antwoorden op te geven. Of in enkele gevallen moest het nog even uitgezocht worden. Maar er waren gewoon vele vragen over hoe de financiële puzzel uit zou pakken. Meer als we aan die sleutel draaien, wat gebeurt er dan bij iets anders? Zo moet je het zien.
0: Nou, het was de afgelopen tijd een behoorlijke tegenvaller toch weer dat er 1,4 miljoen meer uitgegeven is aan de jeugdzorg dan in feite begroot was. Dat is een behoorlijke tegenvaller volgens mij. En daar moet je dus wel behoorlijk op inspelen om dat toch in de hand te gaan krijgen, hè?
1: Dat klopt helemaal. En dat is aan de coalitiepartijen. Het gat moet ingevuld worden. Nou, dat is punt 1. Waar komt dat vandaan? En punt 2. Hoe kan je iets dergelijks, of het hebben we het over de jeugdzorg, hoe zou je dat eventueel op termijn kunnen indammen? Hè? Dus hoe ga je zorgen dat de bron of dat de kraan dicht gaat voordat je alleen maar gaat dweilen?
0: Ja. Duidelijk.
1: Over beide wordt hard nagedacht.
0: Ja, dan zou je dus bijna denken, dan ontkom je er niet aan om aan een van die knoppen die je dan toch hebt te gaan draaien. En dat is de WOZ-waarde te gaan verhogen, meer dan met de inflatiecorrectie.
1: Nou, de WOZ-waarde kan je niet zomaar verhogen, dan krijg je heel veel bezwaren. Maar je bedoelt de OZB.
0: Sorry. Inderdaad.
1: Ja, nee, let op. Ik snap dat je af en toe mij ook verder wil houden. Dat weet ik niet. Dat is niet aan mij. Net als vorige keer, dan moet je de heer Bassini van of Hanneke Struik-Kramer van D66 bellen. Aan welke knop ze willen bellen en draaien. Dat, net als vorige keer, ik ben de formateur. En niet voor de politieke uitspraken.
0: Nee, maar ik neem aan dat in dat hele verhaal van die financiën toch wel duidelijk gekeken wordt van daar moeten we toch wel aan gaan denken.
1: Er is gevraagd van wat betekent het een procedure van wat zou dat betekenen? Maar er is ook gevraagd, wat betekent als we lezers verhogen? Wat betekent als we hondenbelasting verhogen? Wat betekent als we toeristenbelasting verhogen? Hmm. En heb je alle vier de posten die je zelfstandig als gemeente kan beïnvloeden.
0: Ja.
1: En er is ook gevraagd of we ruimte

0: van de week zijn beslag krijgen helemaal. Begrijp ik dat goed?
1: We komen steeds dichterbij, maar om dan te zeggen van joh, volgende week krijgen ze beslag. Vanaf dag 1 ben je aan het schrijven, hè, want vanaf dag 1 pak je onderwerp bij de hand en dat pak je dan samen. En dan moet je het grotere geheel bekijken. Alleen moet je weer terug naar de afzonderlijke hoofdstuk, omdat het niet past het financiële plaatje. Ja, dat moet de komende 1-2 weken moet het duidelijk worden.
0: Ja.
1: En dat we 31 mei gaan halen, dat geef ik je wel mee. Dat lukt niet, want dat is overmorgen.
0: Nee, dus houdt dat in dat het dus ook dan niet in de raad gepresenteerd kan worden in de laatste serie vergaderingen voor de vakantie?
1: Nou, daar hebben we nog net even de tijd voor. Dus daar moeten we heel erg hard gaan werken de komende 1-2 weken. Daar zitten Marianne en ik druk mee bezig. Er worden wat verhalen nu geschreven, er worden dingen uitgewerkt. En er wordt nog wat data ingepland. En hopelijk kan iedereen, nu komt dat voor werk of vakantie naar het buitenland. Dat zal een hele schelen.
0: Ja, maar dan zou dus nog een mogelijkheid zijn om in die laatste reeks vergaderingen van de Raad voor de zomerreces het helemaal zijn beslag te laten krijgen.
1: Daar gaan we nog wel van uit.
0: Oké.
1: Daar gaan we nog wel van uit, ja.
0: Dat is een... Ja. Prima. Ik heb ook begrepen dat er nog over de namen van de wethouders gesproken moet worden, hè?
1: Het is in elke partij zelf om dat in te vullen. De namen, die moeten nog geleverd worden.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we nog, we hebben het nog niet eens over portefeuilles gehad, we hebben het over wethouderschap. Je moet eerst weten welke portefeuilles het worden, voordat je de naam van de wethouders daarbij gaat zetten. Ja. Neem ik aan vanuit de partij.
0: Dus ja, dat lijkt me ook duidelijk. Ja. Want je moet wel iemand hebben die affiniteit heeft met dat gebied wat hij onder zijn hoede gaat krijgen.
1: Ja, klopt helemaal. Dus dat, in die zin hebben we nog niet, is dat allemaal nog niet besproken.
0: Nee. Er staat dus nog aardig wat op de rol voordat het helemaal kant en klaar is en aan de gemeenteraad gepresenteerd kan worden. En je gaf het al aan, dat moet in de laatste sessie voor de grote vakantie gebeuren.
1: Ja.
0: En we zijn uiterst benieuwd. En graag volgende week komen we weer bij je terug om dan weer te horen hoe de stand van zaken er is rond de coalitievorming hier in Baren. André,
1: Hoop dat ik volgende week wat verder ben dan, inderdaad.
0: Fantastisch. André, dankjewel voor je bijdrage op dit moment. Kees. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dankjewel, Kees.

0: en Eddie, dat waren ze met z'n tweeën. Het nummer Would I Lie To You. Als je kijkt naar de geschiedenis van de muziek, dan kom je bepaalde nummers die kom je steeds weer tegen. Die blijven gewoon hits eigenlijk. En waarvan iedereen nog steeds denkt van, hey, dat klinkt lekker. En dat kan een nummer zijn uit 1960, maar dat kan ook ergens in de 80 jaren zijn, zoals deze van Charles en Eddie. Het nummer Would I Lie To You. De inforaad, de voorlaatste voor de grote vakantie, die is afgelopen woensdag geweest. En aanstaande woensdag, dan komen we zo meteen nog eventjes op terug, hebben we het debat in de raad. En we spraken met Alex van den Berg, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Aan de telefoon heb ik Alex van den Berg, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Alex, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Hoi, goedenavond.
0: Alex, ik heb een vraag. De informatieraad hebben we net achter de rug, afgelopen woensdag. Zijn daar spectaculaire dingen aan de orde geweest waarvan je denkt van, nou, daar moeten we het beslist even over hebben?
1: Nee, op dit moment denk ik niet dat het heel spectaculair is. Het is een beetje een aflopende fase met dit college. Ja. En het voorstel over het spelen bewegen. Stuk, zeg maar. Dat, nou ja, er waren wel wat vragen over, maar ik heb niet het idee dat dat een heel controversieel stuk is. Dus ik denk dat dit een vrij rustige maand is, wat dat betreft.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die fase waar we nu in zitten. Eigenlijk een beetje tussen twee coalities in. Hè? De oude coalitie is nog, die zit nog en de nieuwe die wordt gesmeed. Dus dan heb je ook zo'n periode dat er eigenlijk ook geen nieuwe grote dingen meer aangehaakt worden. En dan is het meer op de winkel passen eigenlijk, hè?
1: Dat is het idee. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die nog in voorbereiding waren. Dat zijn natuurlijk langdurige trajecten waar ambtenaren druk mee zijn geweest. Dus ja, die zullen misschien nog naartoe komen. Maar voor het grootste gedeelte is het gewoon puur lopende zaken afhandelen en wachten op de volgende.
0: Ja. Als we kijken naar de coalitievorming, daar hebben jullie geen rol in. Want in feite zijn jullie veroordeeld, zoals ik het zo, misschien zo mag zeggen, tot de oppositie. Er zijn andere partijen die aan de slag zijn om een coalitie te vormen. In deze fase komen ze dan ook nog bij jullie terecht met bepaalde vragen of staan jullie compleet buiten?
1: Wij hebben, officieel gezien, weten wij helemaal nergens van. Je praat in de wandelgangen wel eens met deze en gene, dus dan vang je wat op.
0: Ja.
1: Maar we hebben verder geen enkele invloed of hebben niet meegepraat over de onderhandelingen. En wij weten dus ook eigenlijk niet wat er tot nu toe besproken is. Dus wij staan er volledig buiten.
0: Ja.
1: Jammer, maar ja, dat is hoe het gaat, vrees ik.
0: Ja, inderdaad, dat is hoe het gaat. Wat ik nog wel, zo net na die verkiezingen kwam dat toch ook eigenlijk naar buiten. Als GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen zouden zijn gegaan, al voor de verkiezingen, dan hadden jullie 6 zetels gehad en waren jullie de grootste partij geweest, hè? Dat is natuurlijk altijd, dat is altijd achteraf kletsen natuurlijk, dat begrijp ik.
1: Als is verbrande turf, hè, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Nee, ja, kijk, natuurlijk als je het bij elkaar optelt, is dat zo, de resultaten. Alleen de vraag is dan, als wij twee partijen samen waren gegaan, hadden we dan hetzelfde resultaat geboekt of niet? Ik kan daar nooit zoveel mee. Er is een keuze gemaakt, ook dat is politiek. We zijn ledenpartijen. De leden hebben daar het laatste woord. Het is wat het is. En in juni is de landelijke fusie. En daarna zijn de twee lokale verenigingen gaan ook eigenlijk samen. Ja. Daar komt een interim bestuur. En dan begint het hele proces te rollen hoe wij samen één partij gaan worden. En dat zal ook ergens in de komende periode zijn beslag gaan hebben. Dus deze verkiezingen kwamen gewoon net te vroeg. En dat is eigenlijk continu het standpunt geweest dat we allebei hebben uitgedragen. En ik denk dat we daar nog steeds achter staan.
0: Oké. Dan nog een laatste vraag. Je bent nu de fractievoorzitter van GroenLinks. Ook een geheel nieuwe rol.
1: Zeker, ja.
0: Hoe voel je je in die nieuwe rol?
1: Ik vind dat het hartstikke goed gaat. Maar dat is altijd makkelijk praten over jezelf. maar goed, ik vind het leuk. En ik heb een geweldig team om me heen. Dus we zijn natuurlijk wel met 3 nieuwe raadsleden. Alleen we zijn gewoon goed op elkaar ingespeeld. En we liepen ook alle 3 al in ieder geval een tijdje mee met de oude fractie. Ik heb in die zin de meeste ervaring.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon dat we alle drie goede energie hebben en ook alle drie aanvullende interessegebieden. En dat helpt gewoon heel erg, dat je op die manier gewoon de taken kan verdelen. En we zijn heel blij dat Nicole zich heeft gemeld als steunfractielid en dat die ons kan ondersteunen. Want dat geeft je gewoon nog net even wat meer slagkracht, zeg maar, op bepaalde punten. Ja, dus, dus nee, ik ben eigenlijk heel blij met hoe het bij ons intern gaat en hoe we staan en waar we staan. Meike heeft vorige week, vorige maand een motie ingebracht, zeg maar, waar die heeft het niet gehaald over de opvang voor
0: vluchtelingen,
1: zeg maar. Precies, alleen wel goede respons in die zin en kon veel, veel steun rekenen. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dus je merkt gewoon dat wij het handwerk, het vakwerk aan het leren zijn en daar ook stappen in maken. Dus dat is fijn.
0: Nou, goed om te horen. We komen zeker op een later tijdstip nog weer bij je terug. Voor dit moment wil ik je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1. Alex van den Berg, dankjewel.
1: Dankjewel, goedenavond.

En dat was hem, de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Een nieuwe nummer 1, moet ik zeggen. Cheerio, en dat is van Justin De Wild. Nou, zomers geluid, prachtig, past gewoon bij deze tijd en dat lekkere warme weer waar we op het ogenblik mee zitten. Ik zei het al, ik zou nog even terugkomen op de raadsvergadering van aanstaande woensdag in de Raad van Baren. En dat is de debatvergadering. De komende tijd, we hadden het er al over, eigenlijk niet zo heel veel meer op de rol. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we te maken hebben met een oude coalitie die er nog zit, terwijl de nieuwe gesmeed wordt. En dat geeft een beetje, ja, eigenlijk een beetje frictie. Kan niet zo heel veel meer nieuw gedaan worden. Het is pas op de winkel. Wat zijn er dan alsnog voor zaken die aan de orde komen? Raadsvoorstellen die besproken gaan worden. Het bosbeleidsplan. Dat is bewegen, ontmoeting, spelen en sport. Nou, daar kan natuurlijk niet zo heel veel mis mee. En dat is wel iets wat uitgebreid besproken gaat worden. Er is sprake van de opheffing van de belastingsamenwerking tussen Baren en Eemnes. Eerder deden de beide gemeentes dat dus samen. Dat wordt inmiddels weer losgekoppeld. En daar wordt de raad natuurlijk uiteraard ook over gevraagd om daar het een en ander over te zeggen. Dan de ontwerpbegroting 2027 van de GGD. Dat zijn eigenlijk zaken die elk jaar aan de orde komen en niet echt heel spectaculair zijn. Ook is dat het geval met de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht. De ODU, om het maar even zo te zeggen. En dat zijn de belangrijkste dingen die aanstaande woensdagavond op de raadsvergadering staan. We hebben dus wel een nieuwe gemeenteraad, maar we hebben nog een oud college. Tenminste, niet in leeftijd, maar gewoon sinds de verkiezingen. Aanstaande woensdagavond vanaf 8 uur kun je het rechtstreeks volgen door naar het gemeentehuis te gaan. Je kunt erbij zijn. Vaak niet in de raadzaal zelf. Dan kom je boven te zitten in de trouwzaal en kun je het op grote schermen volgen. Maar dat kun je ook thuis in je eigen luie stoel. Want Eemland 1 zendt het gewoon uit. Vanaf 8 uur 's avonds kun je gewoon thuis kijken naar Eemland 1. En dan volg je de gemeenteraad van Baren. Belangrijkste kanaal misschien, ik weet niet of het belangrijkste is, maar in ieder geval bij Ziggo zit hij op kanaal 46. Het is maar even dat je dat weet. Eens even kijken, hebben we muziek? Jazeker, die hebben we.

En de eerste die je hoorde was van Alvin Stardust, het nummer Pretend. Een van de twee grote hits die hij eigenlijk gehad heeft. En de laatste, dat waren ze, de Four Tops en Loco in Acapulco. Afgelopen woensdag in alle vroegte is de foyer in de Pekingtuin leeggehaald. Er was de nodige commotie en motie in de laatste raadsvergadering probeerde een uitstel van 6 maanden voor elkaar te krijgen. Maar die motie die heeft het niet gehaald. Kortom, voor Baren die de motie indiende was de enige partij die voorstemde en de rest van de raad stemde tegen. Had ook te maken met het feit dat al eerder over deze zaak gesproken was en er in het kader van de bezuinigingen die nodig zijn was dit een van de maatregelen die in de raad aan de orde waren geweest en men wilde daar niet opnieuw op terugkomen. Op den duur zal ook de Hertenkamp zelf op deze manier niet meer onder de gemeentelijke financiën gaan horen. Want men geeft eigenlijk aan, dit is niet een kernpunt wat bij de gemeente hoort te zitten. Kortom, helaas, maar ja, er was natuurlijk wel het nodige over te doen. Heel veel mensen vinden dat toch wel zonde. Opa's en oma's geven aan, we gaan er graag met onze kleine kinderen, oftewel kleinkinderen, naartoe. En ouders geven ook aan, het is altijd een prachtig punt om eventjes te zijn. Maar helaas, het gaat dus niet lukken dat het in stand blijft. De bedoeling is ook dat er een jeugdhonk gaat komen op diezelfde plek. Dus dat zorgt er ook nog weer eens een keer voor dat het dus zeker niet meer door kan gaan op diezelfde plek. Eens even kijken. Hebben we nog muziek voor je? Ja, die hebben we. Eens even zien. Wat hebben we in de cd-speler zitten? Je weet het maar nooit, hè? Maar volgens mij is het deze. Tracy Ullman. Jazeker. Het nummer Breakaway.

10 graden. En wil je heel uitgebreid over het weer horen, dan kun je elke dag terecht om 9:30 bij het programma 1 Land 1 Actueel. Dan hebben we daar onze weerman Klaas Bijker. En hij kan je nog veel preciezer vertellen hoe het erbij staat met het weer in Nederland. We gaan even naar Duitsland toe. Daar komen we natuurlijk wat het weer betreft ook van tijd tot tijd wel terecht. Maar dit is Matthias Reim.

Heerlijke muziek van onze oosterburen Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich. Een nummer wat regelmatig nog wel even voorbij komt. Elke zomer dan hebben we het erover. Wat wordt nu de grote zomerhit? In het verleden had je elk jaar wel zo'n echte grote zomerhit. Los del Rio, de Macarena, om er maar eens één te noemen. En deze is trouwens ook wel Lou Benga, Mambo nummer 5. Dat was er ook in, Last Ketchup, de ketchup song. Om er maar eens even een paar te noemen. En deze, Rigiera, Vamos a la Playa. Ook zo'n grote hit die natuurlijk midden in de zomer uitkwam.

Sommigen lopen in één keer pad af en sommigen die gaan ook langzaam eruit. En dat is met deze ook het geval. Eddie Floyd, Knock on Wood. Volgens mij hebben we er nog één te gaan. En ik dacht aan deze, de Philly Sound. En dan komen we ook zeker terecht bij de Three Degrees, Dirty Old Man.

Je had twee stromingen. Je had Motown aan de ene kant en je had de Philly Sound aan de andere kant. Philadelphia International Sound, om heel precies te zijn. En de Three Degrees. En die OJ's bijvoorbeeld, die hoorden ook tot die Philadelphia International Sound. The Dirty Old Man, een van de grootste hits die de dames van de Three Degrees in de tijd hadden. Eens even kijken. Ja hoor, het is weer de hoogste tijd. Tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Baard Snelt zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdagavond dus live op de televisie bij Eemland 1. De raadsvergadering van de gemeente Baren. De debatvergadering. En je kunt het dus rechtstreeks volgen vanaf 8 uur 's avonds. Het interview met André van der Pad, de formateur van de gemeente Baren, die kun je natuurlijk ook terugvinden op de site van Eemland 1. Ook is dat het geval met het interview wat ik had met André van den Berg. Hij is de fractievoorzitter van GroenLinks. Ook dat staat op de website van Eemland 1. En volgende week dan zijn we weer terug met een compleet nieuwe aflevering van het programma De Baardse Naald. Hier bij

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: geesteshoog is aangeschoven. Een gepassioneerd muziekliefhebber en schrijver. En zijn liefde voor de sappige pennenvrucht bracht hem in de journalistiek. Mijn gast van vanavond maakte voor diverse media interviews met onder andere Guru. Ja, wie zou dat niet wensen? Maar ja, hij is inmiddels overleden. Maceo Parker en Bootsy Collins. Welkom Peter Schong.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je hier bent.
1: Ja,
0: leuk om hier warme te zijn. Weer.
1: Nou, het is hier bloedheet inderdaad.
0: Ja, we moeten er even doorheen. Hè? Ja.
1: Ja, hey, we hebben een airco.
0: Guru, Maceo Parker, Bootsy Collins. Ik heb op jouw website een hele lange lijst gezien. Hoe kom je er allemaal aan?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon muziek waar je van houdt. En dat is eigenlijk wel een beetje de reden dat je dan ook de journalistiek in gaat. Ja, dan kan ik al die mensen misschien wel een keertje gaan interviewen. En ik doe het al heel wat jaartjes. Een jaar of 30 denk ik wel.
0: Met het pasje van AD of een pasje van Jazzism kom je overal?
1: Dat heb je wel nodig inderdaad. Ja. Je moet wel natuurlijk voor een blad werken. Want anders zeggen die artiesten, leuk voor je dat ik met jou ga praten. Maar dan ben je ook maar een fanboy natuurlijk.
0: Precies.
1: Dus en zo kom je door de decennia heen. Krijg je in één keer een enorme lijst met mensen die je hebt gesproken.
0: Ja, hele aardige mensen. Guru is een hele aardige man. Alleen die manager dus wat minder.
1: Ja, nou de producer eigenlijk.
0: Of producer.
1: Ja, precies. Nee, hij bracht toen die laatste Jazz Matthijs plaat uit. En daar ging het interview ook over. Maar ja, als je dan met Guru zit, dan wil je natuurlijk ook naar zijn andere groep, naar Gangstar vragen.
0: En die bestond niet meer.
1: En dat lag blijkbaar nog wel een beetje gevoelig. Dus ik kreeg meteen ruzie. En eigenlijk niet zozeer met Guru, maar met die producer Solar. En een jaar of 2-3 later overleed Guru. En heeft die Solar ook nog een hele dubieuze rol rondom zijn overlijden en de erfenissen en de voogdij. En weet ik veel wat gespeeld.
0: Jongen, MC Solar. Solar
1: dat is weer iemand anders.
0: Oh,
1: nee, niet te verwarren met de Franse rapper.
0: Nee. Goed, in het tweede uur hebben we Miles Davis, althans een heleboel Miles Davis. Ja. In het eerste moeten we ons even knagen door de UK Jazz. Dat is geen straf hoor. Want als je begint met Rachio Luna met Nuff Set, dan zit je natuurlijk gelijk eerste rang. Zullen we ermee beginnen?
1: Ik ben helemaal klaar voor.
0: Ik zeg beginnen!

0: set. En Nufset betekent in het Engels ongeveer genoeg gezicht. Het is genoeg geweest. En dat klopt ook wel een beetje. Na 7 minuten 58. Maar het was er leuk.
1: Ja, lekker nummer. Ja. Ja. Goeie bas.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, Maceo Parker, ben je ook geweest?
1: Nou, niet geweest. Het was gewoon telefonisch.
0: Dat was telefonisch.
1: Maar ik heb hem wel gesproken, inderdaad.
0: Je hebt nooit naar een concert geweest van hem?
1: Ja, zeker. Meerdere keren. Ja,
0: 10 uur durende, ongeveer 7 dagen duurde dat optreden ongeveer. Dat ging maar door.
1: Dat viel bij hem wel mee. Ja. Wel met George Clinton, weet wel. Dat waren echt concerten van 6 uur. Ja, fantastisch. Daar hou ik wel van.
0: Ja, bij UK Jazz gaat het toch wel wat anders. Dan, we hebben net 7 minuten 58 moeten consumeren, zoals
1: best lang. Ja.
0: Maar we gaan nu naar Rafi Bushman, The Leopard. En dat is een moderne jazztrack met broken beat en spirituele jazz-invloeden. En dat is het nieuwste nummer wat is verschenen. Dus we hebben een primeur, The Leopard. MUZIEK

0: Ja, na Horatio, Luna en Rafi Bushman heb je een klein beetje indruk wat de UK Jazz zo'n beetje voorstelt.
1: Nou.
0: Wordt bijna niet, ze treden bijna niet op in Nederland. Ja, bijvoorbeeld Cocoroco wel, die heeft heel Ahoy vol geboekt zo langzamerhand.
1: Ja.
0: En ja, daar blijft het een beetje bij. Nou, niet helemaal, maar...
1: Je hebt altijd in Paradiso dat Soul Sonic Jazz Festival. En daar komen wel vaak van die Londense acts ook.
0: Ja, dus geen Nederlandse helden.
1: Geen Nederlandse. Nee, meestal Londen inderdaad, ja.
0: Ja, het schijnt klauwen met geld te kosten om Engelsen deze kant op te komen.
1: Ja,
0: om
1: Brexit.
0: Te laten komen in Brexit. Ja. Ja, dat is dan het enige obstakel. Maar ja. Voor de rest heb je natuurlijk ook enorm veel kaartjes die je kunt verkopen. Als mensen zeggen van, hé, hey, dus UK Jazz... Daar ga ik naartoe.
1: Ja, het is hartstikke hip.
0: Vooral dus, studenten.
1: Ja.
0: Jongeren. Goed, we gaan naar Moses Juve Trio. En hun sound wordt vaak vergeleken met artiesten als Yusuf Days. Die ken jij.
1: Dus zeker. Nou ja, daar heb je ook een icoon uit de Londense scene.
0: Ik wou maar zeggen. Robert Glasper.
1: Ja.
0: Ken je natuurlijk ook. En Bad Bad Not Good.
1: Ja, fantastisch. Heb ik live gezien in Utrecht. Geweldig.
0: En daar lijkt het een beetje op. Dus we gaan nu luisteren naar Moses Juve Trio. Met het bekende nummer Nothing to Lose.

0: was getekend. Moses Juve Trio. Hou ze in de gaten. Ze komen naar Nederland dit jaar. Dus ik denk Paradiso of Melkweg. Een van beide. Geldt misschien ook voor Elina Dooney. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nee, die
0: met het nummer Brighton. Prachtig. Ja, Brighton is een nummer van het album Lost Ships uit 2020. Gemaakt samen met gitarist Rob Luft. Misschien... Nee, het nummer heeft Franse teksten en een dromige maritieme sfeer. Ik denk, nou, dat is een Franse. Nee, het is gewoon Engels. Let op, Brighton.

En nu komt een van de hoogtepunten van het eerste uur. En dat is Joe Webb. En dat is een Britse jazzpianist uit Wales die bekend staat om zijn energieke rock'n'roll benadering van jazzpiano. En hij is vooral actief met het nummer met het Joe Webb trio. Met Will Sack op de bas en Sam Jessen op de drums. En hij heeft zich de afgelopen jaren sterk opgewekt binnen de Britse jazz scene. Nou, het is echt wat je hoort, denk je van wat is dit nou? En het wordt langzamerhand gewoon een trend in Engeland. Let op. Joe Webb, James P. heet het nummer.

0: doet me altijd denken aan de Comedy Capers.
1: En, ja.
0: En jij ook zo'n beetje?
1: Ja, Lauren Hardy moest ik aan denken. Charlie Chaplin, dat soort associaties.
0: Ja, dit is helemaal terug. Dit is gewoon weer helemaal, dit komt helemaal terug. Leuk is dat, hè?
1: Grappig, ja.
0: Ja. We gaan naar het noorden van Engeland. En dan komen we net over de grens komen we Glasgow tegen. En in Glasgow, als je daar bent, dan is alles Corto Alto. En dat is een project uit Glasgow. Rond multi-instrumentalist en producer Liam Shordle. En we gaan van hem horen Don't Listen.

0: Prachtig. Uit Glasgow. Had je dat gedacht?
1: Ja, nou, ik ken Glasgow niet, maar het is verrassend goed.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is hele grauwe Glasgow. En dan krijg je opeens zo'n swingende corto alto.
1: Ja. Misschien juist daarom, hè?
0: Ja, we zijn ook een paar keer in Nederland zelfs geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ja, mooi hoor. En we gaan naar Lake of Afro. Zal ik dat nog even moeten duiden? Nou, ik kan beter gewoon even lekker luisteren. Het is gewoon een muziekprogramma, vind ik. Dan gaan we luisteren naar de Bezes.

Tijd voor een Britse singer-songwriter uit Londen die vooral bekend staat om haar warme mix van soul, pop, rhythm and blues en jazz-invloeden. Ja, en haar, dat moet een meisje zijn, Olivia Dean. En Olivia Dean, wat zingt ze dan? Touching Tooth.

0: Nou, dat is toch een heel gezellig liedje, nietwaar?
1: Prachtig.
0: Ja. Zangeressen, heb jij die wel eens geïnterviewd?
1: Ja, nou, Kenny Staten heb ik wel eens geïnterviewd. Oude soul en ook wel disco-zangeres.
0: Ja, daar hoor je eigenlijk niet zo gek veel meer van.
1: Nee, de laatste plaats vind ik ook wel van een jaar of 10, 15 geleden.
0: Zoiets, bij EMI. Kan ik nog heel goed
1: dat zou kunnen, ja. Dat is label weet ik even niet meer inderdaad. Ja. Ja, die was toen ook al een beetje aan een soort tweede jeugd bezig qua carrière. Die had natuurlijk haar hoogtijd daar in de jaren 70.
0: Ja, en wie heb je nog meer mogen...
1: Mavis Staples, nou dat is natuurlijk echt een soul legende. Ja. Een van de dochters van de Staples Singers.
0: Ja, zit je dan onbewogen tegenover haar? Of was dat telefonisch? Of?
1: Dat was telefonisch. Kenny Staten heb ik wel face-to-face geïnterviewd. Ook een heel lief mens.
0: Maar is ook gewoon in een kroeg? Of,
1: dat was in het Hotel Amerikaan op het Leidseplein in Amsterdam.
0: Ook wel bijzonder.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jullie werden het Shunai werd uitgenodigd? Of?
1: Nee, dat niet. Nee, dat ga ik meestal zelf achteraan. Dat
0: hoe
1: soort
0: doe
1: artiesten.
0: Je dat?
1: Via platenmaatschappij of via de concertzaal. En dan,
0: maar dat gaat vrij lastig, hè?
1: Ja,
0: of moet je een beetje mazzel hebben?
1: Nou, meestal gaat het wel goed. Het grappige een beetje van dat soort oude artiesten die een beetje uit de belangstelling zijn geraakt. Die vinden het juist heel erg leuk dat ineens weer iemand belangstelling voor je toont. En zeker als ze erachter komen dat het ook nog een relatief jong iemand is als ik. Want dat zijn vaak mensen in de 70. En ik ben nog in 50.
0: Nee.
1: En toen was ik in de 30. Ze denken echt, hey, de jeugd vindt mij weer leuk.
0: Ja, ik ken die Staten. Hoe was dat? Dat is natuurlijk een ster.
1: Ja, nou in de jaren 70 wel, nu natuurlijk niet meer. Ze hebben wel een beetje een soort revivaltje gehad een jaar of 20 geleden. Toen hebben ze een compilatie.
0: Maar zei je met knikkende knieën gewoon tegenover of niet?
1: Nee, niet meer. Toen ik heel jong was en het begon, had ik dat nog wel. Inmiddels niet meer.
0: Waar vond het plaats? Aan de bar?
1: Nee, je gaat gewoon aan een tafeltje zitten in dat café.
0: Krijgt wat aangeboden van de manager? Ook nog niet?
1: Meestal ook niet, als die er al bij is. Vaak zijn managers ook gewoon de echtgenoten. Dat is ook heel grappig. Dus houden ze het allemaal in eigen hand.
0: Ja.
1: Ze hebben natuurlijk maar een klein budget. Want ze verkopen natuurlijk nog nul platen tegenwoordig. Dus dat is dan gewoon de man of de vrouw van die, die alles regelt.
0: Ja, is een dubbel of niet?
1: Nee hoor, nee. Ik ga gewoon in mijn normale kleding. Ja.
0: Dat brengt ons bij Dijon. Laten we dan maar gelijk het nummer noemen. Higher.

Ja, het hoort er allemaal bij. Inderdaad. En dan is het bijna afgelopen. We gaan naar Sam Henshaw. En dat is een moderne rhythm and blues soul zanger en producer. En hij heeft in 2026 een nieuwe track uitgebracht. Het Sound and Vibe. En dat is een typisch Henshaw nummer. Warme soul, volle zang en rustige maar groovende beat. Wait Forever.

0: Voordat we de naald zetten in Source van Nubia Garcia, kijken we even naar het tweede uur. En ik kijk dan ook tegelijkertijd naar mijn gast van vanavond, dat is Peter Schong. Wat heb je allemaal in petto, zo ongeveer?
1: We gaan ons verdiepen in de elektrische periode van Miles Davis. Met name de jaren 70. Dus toen hij met woeste experimenten met rock en funk aan de haal ging. Moet je denken aan platen als Bitches Brew en zo. Ja. En daar gaan we naar luisteren. Dus dat
0: belooft nogal wat.
1: Het wordt heel heavy inderdaad. Dus gordels vast.
0: Gordels vast, goed. Nou ja, dat geldt niet voor Nubia Garcia. Maar wel met het nummer Source. Het is echt prachtig tot

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
1: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
0: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: 100 jaar geleden is hij geboren, Miles Davis. En hij ligt nu op de draaitafel nog steeds. Bitches Brew, en is dat nou jouw ultieme plaat?
1: Van Miles niet, nee. Het is eigenlijk, weet je wel, we gaan natuurlijk over de elektrische periode hebben van Miles. En die werd eigenlijk hiermee ingeluid, dus vandaar dat we hem draaien. Het is niet mijn favoriete plaat, die komt ook nog langs.
0: Maar het is wel favoriete periode van Miles Davis?
1: Dat wel, ja. Ik vind het wel de interessantste, ja.
0: Wat is nou zo interessant aan deze plaat?
1: Deze periode vind ik vooral heel erg interessant eigenlijk. Het is met name Bitches Brew natuurlijk een beetje de Big Bang geweest van de jazz rock fusion. Die daarna is ontstaan.
0: En ja, iedereen was flabbergasted natuurlijk.
1: Ja, dit was totaal wat anders. En zeker in de jazz scene schrok zich helemaal kapot. Want ineens was dit nog wel jazz natuurlijk. Waren heel lange nummers met elektrische gitaren en zo. Ja. En dat werd na deze plaat alleen nog maar veel erger. En dat werd echt door jazzcritici verafschuwd. Maar ja, Miles die boorde natuurlijk een heel nieuw publiek aan eigenlijk. Die zag ook al in de jaren 60 wat jazz commercieel in de vrije val geraakt. Want de jeugd die ging naar rock and roll luisteren. Je had de British Invasion met de Beatles en de Stones. En de zwarte jeugd die ging naar soul luisteren en R&B en funk. En die luisterde helemaal niet naar jazz. Uh-huh. Dus Miles die had ook zoiets van, ja, wil ik relevant blijven, dan moet ik toch een beetje met mijn tijd meegaan. Dat zat toch wel een beetje in zijn aard. Ja, dus dan is het logisch om dit te gaan doen eigenlijk. En ook een beetje onder druk van de platenmaatschappij hoor. Want die hadden bijvoorbeeld Blood, Sweat and Tears. Dat is een beetje zo'n jazz-pop-achtige band geweest.
0: Dat schuurt ook overal tegenaan natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En dat was commercieel een enorm succes. En die zaten ook op CBS. Dus die zaten ook tegen Miles van, ja, is dat niet wat voor je? En Miles die dacht, hey. En hij was ook net getrouwd met een jonge dame, Betty Mabry, en die was goed bevriend met Jimi Hendrix en zo. Dus die zat echt een beetje in die hippie rock scene. Ja, en daar kwam Miles in één keer in terecht. En toen veranderde alles.
0: Ja, wie waren de bandleden ook weer?
1: Een heleboel. Herbie Hancock speelt hierop mee. Dave Holland, Chick Corea. Joe Zawinul doet denk ik ook nog wel mee, zo uit mijn hoofd. Dus, een hoop grootheden die daarna dus ook allemaal hele prominente fusion groepen ook zijn begonnen. Dus, Joe Zawinul en Wayne Shorter bijvoorbeeld, die gingen dat naar Weather Report.
0: Ja, dat waren hele jonge jochies.
1: Toen nog wel, ja. En die zijn uiteindelijk ook heel invloedrijk geworden.
0: Ja, en zware sigaretjes geloof ik gerookt, of niet, daar tijdens de opname?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat Miles zelf niet zo van het blowen was. Die hield meer van een
0: pilletje.
1: Een flinke spijt. Lijn coke. Ja. Dat speelt ook mee in deze muziek.
0: Maar goed, we gaan even naar het volgende nummer. En dat wil je eigenlijk inleiden met een interview die je hebt gehad met Billy Cobham.
1: Ja, klopt. Billy Cobham, hij trad deze maand nog op in Amersfoort of op Lasers. Best wel toevallig eigenlijk. Hij speelde drums op het album Jack Johnson. En dat was een soundtrack voor een documentaire over de bokser Jack Johnson. Dat was de eerste zwarte wereldkampioen boksen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Enorme held voor Miles ook natuurlijk, die zelf ook van boksen hield. En Billy Cobham die drumt ook een beetje in het ritme van een bokser die in de ring staat te dansen. Dat hoor je ook, het is echt heel opzwepende drums. En ik heb Billy Cobham in het kader van dus dat optreden in Amersfoort wat eraan kwam, heb ik geïnterviewd. En daarin vertelt hij eigenlijk een beetje wat hoe die sessie eigenlijk ging.
0: Zullen we er even naar luisteren?
1: Ja.
2: What we played on Jack Johnson wasn't supposed to be played. We had a rehearsal the night before, and it was all. With Miles, rehearsals were really gray area. Things where he didn't want to tell anybody what to play, at all. He never did. Mm-hmm. He would say maybe something like, "That's a nice groove, Remember that tomorrow. We need to play that. That's all." And then, of course, I'd forget. And I'd play something else. And he goes, okay, that's not what you played yesterday, but I like that, Okay. And that free, because he had that much

0: Ja, we komen nog even terug op dat interview met Billy Gobham.
1: Ja.
0: Wat die Miles Davis dus doet, dat is al die muzikanten gewoon in hun kracht zetten.
1: Ja, klopt.
0: Het is pure improvisatie. Zet het in zijn kracht en dat komt allemaal goed. Hij wist natuurlijk wat hij in de kuip had. Dat waren geen fanfarekorps trompetters. Ja. Het waren gewoon toch wel gewoon hele goede kerels.
1: Ja, precies. Nou, het waren natuurlijk hele jonge muzikanten. En je zou denken met de grootheid als Miles Davis, die heeft in zijn hoofd. Ja. Dit wil ik hebben en speel het maar. Maar zo werkte het niet. Het werkte juist omgekeerd. Hij huurde jou in omdat hij wist, jij kan iets speciaals toevoegen aan een ruw idee wat ik heb. Mm-hmm. Maar dat kan een hele andere kant op gaan. Ja, ja. Prima, als dat gebeurt, des te leuker.
0: Ja, precies.
1: Dus het mocht aan toeval overgelaten worden.
0: We gaan naar Sivat. Miles Davis weer. Dat willen we vooraf laten gaan met een interview die je hebt gehad met
1: Gary Barnes, dat was de saxofonist. Wil ik het even inleiden, want deze periode was heel omstreden, hè, voor Miles. Heel veel jazzcritici die vonden het echt verschrikkelijk. En helemaal op deze plaat ging Miles ook nog eens keertjes trompet aansluiten op een wah-wah-pedaal. Dus het klonk ook al helemaal niet meer als een trompet, maar meer als een soort elektrische gitaar. Ja, daar was echt heel veel kritiek op. Gary Barnes die zegt, legt eigenlijk in de interview wat ik vorig jaar met hem heb gedaan uit wat nou eigenlijk het doel was van Miles.
2: Miles could listen. That's the one thing he taught me is how to listen. And the reason why he kept changing music is because he listened so hard he could hear the future. And that's as a musician, that's as an artist who's a musician, you want to be able to hear something that no one else can hear. Because hearing is like a fingerprint.

0: We gaan nog even terug naar het interview wat hiervoor plaatsvond.
1: Gary Bart, ja. Destijds waren de jazzcritici nou niet echt helemaal te spreken over deze experimenten met rock door Miles. Maar Miles die had zoiets van, ja, weet je wel, jazz is gewoon toch een beetje passé. Rock is gewoon de toekomst, daar moeten we wat mee. Mm-hmm. En hij had daarnaast ook nog een beetje dat eigenlijk het geluid van de trompet, gewoon het akoestische geluid, had hij ook zoiets van, ja, daar hebben we eigenlijk alles al mee gedaan. We moeten daar een soort nieuw geluid voor uitvinden. Zij had ook, zoals je hoorde, die trompet, dat leek in het elektrische gitaar. Die heeft hij dus aangesloten op een wah-wah-pedaal. Ja, dat vonden jazzpuristen natuurlijk verschrikkelijk. En Gary Barst die legde dus in dat interview uit van, ja, wat het eigenlijk is. Miles die kon zo goed luisteren, die hoorde gewoon de toekomst.
0: Ja.
1: En dat is het eigenlijk. En daarom is het ook zijn tijd heel erg vooruit, omdat Miles de toekomst luistert. En daarom resoneert deze muziek veel meer bij mijn generatie. Ik ben nog geen 50. Ik was niet eens geboren toen dit werd gemaakt. Dan natuurlijk bij jazzmensen die op waren gegroeid in de jaren 50, 60.
0: Ja, totaal anders natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat geldt ook een beetje voor Rated X wat er nu aankomt.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon
0: een heel moeilijk doorgrondelijke plaat.
1: Ja, het is bijna psychotisch zelf. Het is echt...
0: veel wah-wah.
1: Ja, en allemaal keyboards die over elkaar heen gaan en zo. Maar het is ontiegelijk ritmisch en... Je hoort dus heel erg, wij zijn natuurlijk opgegroeid met hiphop en met drum en bass.
0: Nou, jij ook natuurlijk.
1: Ik ook, ja. Ik kom uit de hiphop inderdaad.
0: Ja.
1: En dan is die muziek helemaal niet zo buitenaards als dat je het in de jaren 70 hoorde.
0: Nee.
1: Met een bebop achtergrond. Weet je, dan denk je echt, wat is dit nou? Maar ja, met de oren van nu luister je naar, dan denk je, jeetje, wat modern was dat eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, het is nog steeds ontzettend extreem hoor. Dit zal nooit in de top 40 komen. Ook niet naar hedendaagse maatstaven. En ook niet over 50 jaar.
0: En op de hoes zien we natuurlijk ook een hele moderne Miles Davis met een enorme bril.
1: Ja.
0: Denk je van, modern man.
1: Ja, absoluut. Ja, hij hield van grote zonnebrillen inderdaad. En dat kwam ook door die vrouw die hij in die tijd had.
0: Ja.
1: Die ook een beetje uit het Jimi Hendrix scientje kwam. Ja, in één keer waren de maatpakken weg. En kwam de hippe kleding en de hippe brillen.
0: Oversized bril.
1: Ja.
0: Oversized pijpen. Oversized jekjes. En revers. En je noemt hem oversized trompet misschien.
1: Ja. Nou, dat is grappig. Inderdaad over die brillen gesproken. In datzelfde interview met Billy Cobham. In een ander fragment vertelde hij ook van dat Miles voor de eerste keer naar hem kwam kijken. En zei hij ook van, ja, ik zag eerst een zonnebril binnenkomen. En toen dacht ik, oh ja, dat is Miles Davis.
0: Ja, maar zo is het toch.
1: Ja.
0: Maar er kwam wel iemand binnen.
1: Er kwam wel iemand binnen, ja. Die viel wel meteen op in het publiek.
0: Ik zou zeggen, Rated X, Miles Davis, kom maar binnen.
1: Hou je vast.

0: Wat ik wel heel erg knap vind, is het ritme.
1: Dat is ongelooflijk funky,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Maar voor de rest zou ik niet denken van, nou, ga ik een hele avond opzitten.
1: Het is, dit is wel een van de extremere nummers, inderdaad. Ja. Maar het is een zware zit, inderdaad. Maar er zit ook een hoop afwisseling in, hoor, in zijn platen. Het is niet alleen maar dit en van Dikhout zaag mijn planken. Er zit ook heel veel
0: ik heb hem thuis liggen.
1: In. Ja.
0: Dus ik weet wat het ongeveer is. Met moeite zet ik hem op.
1: Ja.
0: Maar goed. Jij wilde nog een interview met iemand.
1: Ja. De volgende plaat waar we het over gaan hebben, dat wordt wel de meest gehate jazzplaat in de geschiedenis genoemd. On the Corner. Toen wilde Miles eigenlijk een jong zwart publiek bereiken.
0: Dus geweldige plaat trouwens.
1: Absoluut super funky. Het is echt, hij wil eigenlijk een James Brown, Sly and the Family Stone-achtige plaat maken. Maar ja, in de handen van Miles wordt dat natuurlijk echt een soort buitencategorie funk. En het is een van mijn favoriete platen. Ik kom zelf uit de hip-hop.
0: Ja,
1: ik was 14 toen ik dit voor het eerst hoorde.
0: Ja.
1: En ik dacht, man, wat is dit? Dit is echt een soort hip-hop en funk in een blender. En dan maal 10, dan maal 100 zelfs in een orkaankracht. Het is echt niet normaal.
0: Ja, we gaan eerst even naar dat fragment te luisteren van je interview.
1: Ja, dat
0: en
1: is.
0: En dan luisteren we even naar de muziek.
1: Ja, precies. Nou, het interview is met Dave Liebman. Dat is de saxofonist die op deze plaat meespeelt. En die vertelt eigenlijk hoe deze sessie verliep. Een wonderlijk verhaal.
2: Het is
1: een
2: story. My mother called me. She was calling from a doctor's office. And she said, somebody just called. Their name is T.O. Macero. That's my mother. She doesn't know anything, of course. So I said, could you repeat that? She said, T.O. Macero. What did he say? He said, come right now, absolutely, 10 minutes ago, to the studio. Miles is recording a bunch of tracks and he wants you to take part. So, you know, in New York, you live in, the studio was in Brooklyn, but of course the recording, not the studio, I was in Brooklyn, and then there was they were in Manhattan, Second Street, I believe. And that was the fastest ride from Brooklyn to Manhattan that anybody ever saw in their life. I'm very glad I didn't get a ticket or something. I left the car right in the middle of the street. This is one of the busiest areas of New York.
1: Mm-hmm.
2: And I got there and I looked in the window of the studio, and it was like Larry Young, Billy Hart, Jack DeJohnette, Adal Roy, Colin Walcott, Don Elias, Larry Young, as I said. Amazing cast of characters, all very silent, and only the playing guys could be heard. The others were not. I didn't get plugged in at all.
1: Because,
2: You know, it's still new to record electric in the studio, especially for Miles. So he made a motion, like he moved his finger, he saw me and he moved his fingers, and I said, I guess that means I got to play. So he pushes me up a big microphone. And I don't have a sang. I had only acoustic. But almost everybody except the drums were plugged in and had headphones. I was about the last 15 minutes. I know the session ended at 1 o'clock. And this was like the 10 minutes or 15 minutes. So I couldn't hear myself because I didn't have the right equipment.
1: Hmm.
2: When you listen to that first track and you hear me playing, you hear me trying to find the key.
1: Okay.
2: And I don't know what happened. We finished it, and that was the end of the session. So I'm standing there, and I knew most of the guys there. And I said, somebody said, how you doing? What's happening? You know, to exchange, you know, thoughts and things between us. And then he passed me, and he said, join my band. But he said it in that voice, you know, join my band.
1: Yeah.
2: And I didn't know what he was talking about. I mean, I thought, what... How could he die just in the middle of a session like this to join my band? I mean, it doesn't make any sense. So I turned around and I said, I can't do that. I'm with Elvin. I was playing with Elvin Jones at that time. And he said, fuck Elvin. And then he walked out.

0: En zo gaat het nog een kwartiertje door. Hele lange nummers. Wat trouwens wel een heel mooi vraaggesprek met wat je hebt opgenomen hiervoor.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Je zit bij de dokter, je moeder belt van... Ja. Hey, Miles Davis heeft gebeld of je zo snel mogelijk naar de studio kan komen.
0: Ja.
1: En dan van Brooklyn naar Manhattan in 10 minuten zoiets. Auto midden op straat geparkeerd, je komt de studio binnen. Eigenlijk is de sessie al klaar. Je krijgt geen koptelefoon, dus je moet zoeken naar...
0: Ik weet bij God niet wat je met je klarinet moet doen. Ja, dat weet je niet. Nee, je hoort hem hier wel.
1: Precies.
0: Hij doet maar wat.
1: Hij doet maar wat, inderdaad. En dat komt tot de plaat.
0: Ja. Ja.
1: En dan zegt Miles, wil je bij een band komen?
0: Ja.
1: Terwijl je net een zoekende solo hebt.
0: Hij heeft het wel afgewezen. Hij heeft no.
1: Ja, nee, want hij zat in de band van Elvin Jones. Daarom. Dat was ook niet de minste.
0: Nee.
1: En Miles zei, fuck Elvin.
0: Ja. Slot, punt.
1: Ja.
0: Hij moest er zelf denk ik ook wel een beetje om lachen, toch?
1: Juist.
0: Ja. We gaan naar Maisha, of hoe heet dat, van Miles Davis?
1: Ja.
0: Of nee, Prelude. Prelude. Part 1.
1: Moet ik hem nog inleiden?
0: Ja, graag.
1: Ja, dit is
0: Je doet het goed.
1: Dit is echt een heel episch verhaal. Dit is al inmiddels, maken we een sprongje vooruit naar 1975. Miles die ging op tournee in Japan. Zwaar gekweld door pijn aan zijn heup. Een paar jaar eerder had hij enkels gebroken bij een auto-ongeluk. Waardoor zijn heupprobleem heel erg opspeelde. Hij werd echt gekweld door pijn. Maar hij heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen om 2 dubbel live albums op 1 dag op te nemen.
0: Ja.
1: Met totaal verschillende muziek. En dat is echt ongelooflijk. Als je ook nog eens gekweld wordt door de pijn. Nou, dat is echt een hele woeste soort post-apocalyptische funk. Voodoo funk wordt het ook wel eens genoemd.
0: Had ze draai natuurlijk wel een beetje gevonden nu, hè?
1: Ja, inmiddels wel. Had een fantastische gitarist, Pete Cosi. Want hij was heel lang op zoek naar een soort Jimi Hendrix in zijn band. Die had met Pete Cosi gevonden. Nou, die speelde echt van alles. Die speelt ook dwarsfluit. Dat hoor je dus op Maisha. Dat is een heel mooi nummer. En percussie deden er ook nog een keertje bij. En nou, echt wat hij allemaal op elektrogitaren deed. Met wel 20 versterkers. Dat is echt... De gitaristen in het publiek die stonden echt kwijlend te kijken naar wat hij allemaal uit zijn gitaar wist te toveren.
0: Ja, was dat de Jeff Beck van toen?
1: Ja, maar dan denk ik nog veel extremer. Maar inderdaad, daar kun je het wel veel mee vergelijken.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.

0: Dat was Prelude, part 1. We gaan nu naar een... Dus, ja, we blijven op dezelfde plaat.
1: Ja, dat is nog steeds Akarta. Ook van die live plaat in Japan. Dat is heel grappig, want het is hele woeste muziek. En het lijkt heel ongecontroleerd. Maar Miles had de band ongelooflijk strak in handen. Je kon ook echt af en toe, maakte een handgebaar en dan bam, valt alles stil. En dan gaat het weer door. Dus dat geeft al aan dat dit niet... maar ongecontroleerde bak klerenherrie is.
0: Nou, ik vind het wel lekker.
1: Ja, en het is ook heel erg lekker inderdaad, ja. Als je voor in de mood bent. Maar deze plaat heeft tegelijkertijd hele tedere momenten. Piet Koosje, dat is die gitarist die echt de hele wilde buitenaardse solo speelt. Die was ook een fantastische dwarsfluitist. En die speelt echt hele wonderschone solo's. Bijvoorbeeld op Maisha. Dat is echt prachtig.

0: Dat is een lekker solootje.
1: Zo. Geweldig, hè?
0: Ja.
1: Ja, dit is echt... En het gaat ook maar door. Het is echt gewoon 20 minuten lang... ja.
0: En daarna hebben we echt niets meer vernomen van deze man.
1: Nee, ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Maar nee, ook niet. En van Miles trouwens ook niet. Die is na dit concert... moest hij een heupoperatie ondergaan.
0: Ja.
1: En hij was eigenlijk gewoon op. Hij was gewoon allemaal uitgeblust. Dat heeft hij 5 jaar lang... in zijn huis teruggetrokken geleefd met de gordijnen dicht. Met heel veel cocaïne en heel veel drank. En dat heeft hij eigenlijk bijna niet overleefd. In begin jaren 80 heeft hij eigenlijk een comeback gemaakt.
0: Uh-huh.
1: En toen ging ik weer compleet wat anders doen. Want zo is Miles natuurlijk. Ik ga nooit hetzelfde trucje weer doen. En toen dacht hij, nou, ik ben inmiddels rond de 50. Ik word popster.
0: Ja,
1: ik ben al 40 jaar bezig. Ik ga nou eens een keertje cashen. En het was natuurlijk ook het MTV-tijdperk. En het is het lange. En de punk was natuurlijk ook langs geweest. Dus gitaarsolos van 20 minuten en dat soort lange nummers. Dat was passé.
0: Ja,
1: het moest allemaal kort en radiovriendelijk. En ja, Miles die zag er wel wat in. En die dacht, weet je wat? Ik ga Cyndi Lauper en Michael Jackson kofferen.
0: Ja, ja. Human Nature. Human Nature, dat is van...
1: Michael Jackson,
0: hè?
1: Ja.
0: Met Quincy Jones. Als het goed is. Human Nature, Miles Davis.

0: Miles Davis, 100 jaar geleden geboren.
1: Ja.
0: En ja, gisteren overleed Sonny Rollins.
1: Ja.
0: Dus we moeten er zelf ook nog maar even een special van maken van deze man.
1: Nou, absoluut. Heb je ook een gigant. Het is eigenlijk ongelooflijk ook dat hij precies tegelijkertijd met Miles 100ste verjaardag overlijdt.
0: Ja, 1,94 en de ander is 100.
1: Ja, precies. Maar ja, Miles is maar 65 geworden.
0: Dus ja, niet oud.
1: Nee, ja, dat is gezondheid.
0: Drugs.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Zonde, zeggen we dan. Goed, we zijn er bijna doorheen. Peter Schone, bedankt in ieder geval voor je bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Geweldige bijdrage.
1: Dank je wel dat ik mocht
0: leuke
1: komen.
0: Interviewtjes. Oei, met Billy Coben, die ga ik nog eens even terugluisteren. En dat zal, denk ik, elke jazzliefhebber wel doen, denk ik, als ze beluisteren.
1: Is ook te vinden op de site van Jazzism, overigens.
0: Oké, daar schrijven we alle twee voor.
1: Helemaal integraal. Ja.
0: We zijn eigenlijk dubbel.
1: We zijn eigenlijk gewoon collega's.
0: Precies. Ja. Goed, we sluiten af met Black Set. Miles Davis, waarom? Heel kort.
1: Nou, gewoon een super funky track. Een van mijn favoriete nummers aller tijden.
0: Gelijk naar luisteren, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Peter, dank je.
1: Doei.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Check it out, baby. Make it hot, baby.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald.